0: Zo kreeg hij het voor elkaar dat president Trump extra importtarieven oplegde aan Brazilië. Sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met het doktersrecept. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Netherlands, are you with us?
2: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
3: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. En de inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

and trust.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft toch niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen, uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika. Dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp in Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

weet niet. Ik weet niet zeker hoe het beter. Hoe het beter moet. Maar misschien

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. Levenswoorden.
2: Met Daan Olthof.
3: Een hele goede morgen. Hoe mooi is dat? Dat je radio misschien nu al aanspringt omdat het je wekkerradio is, of dat je hem zelf hebt aangedaan en je Gods woord hoort. Dat we mogen genieten van de mooie lessen die we daaruit mogen leren. Dat ik zo meteen een dagtekst aan je voor mag lezen. Kortom, dat we in een vrij land leven waar we ons geloof mogen uitdragen. Niet overal ter wereld is dat helaas zo. Er zijn heel veel landen waar christenen vervolgd worden. Leeuwen-Jan van Dalen, predikant, die ging een tijd geleden met Open Doors op reis. En zometeen deelt hij enkele van zijn verhalen die hij daar heeft gezien. Eerst lezen we die dagtekst. En die dagtekst die komt uit 2 Korinthe 4, vers 18. Daar staat: wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. De onzichtbare dingen voor eeuwig.

0: ademhalingsvrij.
1: Het Ademproject, je hoort de adem van het leven. Er zijn landen in de wereld waar je niet openlijk over het geloof mag praten. Waar je het geloof zelfs geheim moet houden. Landen waar je vervolgd wordt als je christen bent. Tijd geleden ging een reis van Open Doors met een aantal predikanten naar Nigeria. En omdat daar dus ook zo'n vervolgde kerk heerst, mocht niemand iets weten over die reis. Een van de predikanten die meeging was Leeuwe-Jan van Dalen. Die hoort hem vandaag in Levenswoorden.
2: We waren er om voorgangers uit Nigeria uit de vervolgde kerk te ontmoeten. Zodat we hen konden troosten en steunen in de moeilijke situatie waarin ze zitten. Het was een lange reis van verschillende vluchten. En uiteindelijk moesten we nog een deel over de weg in een busje. Eenmaal aangekomen op de plek in Nigeria waar we elkaar konden ontmoeten, ging de deur open van het terrein en wij stapten uit het busje en we hoorden gezang. We hoorden mannen zingen, luid, enthousiast, gepassioneerd. Het waren onze Nigeriaanse broeders die God aan het danken, loven en prijzen waren. Waarom? Omdat er 8 Nederlandse voorgangers kwamen om hen te ontmoeten. Ze zagen het als een groot cadeau van God dat mensen uit een heel ver land naar hen toe kwamen om hen in hun lijden en strijden te bemoedigen. Nog nooit voelde ik bij binnenkomst in een kerk zoveel warmte. Zo'n welkom, zo'n blijdschap en dankbaarheid. En ik kan niet uitleggen waarom, maar zo gauw als we die kerk binnenliepen, voelden wij de band in Jezus Christus. Dat wij één waren met hen en zij met ons. Dat we één zijn in hem die ons kent en ziet. Daar in Nigeria en hier in Nederland. Hoe verschillend ook, kwartaal en cultuur en levensverhalen en context, we zijn één. Die dagen gingen we steeds in lofprijzing, in dankzegging. Daarna gingen we in groepen uiteen. Ik herinner me de dag dat we spraken over het gebed en over gebedsverhoring. We stelden vragen over en weer en ik stelde een van hen een vraag. Zeg, als jullie nou vurig bidden om Gods bescherming, maar sommige van jullie worden toch verwond of ontvoerd of zelfs gedood. Hoe gaan jullie daar dan mee om in je geloof? Het antwoord was glashelder. Nou, zeiden ze, dan vertrouwen we erop dat dat een plek heeft in Gods plan. Dat gaat niet buitenom om. Dan heeft hij daar een bedoeling mee. Dan bouwt hij zijn kerk en zijn koninkrijk daardoor. Dan is het bloed dat vloeit als zaad dat gezaaid wordt in de aarde en dat vrucht draagt. Overal waar mensen lijden, waar het bloed vloeit, waar mensen sterven, daar is God aan het werk. Als het lijden en strijden in de naam van Christus is. Poeh, dat antwoord kwam wel even binnen. Durf ik dat na te zeggen? Vroeg ik me af.

0: en Jen Johnson. We hoorden For The One bij Groot Nieuws Radio. Als het lijden en strijden in de naam van Jezus is, dan is dat het waard. Best wel heftige woorden. We hoorden ze net in Levenswoorden, waar Louis-Jan van Dalen vertelt over de reis die hij heeft gemaakt naar Nigeria met Open Doors.
1: Ja, de stelligheid van mijn Nigeriaanse broeders trof mij. Als christen, maar ook als predikant. Heb ik ook zo'n groot vertrouwen in het plan van God. Als er lijden is, durf ik dan ook te zeggen, God doet er iets mee. Geloof ik dat er niets buiten hem omgaat en dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Zoals Paulus zegt in Romeinen 8, vers 28. Eerlijk gezegd, als westeling heb ik daar best moeite mee. En het bijzondere is dat zij die Jezus Christus volgen en die veel meer lijden en strijden dan wij, dat zij die dingen veel makkelijker aanvaarden. Ik moest ook denken aan woorden van Jezus. Onderwijs van de Heer aan zijn leerlingen en volgelingen. Je leest het in Matthäus 10. Ik lees vanaf vers 26. Wees dus niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor hem die beide ziel en lichaam kan laten omkomen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Wees dus niet bang. Dat zegt Jezus een paar keer. Angst voor mensen kan ons verlammen. Of die mensen nou in je familie zijn, of op school, op je werk, bij de sportclub, of in het dorp, in je straat of in de buurt, waar dan ook maar, wees niet bang voor mensen, zegt Jezus. Want jouw leven is deel van Gods plan. En je ziel is veilig en geborgen in Gods hand. Gods oog rust op de mussen. In de tijd van de Bijbel werden mussen voor een habbekrats verkocht als goedkoop voedsel voor de arme mensen. Maar deze kleine vogeltjes, die zijn door God gezien en gekend. Hoeveel te meer geldt dat voor ons, mensen, voor jou en mij? Jezus zegt het heel beeldend. Zelfs alle haren op je hoofd zijn geteld. Met andere woorden, onze levens zijn geen geheim voor God. Onze levens hebben geen geheimen voor de Allerhoogste. Want ons hele bestaan is deel van Gods plan. Denk daar nog eens aan. Als je vandaag of morgen een musje ziet vliegen, God ziet ook mij. En mijn leven is deel van zijn plan. Ik val niet uit zijn hand. Geweldig toch?

Adelize. Je hoorde Psalm 139, Ik behoor u toe. Daarvoor de overdenking van Lieuwe Jan van Dalen. Het is bijna 6 uur. Zometeen de nieuwe morgen met Juri van de Geest. Naar Riley Clemens.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Hey, zag je dat ook?
11: Wat?
10: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
11: Nou, wat leuk! Een medeluisteraar onderweg.
10: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
11: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
10: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
12: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: Groot Nieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 6 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken, omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Vrienden, goedemorgen. Een nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag 17 juni en zometeen begint de nieuwe morgen met misschien wel jouw favoriete plaat. Het zou zomaar kunnen als je nu de titel en artiest doorstuurt met de Grootnieuws Radio app. Welk lied wil je zometeen horen? Ik hoor het graag van je.
21: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
23: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
24: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
25: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
26: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
27: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
30: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
31: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
32: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
31: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
33: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
34: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
35: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
36: Are you with us?
37: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
38: Grootnieuws.
39: De Nieuwe Morgen.
40: Met Joeri van der Geest.
41: Het christelijke radiostation.

De Opwekking Band en Opwekking 813. Uw liefde wint elke strijd. Een hele goede morgen. Het is 6:09. Op de kalender staat dat het vandaag woensdag 17 juni is. Fijn dat je er bent. En er staan een aantal bijzondere ontmoetingen op de planning vandaag. Wat dacht je van Frankrijk, die vandaag president Macron ontvangt? Frankrijk ontvangt president Macron, de Amerikaanse president Trump. En dat op een mooie plek. Paleis van Versailles staat op de planning. Een dag vol gesprekken.

R. van Til die laat dat weten. Dus dan ga ik die even opzoeken hier in het systeem. En die heb ik dan bij deze. Dus voor jou, T.R. van Til, The Cassin Crowns en Spirit Wind.

0: Spirit Wind van Casing Crowns. Heerlijke plaat om deze dag mee te beginnen. Dankjewel. Choco was het trouwens. Choco van Til, die laat het weten. Hij zei een mooie dag toegewenst. Mocht je nog een mooie plaat willen draaien, dan deze van de Casing Crowns. Lekker voor onderweg, dat dacht ik ook. Nou, en over die wind gesproken, vandaag staat er weinig. Het is rustig weer, iets meer bewolking vanuit het westen. In het noorden vanmiddag wat regen. Verder droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 25 graden vandaag. Nou, ik deelde het net al een klein beetje, maar ik werd een klein beetje afgeleid. Omdat ik, ja, ben ik dan toch een beetje gevoelig voor. Een beetje een gek geluid door mijn koptelefoon hoorde. Maar in Frankrijk vandaag de slotdag van de G7-top. Vanavond ontvangt president Macron president Trump in het paleis van Versailles. Met een diner en een licht- en vuurwerkshow. Nou, dat wordt vast een spektakel. Hier in Nederland dus het staatsbezoek. Dat begint van het Japanse keizerspaar. Start met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. En ja, Nederland en Japan die hebben al een band van ruim 400 jaar. Wist ik niet. Maar goed, dat is dan wat er vandaag op de planning staat. Ik weet niet hoe jouw agenda eruit ziet. Deel hem gerust. Voor een deel. Misschien is er iets waar je naar uitkijkt. Misschien waar je tegenop ziet. Dan mag je dat delen in de Grootnieuws Radio app. Wat staat er vandaag op jouw agenda? Waar kijk je naar uit? Waar zie je misschien tegenop? Stuur het nu met de Grootnieuws Radio app. En dan neem ik het zo meteen even door voor de lijst met wakkere mensen.
1: De dagtekst.
0: Dan de dagtekst van vandaag. Dat is 2 Korinthe 4, vers 18. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

0: Blessing of Four en Lift Me Up. Maakt het 6:55. Goedemorgen, deze dag weer starten met groot nieuws vanuit de sportschool. Dat zegt Janne Barneveld. En wens iedereen een hele fijne dag toe. André is ook alweer onderweg, net als John uit Arnhem is present. Ik zie dat Esther zichzelf wakker meldt. Goedemorgen ook. Hendrik uit Urk, die is erbij, heeft zelfs iets ingesproken.
1: Goedemorgen, grootnieuwsluisteraars. Ja, mag weer onderweg zijn naar mijn werk. Mocht weer een nachtrust krijgen. Een nieuwe dag die weer mooi begint. Ja, God zorg voor ons. Ik wens iedereen een rijk gezegende werkdag. Groeten.
0: Yes, dankjewel. Ook weer onderweg zo te horen. Corina die zegt goedemorgen, Juri. Remco die is erbij. Jos die zegt goedemorgen vanuit mijn werkplek in Barneveld. Gerry, goedemorgen. Wij zijn weer onderweg naar de markt in Putten. Vandaag de nieuwe haring. Team Heren van de Vis uit Veenendaal. Dat laten Steven, Ilse en Gerry weten. Ja, inderdaad, gisteren het eerste vaatje, hè? Magali die zegt, goedemorgen Juri, een mooie nieuwe dag. Ik ben er ook weer bij. En Ad die zegt, goedemorgen, ik heb met geladen in Charleroi voor Drachten. Dus ik kan even zitten en weer luisteren. Dan Antje, het is fijn om weer onder het werk naar de radio te kunnen luisteren. Nou, fijn dat je erbij bent, Antje. Ingrid die zegt, goedemorgen Juri en luisteraars, ik ben wakker. En ook weer de dag gestart. Dan zie ik Sjoerd.
2: Goedemorgen Juri en alle wakkere mensen. Ik ben onderweg naar Schildwolde om daar een kraankosje te doen. En dan naar Groningen voor Roden. God zegen voor iedereen. Maak er weer een mooie dag van. En ga met God.
0: Zo is het Sjoerd, dank je wel. Jaco, goedemorgen Juri, op weg naar Zuid-Frankrijk om op verschillende plaatsen te lossen. Ik wens jou en alle luisteraars een hele fijne dag toe. Wietse is momenteel alweer bijna in Mechelen. Wens iedereen een gezegende dag toe. Lydia is wakker. Vandaag komt de tuinman om de tuin te doen. Nou, die heeft er volgens mij hartstikke lekker weer voor. Voor iedereen een hele fijne dag. En Jan die zegt groeten allemaal vanuit Hollandse Veld. Er komen nog meer berichtjes binnen. Ik zal er zo meteen nog een paar doornemen. Maar als je ook iemand de groeten wil doen of jezelf wil wakker melden, wees welkom.

0: deze mama en hij kan zomaar naast je lopen. Het is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal mensen dat voor spouwmuurisolatie kiest is hard teruggelopen, schrijft het AD. Sinds een paar jaar moet gecheckt worden of er geen vleermuizen in de muren zitten en die inspectie kan aardig in de papieren lopen. Een huis in het Brabantse Rijen is voor een deel ingestort na een grote brand vannacht. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen waren, maar dat is niet zeker. En Nederland heeft met steeds meer voortvluchtige criminelen te maken. En dat zijn ook steeds vaker zware jongens, schrijft de Telegraaf. Door Europese samenwerking worden ze ook steeds vaker gepakt.
2: Grootnieuws update.
0: In Israël klinkt forse kritiek op het voorlopige vredesakkoord dat de VS en Iran zondag sloten. De geheime dienst en de legertop die vrezen dat de deal te weinig garanties biedt voor de veiligheid van het land. Zo blijft het Iraanse rakettenarsenaal buiten schot. En ook de wat rechtsere ministers die roepen de regering op het akkoord niet te accepteren, schrijft het Reformatorisch Dagblad. En conversietherapie wordt in Nederland strafbaar. Dat zijn pogingen om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen. De Eerste Kamer stemde dinsdag voor de wet die boetes tot €27.500 mogelijk maakt. Het Reformatorisch Dagblad schrijft dat de SGP tegenstemde en dat de ChristenUnie verdeeld was in de Eerste Kamer, uit vrees dat ook een gewoon gesprek tussen een voorganger en een jongere strafbaar wordt. En de overheid moet zich verder houden van de internationale dag tegen islamofobie. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, die gisteren instemde met een voorstel van de SGP. Volgens die partij haalt het woord islamofobie twee dingen door elkaar, namelijk kritiek op de islam en het discrimineren van moslims. Daardoor leidt elke kritiek op de islam al snel verkeerd. Naast rechtse partijen stemden ook CDA en de ChristenUnie voor. En dat gebeurde dus gisteren in de Tweede Kamer. En in het geloofsgesprek van de KRO en CRV vertelt de aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk, dat hij merkt dat de weerstand tegen de kerk afneemt. Eijk is de hoogste Rooms-Katholieke geestelijke van Nederland. Hij is bijna 20 jaar aartsbisschop en kijkt terug.
3: In zo'n 35 jaar heb ik alleen maar een neergang van de kerk meegemaakt. En de laatste 5 jaar zie je althans onder jonge mensen nieuwe belangstelling. En het zijn ook mensen die dan echt actief gelovig worden vaak. Dat is wel ontzettend bemoedigend.
0: Ja, en hij merkt dat veel van die jongeren het geloof ontdekken via sociale media en zich daarna laten dopen. Dan het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vanochtend neemt de bewolking toe en valt er later in het westen en noordwesten af en toe wat regen. Vanmiddag valt er eerst in het noorden nog wat regen, maar verder zien we af en toe zon. In de tweede helft van de middag zijn er in het westen zonnige perioden en er wordt 19 tot 25 graden. Ja, en dan de verkeersinformatie van de AWB meldt zich niet, dus momenteel weinig problemen.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. We lezen straks om 6:45 2 Korinthe half succes. Ook Marcel en Lydia onderweg naar Elevation Worship.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radiostation.

Marcel en Lydia Zimmer en Symfonie. Een hele goedemorgen aan Jan uit het Harde. Voor hem nog één werkdag te gaan en dan 2 weken genieten van vakantie in Zeeland. Ja, een mooie omgeving hoor. Wanda uit Kampen die heeft een gebroken nacht gehad. Ziet op tegen alles wat de zorg vandaag met zich meebrengt. Tegelijk, en dat vind ik mooi Wanda, is ze dankbaar voor een nieuwe dag en voor alle mensen om haar heen. Eerst een kop koffie en daarna een knuffel met de kat. En die heeft een mooie naam, namelijk Garfield. Ook een hele goedemorgen aan Gerda in Noorwegen. Krijgt vanavond vrienden over de vloer voor een barbecue. Dus is ze nu al druk met de voorbereidingen. Ibeline is vroeg op, want de koeien, ja, die moeten ook gemolken worden. Marcel die meldt zichzelf vanuit Kokenge. Hij is onderweg naar de bouwplaats voor weer een dagje metselen. En zo stromen die wakkere mensen binnen. Fijn om van je te horen. Ook om zometeen met je te luisteren naar de Bijbellezing. Na Sixpence None the Richer.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je 2 Korinthe, het 6e hoofdstuk uit de Basisbijbel. Door het geloof worden we nieuwe mensen. Vervolg. Maar als medewerkers van God smeken we jullie ook het volgende. Zorg ervoor dat God niet voor niets zo goed voor jullie is geweest. Jullie moeten er ook iets mee doen. Hij zegt in de boeken: op de juiste tijd zal ik jullie gebeden beantwoorden. Op de juiste tijd zal ik jullie redden. Let op, dit is de tijd dat God jullie gebeden beantwoordt. Let op, dit is de tijd dat God jullie redt. Paulus als dienaar van God. Wij proberen zo te leven dat niemand iets slechts over ons kan zeggen. Dan kan ook niemand iets slechts zeggen over de boodschap die we brengen. Altijd moeten de mensen aan ons kunnen zien dat we bij God horen. Als we alles verdragen wanneer we slecht behandeld worden, als we moeilijkheden of problemen hebben, als we worden geslagen of gevangen genomen, als mensen rellen om ons maken, als we hard moeten werken, als we nachtenlang niet slapen en als we dagenlang niet eten. Ook laten we zien dat we goede dienaren van God zijn door zuiver te leven, door God goed te leren kennen, door geduldig en vriendelijk te zijn, door vol te zijn van de Heilige Geest, door werkelijk van de mensen te houden, door de waarheid van God te vertellen, door de kracht van God die op ons is en door de waarheid van God als wapen te gebruiken bij de aanval en de verdediging. Ook door God te blijven dienen als we worden geprezen en als we worden uitgelachen, als er goed over ons wordt gesproken en als er kwaad over ons wordt gesproken. De mensen noemen ons bedriegers, maar we zijn te vertrouwen. De mensen behandelen ons alsof we onbelangrijk zijn, maar God kent ons. We staan op de rand van de dood, maar toch leven wij. We worden geslagen, maar sterven niet. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd blij. We hebben niets, maar toch maken we veel mensen rijk. We hebben niets, maar eigenlijk hebben we alles. Ik spreek open en eerlijk tegen jullie, Korintiërs, zonder iets te verbergen. Mijn hart staat wijd open voor jullie. Ik houd genoeg van jullie, maar jullie houden niet genoeg van mij. Doe hetzelfde als ik, houd net zoveel van mij als ik van jullie. Ik houd van jullie alsof jullie mijn eigen kinderen zijn. Daarom zeg ik jullie deze dingen. De tempel van God. Sluit geen enkel verbond met ongelovigen. Want waarin lijken goed en kwaad op elkaar? Of waarin lijkt het licht op het donker? Waarin lijkt Christus op de duivel? Of waarin lijkt een gelovige op een ongelovige? Wat heeft de tempel van God met de afgoden te maken? Niets. Vergeet niet dat jullie de tempel van de levende God zijn. Dat heeft God gezegd in de boeken. Ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom moeten jullie anders zijn dan de ongelovigen, zegt de Heer. Doe niet langer met hen mee. Wees niet meer ongehoorzaam aan mij zoals zij. Dan zal ik jullie als mijn kinderen aannemen. Dan zal ik jullie vader zijn. En jullie zullen mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heer. De Almachtige God.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Joke Buijs en Abba Vader, U Alleen. Opwekkingslied 136 hoorde hier op Grootnieuws Radio. Een hele goede morgen. Het is 7:05. Zometeen hoor je de nieuwsupdate.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten vertraging.
21: Ja, dat is mooi nieuws. For King and Country. De broers die komen terug naar Nederland. Jaren geleden dat ze hier voor het laatst stonden. 27 augustus. Dan staan ze in Ahoy Rotterdam en jij kunt erbij zijn. Want deze ochtend mag ik weer kaarten weggeven. Sterker nog, over een klein kwartier. Dus wil je er kans op maken, ga dan naar grootnieuwsradio.nl/actie... voor die kaarten van For King and Country.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Zie je nou wel, ze ruikt me.
8: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren!
14: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Netherlands, are you with us?
18: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. De Nieuwe Morgen.
19: Met Joeri van der Geest.
18: Het christelijke radiostation.

9 minuten over 7. En een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Ik heb, ja, is wel leuk misschien om even te noemen dat ik gisteravond wat heb teruggekeken bij de Schatkamer. Dat is zo'n nieuw platform van beeld en geluid met 100 jaar televisie en radio. Er staan echt hele leuke dingen op. En zo kwam ik terecht bijvoorbeeld gisteren bij dat programma van Henk Binnendijk van de EO. 50-50 heet dat. En dan ging hij in gesprek met allerlei bekende Nederlanders over hun leven en over hun geloof. En nou, ik heb gisteren dan toevallig 2 afleveringen gezien. Eentje met Herman Brand, eentje met Tineke de Nooi. Maar mooie gesprekken over het geloof, rustig, kalm en ja, eigenlijk van die programma's die je tegenwoordig, nou, natuurlijk nog wel op televisie ziet, maar in een heel andere vorm. Dus dat hele archief dat staat online. Het is leuk om even in te duiken. Beeld en geluid en dan de Schatkamer. In de Grootnieuws Radio-app is het ook gezellig. Ik zie een aantal berichten binnenkomen, onder meer van Marien, de taxichauffeur. Die gaat zo meteen mensen ophalen. Anna, die zegt, goedemorgen, ik ben momenteel onderweg met de pont over het Noordzeekanaal. Op weg naar school in Amsterdam-Buitenveldert. Klaar voor een mooie dag. En ze wensen ons allemaal een gezegende dag. Dankjewel, Anna. En jij natuurlijk ook. Zometeen, dan mag ik kaart weggeven voor King & Country. Ze komen terug naar Nederland.

onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. De onzichtbare, eeuwig. De dagtekst van vandaag. 2 Korinthe 4, vers 18.

0: Luister deze hele week en in kaarten voor King & Country.
1: Yes, ze komen naar Nederland, de broers van For King & Country. Hele week geven wij kaarten weg voor het concert op donderdag 27 augustus in Ahoy, Rotterdam. Hele week geven we dus kaarten weg in De Nieuwe Morgen en in De Dag van Vandaag. En wil je nou kans maken? Nou, ga even naar de website grootnieuwsradio.nl/actie. Dat aanmelden hoeft trouwens maar één keer. Daarna sta je gewoon op de terugbellijst. En dan pik ik er misschien wel jouw aanmelding uit. Bel ik je terug op de radio, hoef je nog maar één ding te doen. En dat is je telefoon opnemen. En ik kan me zo voorstellen, zo vroeg in de ochtend, dat dat misschien nog de allergrootste uitdaging is van allemaal. Nou, het zou maar jouw telefoon kunnen zijn.
2: Goedemorgen met Rina Zet.
1: Dag Rina, goedemorgen met Juri van de Geenspekje, Groot Nieuws Radio.
2: Hallo.
1: Je bent op de radio. Misschien even leuk om te melden.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja, je was al wakker, hè?
2: Ik was al wakker, ja.
1: Oh, ja. Heb je daar een speciale reden voor? Staat er nog iets op de planning vandaag?
2: Ik moet weer naar school. Dus de dag gaat zo weer voor, ja.
1: Okay. En hoeveel kinderen heb je?
2: Drie.
1: Oké. Dus dan is het wel een behoorlijke ochtendspits, kan ik me voorstellen.
2: Ja, nou ja, er zijn inmiddels al twee pubers, dus die redden zichzelf. Maar eentje moet nog naar de basisschool, dus ja.
1: Ja, precies. En volgens mij is één van de pubers dan Nathan, hè? Want daar zag ik een mailtje over binnenkomen.
2: Dat klopt. Nathan die is vorige week geslaagd.
1: Wauw, bijzonder
2: week. Voor zijn HAVO-diploma. Ja,
1: wauw. Was zeker. Het nog spannend?
2: Nou, ik denk dat mama zenuwachtiger was dan Nathan zelf.
1: Ja, dat is vaak zo inderdaad. Oh, wow.
2: Ja, ja.
1: En hoe was dat moment dan, toen jullie hoorden dat hij geslaagd was?
2: Een heel grote opluchting. Ja, eigenlijk, nou ja, goed. Hij stond er ook goed voor. Dus eigenlijk kun je er wel van uitgaan dat hij geslaagd was. Maar het blijft toch spannend op het laatste moment. Je weet maar nooit wat van het examen gedaan heeft.
1: Nee.
2: Dus het was heel fijn, ja.
1: Nou, Grina, ik kan me ook voorstellen dat jullie daar nog wel een mooi feestje voor zoeken dan.
2: Ja, absoluut, ja.
1: En ik denk dat hij daar wel een handje bij kan helpen. Misschien een beetje hulp ervoor.
2: Dat zou altijd leuk zijn, ja.
1: Nou, Grina, dan mag ik je van harte feliciteren. Je wint twee kaarten voor King & Country in Ahoy. En gaan jullie dan samen ook?
2: Dan ga ik even kijken of dat hij met iemand anders gaat. Met vrienden, wat hij leuk vindt. Ja. Ik denk dat hij er sowieso heel blij mee is. Ja, dat vindt hij heel leuk. Ja.
1: Nou, goed begin van de dag. Dank je wel, Grina, voor het luisteren en meedoen. En die kaarten die komen jullie kant op. En dan horen we achteraf wel wie er gegaan is en hoe het was.
2: Ja, super. Okay. Hartstikke leuk. Ja, dankjewel.
1: Mooie woensdag.
2: Ja, bedankt. Dank je. Doei.

0: Chris Tomlin en Amazing Grace, My Chains Are Gone. Mijn collega Annemarie, die hier ook wel eens in de ochtend hoort, die heeft een podcast en daarin neemt ze je mee.
1: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
2: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best, maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
1: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
3: Because in our country we don't have freedom.
1: De vraag is, wat moet jij daarmee?
4: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
5: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio met de muziek van Kane. You're the friend in Jesus. Het is 8:58 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van spouwmuren is niet meer zo populair als jaren geleden, schrijft het AD. Er moet namelijk gecontroleerd worden of er in de muren geen vleermuizen zitten. En dat is een dure grap. Na een grote brand in het Brabantse Rijen wordt iemand vermist. De brandweer denkt dat die persoon nog in het brandende huis was, maar kon dat niet checken. Het huis is deels ingestort. En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi kan het zelf niet eens geloven hoe goed hij dit WK is. In zijn 200ste interland scoorde hij 3 keer tegen Algerije. Daardoor is hij gedeeld WK-topscorer aller tijden.
2: Grootnieuws update.
0: Conversietherapie wordt in Nederland strafbaar. Dat zijn pogingen om iemand met bijvoorbeeld gesprekken of therapie van zijn homoseksualiteit af te helpen. Of om iemand zich weer man of vrouw te laten voelen, zoals bij de geboorte. De Eerste Kamer stemde gisteren voor die wet. Wie het toch doet, riskeert een boete of celstraf. De SGP stemde tegen in de Eerste Kamer en de ChristenUnie zelf was verdeeld. De twee partijen die vrezen dat ook een gewoon gesprek tussen een voorganger en een jongere strafbaar wordt, schrijft het Reformatorisch Dagblad. En in Israël klinkt forse kritiek op het voorlopige vredesakkoord dat de Verenigde Staten en Iran zondag sloten. De geheime dienst van Israël en de legertop die vrezen dat de deal te weinig garanties biedt voor de veiligheid van het land. Zo mag Iran zijn grote voorraad raketten gewoon houden. Ook twee ministers van premier Netanyahu die roepen de regering op het akkoord niet te accepteren. En christenen in Israël die krijgen steeds vaker te maken met geweld en vernielingen. Een Israëlische organisatie die zulke incidenten bijhoudt telde dit jaar al meer dan 88 aanvallen en gevallen van intimidatie. Het gaat om bespuwen en schelden, maar ook om bekladde kerken en vernieuwde graven en kruizen. De meeste gevallen waren in de oude stad van Jeruzalem, meldt C vandaag. En de Britse YouTuber Joe Weller, met ruim 5 miljoen volgers, dat is niet niks, die vertelt in een video op Instagram dat hij christen is geworden. Hij zegt dat hij eerst van alles probeerde om rust te vinden, van werk en reizen tot roem en geld, maar dat het hem allemaal niet bracht wat hij uiteindelijk zocht.
3: I have been saved by the Lord Jesus Christ and it is the best thing that has ever happened to me. He has genuinely transformed me. He has renewed my mind. He is the truth, the way, the life that we are all searching for.
0: Ja, de getuigenis van Joe Weller kreeg op sociale media veel positieve reacties. En dan nog het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Het is vandaag bewolkt. In het noorden valt vanochtend af en toe regen. In het zuiden blijft het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Ja, verkeersinformatie van de AWB kunnen we kort en krachtig over zijn.
4: Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer heb je nu 10 minuten vertraging.
0: Yes, dankjewel en sterkt als je erin staat.
5: Joeri van der Geest.
0: En een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen om 7:45 hoor je de overdenking van Kees Posma. Tot die tijd muziek van Thorne Wells. En doe eerst Kees Kraaienoord.
2: De nieuwe morgen.

Ja, hij die bestond in de gestalte van God nam de gestalte aan van een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

Wat een prachtig lied van Thornwell. Zij zong het juist hier in De Nieuwe Morgen. Take it all back. Over een paar minuten gaan we luisteren naar de overdenking van Kees Posma. Met zijn overdenking die gaat over Jezus die anderen dient. Nu eerst muziek van Laura Story.

0: Laura Story en Indescribable. Het is 7:15 en daarmee tijd voor de eerste overdenking van Kees Posma. Zijn tweede overdenking hoor je zometeen om 8:45. Nu dus zijn eerste. Kees Posma is schrijver van het boek Doen als Jezus en benoemt Jezus ook in de titel van al zijn overdenkingen. Zo heet deze overdenking: Jezus dient anderen.
1: Het is 9:30 in de ochtend. Ik ben de laatste die binnenstrompelt. Ja, dat krijg je als je de meest noordelijke van het stelletje bent en je de route niet checkt. Waar ik woon, daar kennen we geen files. Of er moet toevallig een kudde koeien de oversteek maken. Er wordt al lustig op los gekakeld door het gezelschap voorgangers waar ik deel van mag uitmaken. Ik ben heel erg blij met deze mannen, met wie ik één op één mijn highs en lows mag delen. In een groepje echter vertonen we vaak veel minder eerlijk gedrag. Bijna allemaal loeien we door elkaar over onze nieuwe bouwprojecten, 12-delige studieprogramma's en busladingen vol mensen die belijdenis doen van hun geloof of zich laten dopen door onderdompeling. Dat we recent gevraagd zijn om op grote conferenties te spreken en onze preken duizenden malen online bekeken zijn. Dat ons manuscript is goedgekeurd door de grootste christelijke uitgever van Nederland. Als je ons mag geloven, worden al onze dubbeltjes kwartjes. Ik vraag me in dit soort situaties vaak af of ik niet eens de knuppel in het hoenderhok moet gooien. Gewoon toegeven dat het ook wel eens tegen zit. Dat de bediening, dat het werk als voorganger soms voelt alsof ik in pindakaas zwem. Ik kom soms met veel pijn en moeite slechts enkele millimeters vooruit. Ik overweeg de proef op de som te nemen en voor één keer heel eerlijk te worden. Broeders, ik hoor al jullie opbouwende verhalen. Daardoor vraag ik mij ernstig af of jullie deze ontmoetingen wel nodig hebben. Jullie kerken lopen immers als een trein. Jullie stapelen succes op succes en floreren zowel in je gemeente als in je gezin als nooit tevoren. Ik overweeg het, maar ik doe het niet. En ik bouw rustig mee aan de toren van zelfverheerlijking. Die man die over dat manuscript schepte, dat ben ik zelf. Jezus had geen egocentrische vezel in zijn lichaam. Dat had ook geen zin. Want wie zou iets aan hem kunnen toevoegen? Welk compliment zou hem kunnen doen groeien? En welke bewonderende blik zou zijn aanzien verhogen? Jezus wees niet op zichzelf, maar hij diende anderen. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Zo vatte hij samen voor ons wat hij kwam doen. Zijn hele leven werd gekarakteriseerd door het dienen van anderen. Hij voedde de hongerigen en hij zette de bezetenen vrij. Hij genas de zieken en hij was de vieze voeten. Maar zijn grootste dienst en het grootste voorbeeld van dienstbaarheid zou zijn het offer van zijn leven. Doen als Jezus betekent niet zo hoog van de toren blazen als het gaat over wat jij allemaal wel niet tot stand hebt gebracht. Wil je werkelijk in Jezus' voetsporen treden, dan mag je een dienaar van anderen worden. Dus maai het gras eens voor je zieke buurvrouw. Nodig die weduwnaar op de hoek eens uit voor een kop koffie. Ook al staat je hele huis op de kop. Geef een lift aan een vriendin die zelf de snelweg niet meer op durft. En luister naar een levensverhaal tot je oren ervan gloeien. En als een collega je dan vraagt wat voor fantastische dingen je de afgelopen maanden hebt gedaan, antwoord dan: ik ben een dienaar voor anderen geweest. En geniet vervolgens van de ongemakkelijke reacties. Als je torens bouwt, kijken mensen tegen je op. Als je bruggen bouwt, dan kom je nader tot elkaar.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Martijn Bewalda, en bijna zeker. Daarvoor de overdenking van Kees Posma, die later vanochtend ook verschijnt in de podcast Spreken en Overdenkingen. Superhandig, want dan kun je overdenkingen nog eens terugluisteren. Misschien die van gisteren of de dag ervoor. En die kun je dan ook delen met andere mensen. Dus Spreken en Overdenkingen, daar vind je een rijk gevuld archief. Alright, het is een nieuwe dag, nieuwe kansen. Woensdag 17 juni, wat staat er vandaag allemaal te gebeuren? Nou, vanmorgen overheerst de bewolking. In het noorden valt af en toe wat regen. Vanmiddag komt er in het zuiden meer zon. En het wordt vandaag 20 tot 25 graden. In Frankrijk wordt vandaag de G7-top afgesloten. Vanavond ontvangt president Macron van Frankrijk zijn collega Trump. En dan in het paleis van Versailles. Ze gaan daar lekker dineren. Na afloop nog even vuurwerk kijken in de tuin. Dus wordt vast een mooi plaatje. En ook hier in Nederland is er hoog bezoek, want vandaag begint het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar. Start met een ceremonie op de Dam vandaag in Amsterdam, waar de koning en koningin worden welkom geheten. Dat staat vandaag op het programma. En wat gebeurt er dan hier op Groningen Radio? Nou, ook van alles.
2: En verder vandaag.
1: Vroeten en voelen, daar gaan Thijs en Jurieke het vandaag over hebben. Ze gaan het hebben over hun woorden van dit jaar. De woorden die ze als een soort kompas kozen voor 2026. Vanochtend reflecteren ze alvast een klein beetje op dat woord van dit jaar. Want het jaar zit bijna op de helft. Dus een mooi moment om stil te staan. Het worden niet alleen succesverhalen, heb ik begrepen. Dus dat deze ochtend tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke. Een reflectie op hun woorden van dit jaar.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 8 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn twee rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur oponthoud.
22: Vrienden, goedemorgen. Het is woensdagochtend 17 juni, 8 uur geweest. En zometeen gaat de nieuwe morgen verder met muziek van Phil Wickham. This is our God, hoor je binnen nu in een paar minuten.
23: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
24: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
25: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
28: ANWB en gaan!
29: Goedemorgen!
30: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
27: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: De geur van succes. Warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters. En stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
0: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
29: Netherlands, are you with us?
31: Luister deze hele week en win kaarten voor Volking & Country. De Nieuwe Morgen.
32: Met Joeri van der Geest.
31: Het christelijke radiostation.

wakker worden met Phil Wickham en This Is Our God. Een hele goede morgen, 8:10. Dit is de nieuwe morgen op Grootnieuws Radio. Ik ben Juri van de Geest en zometeen 9:15 hoor je nog een overdenking van Kees Posma. Ja, al een mooi moment op de woensdag en ik. Je hoorde net als een eerste overdenking. Verschijnt later in de podcast Spreken en Overdenkingen. En dat geldt ook als je zo'n overdenking zometeen 8:45 niet kunt meekrijgen. Nou, verder veel muziek en zo nu dan ook een paar nieuwtjes. Ik vond net een bijzonder nieuwsberichtje over jongeren die wereldwijd grote levenskeuzes uitstellen. Ik dacht dat het misschien alleen hier in Nederland speelt, maar het is wereldwijd het geval. Moet je denken aan trouwen, kinderen krijgen of een eigen huis kopen. En de reden daarvoor is bijna altijd geld. Blijkt uit een onderzoek van een adviesbureau onder ruim 22.000 jongeren in 44 landen van Nederland tot verder buiten. Voor velen is een huis onbetaalbaar en de helft leeft van maand tot maand. Onderzoekers noemen hen dan ook de misschien later generatie, omdat ze hun dromen niet opgeven en alleen uitstellen tot het financieel wel kan. Ja, en bij Grootnieuws Radio hebben we onze eigen Ben Ketting die de hele Bijbel doorleest in 2 jaar tijd. Elke dag een klein stukje, een paar minuutjes te luisteren in onze Bijbelpodcast. Maar een dominee in de Verenigde Staten die pakte het net even anders aan. Die dat na 2 jaar tijd, zou het misschien ook in een paar dagen kunnen. 4 dagen lang heeft hij non-stop gepreekt, 96 uur achter elkaar. En op die manier werkte hij de hele Bijbel door van het begin tot het einde. Daarmee vestigde hij een wereldrecord voor de langste toespraak ooit. Nou, 96 uur heeft hij daarover gedaan. Na de eerste 12 uur begaf zijn stem het even, maar daarna ging hij gewoon door. Waarschijnlijk een paar keelpastilles, glaasje water en door. Ja, je hebt ze misschien wel eens voorbij zien komen op sociale media. Grote groepen mensen die

0: Bijbelbelt. Afgelopen weekend stonden ze in Ede, IJsselmuiden en ook in Rijssen. Morgen in Katwijk, vrijdag op Urk, zaterdag in Elspeet. En ik ben wel benieuwd, ja, waarom precies specifiek op de Bijbelbelt? Gaan we het zo meteen over hebben.
1: De dagtekst.
0: Dat is vandaag 2 Korinthe 4 vers 18. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. De dagtekst van vraag 2 Korinthe 4 vers 18. En dit is muziek van In Salvation met Al Michel. Breek de hemelen open.

0: In Salvation met Anne Michel en Breek de Hemelen Open. Ja, grote kans dat je wel eens video's voorbij ziet komen op sociale media van open luchtaanbidding. Moet je bijvoorbeeld denken aan Presence, die toert momenteel door de Bijbelbelt. En dan zie je dus grote groepen zingende en evangeliserende mensen midden in een stad of dorp. Nou, onlangs gebeurde dat nog met het Curaçaose voetbalelftal vlak voor het vertrek naar het WK. Daar was ik erg over te spreken. Maar het idee is dus vrij eenvoudig, maar wel ontzettend indrukwekkend, omdat het aanstekelijk werkt. Nou, ook middel de Bijbelbelt ontstond een groep openluchtaanbidders. En één van die initiatiefnemers, dat is Frank Hendricks. Een hele goedemorgen, Frank.
1: Hey, goedemorgen.
0: Nou, neem ons even mee. Voor de mensen die het nog niet helemaal kennen, wat zie ik allemaal gebeuren als jullie ergens op straat midden op een marktplein samenkomen?
1: Ja, klopt. We proberen een...

0: een interkerkelijke openbare plek te pakken eigenlijk in een dorp. In dit geval vaak voor ons op de Bijbelbelt en omgeving van Barneveld. En ja, we gaan er midden op straat staan met een groep muzikanten, een groep zangers, een groep evangelisten. Vaak hebben we nog een kopje koffie en een kopje thee. En er zijn wat mensen die vaak een cake bakken. En zo delen we uit van ja, de liefde van de Heer Jezus. En zien we gewoon echt dat enorme impact maakt op straat, op mensen.
1: Ja, want ik heb het idee dat het een beetje is verplaatst ook. Hè? Het gebeurt natuurlijk op zondag in heel veel kerken. Maar dat het echt de laatste jaren ook echt meer naar buiten treedt, de straten op. Wat drijven jullie om dat buiten te doen en niet bijvoorbeeld binnen in een kerkgebouw?
0: Ja, mooi. Kijk, ik geloof dat God in die zin en de Heilige Geest en het werk van de Heer Jezus niet gebonden is aan een kerkgebouw. Toen de Heer Jezus opvaarde naar de hemel, zei ik: laat de Heilige Geest voor jullie achter, want die woont in jullie. Het is zelfs goed dat ik wegga, want er blijft de Heilige Geest achter. En die woont in jullie. En ik denk dat sinds dat is gebeurd. En sinds, nou ja, recent natuurlijk ook in Nederland, zien we gebeuren dat mensen de Heer Jezus en het volgen van hem niet alleen maar meer betrekken op de zondag, maar dat eigenlijk over de hele week trekken. En ik geloof ook echt dat als christenen we geroepen zijn om ja, een leven achter de Heer Jezus aan te gaan. En ja, dat niet alleen gebonden is aan die zondag. En daarom ook denk ik door de week en los van het gebouw van de kerk. Ja.
1: Ja, mooi hoor. Ik vind het echt gaaf om zo te zien. Een aantal jaar geleden zag ik bijvoorbeeld ook het beetje het evangeliserende karakter. Dat het dan gebeurde op plekken waar heel veel mensen komen. Dus bijvoorbeeld op stations, et cetera. Gebeurt nog steeds. Maar nu ook op de Bijbelbelt. Want Presence die toert nu daar. Staan komend weekend in Elspeet. Jullie staan komende zaterdag zelf. Half uurtje werd erop in Nijkerk. Nou, ook nog de Bijbelbelt. Waarom is juist op die plekken aandacht voor aanbidding ook belangrijk?
0: Ik geloof dat we op de Bijbelbelt super veel kerken hebben. Veel kerkgangers. Maar ik geloof dat het verschil tussen een kerkganger en een volgeling van Jezus, dat daar verschil tussen zit. In de kerk kun je het evangelie horen, kun je het woord van God horen, maar kun je het ergens ook nog naast je neerleggen. En ik geloof heel erg dat wanneer we tot geloof komen en de Heilige Geest van God ontvangen, dat ons ook drijft om de werken te gaan doen die hij deed toen hij over deze aarde rondliep. En dat was, ja, dat was mensen genezen, mensen het goede nieuws vertellen van het koninkrijk dat komen zou. En ik denk dat op de Bijbelbelt we echt zien gebeuren dat mensen ook, als ze ons zien aanbidden op straat, dat ze zeggen: oh, maar is dit dan ook Jezus? En is dat dan ook de kerk? Is dit dan ook geloof? Juist ook mensen die ja, misschien op een bepaalde manier wel beschadigd zijn ook door de kerk, door het instituut, de dingen die mensen soms fout kunnen doen. En als je dan op straat staat, los van kerkmuren, los van dat gebouw soms, en dan gaan mensen hun ogen weer open voor het goede nieuws van het evangelie, voor het hart van de Heer Jezus. En ja, ik denk dat het daarom ook mede om die reden extra hard nodig is.
1: Ja, is het dan een bemoediging voor christenen en een aansporing om hem meer te volgen? Dat de mensen is die jullie willen bereiken en ook de mensen die Jezus nog niet kennen, dat die misschien ook gaan nadenken over. Ja, laat ik me toch weer eens even verdiepen in wat al deze mensen hier staan te bezingen.
0: Ja, ik denk inderdaad dat je in die zin verschillende doelgroepen aanspreekt. Enerzijds natuurlijk mensen die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, die komen we echt ook tegen op de Bijbelbelt. Je zou het niet geloven, maar het is echt zo. en daarnaast gewoon de mensen die wel naar de kerk gaan, maar die ergens ook het idee hebben dat de evangelist dat toch een hele aparte rol is. En ja, ik weet niet of ik zelf wel echt over de Heer Jezus kan vertellen, maar ik moest nog denken vanmorgen aan 2 Korinther 5, waar ook staat dat God de bediening van de verzoening in ons heeft gelegd. En dat op het moment dat de Heer Jezus stierf, dat hij zichzelf met de wereld verzoende, dan zegt hij het opnieuw dat hij de bediening van de verzoening in ons heeft gelegd. En ja, dat is ook echt wel iets waar we mogen wandelen en waarvanuit we mogen bewegen. Vanuit datgene wat de Heer Jezus ons gegeven heeft.
1: Ja, mooi Frank. Stichting Presence, die naam die viel even. Jij bent dan van Open Lucht Aanbidding ook een stichting. Maar jullie trekken dan samen op, hè, in dit hele geheel.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Komende zaterdag is inderdaad wel apart. Maar super mooi om gewoon die verschillende organisaties ook samen te betrekken en op die manier ook gewoon bruggen te bouwen.
1: Ja, 100%. Meer informatie te vinden bij Open Lucht Aanbidding. Dankjewel Frank Hendricks van Open Lucht Aanbidding dus.

0: Welcome, people of the risen king. En misschien heb je dus zelf ook wel gezien in jouw stad of in jouw buurt dat er christenen zijn die op straat staan te zingen, op straat staan te aanbidden. Vol passie en zonder schaamte. En het werkt wel heel aanstekelijk, want als je mensen vrolijk en vol overtuiging hoort zingen over Jezus, midden op de markt, midden op straat, dan, nou, raakt dat ook weer andere mensen aan. Kan een bemoediging zijn. Het popt dus steeds vaker op. Je hebt Stichting Presence, je hebt Stichting Openluchtaanbidding en ik krijg ook allerlei berichtjes nu in de app. Bea die laat weten afgelopen zondag in IJsselmuiden te zijn, vond het heel gaaf om daar buiten te zingen. En ik krijg net nog een filmpje door van Joke in de buurt van Goes. Daar is gisteravond gezongen, vond ze ook heel gaaf. Zo gaat dat dus en zo klinkt dat. Heel gaaf om zo te zien. Straks dan heb ik de groot nieuwsupdate voor je. En ja, je kunt natuurlijk naar buiten gaan om te zingen, maar ook gewoon radio meenemen, hoor.
1: Groot Nieuws Radio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
2: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
3: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
2: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: De Ovekiment met Remy Krijgsman en Meg Rom. Maakt het 8:55. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland is een populair land voor criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar werden er 330 opgepakt. Opvallend is dat daar steeds vaker echt zware jongens tussen zitten. Nederland leunt nog te veel op Amerika en dat moet binnen 4 jaar anders zijn, vindt het kabinet. Minister Berendsen zegt dat hij samen met andere Europese landen gaat bekijken hoe we zelf voor onze veiligheid kunnen zorgen. En er wordt later vandaag gezocht naar de bewoner die wordt vermist in het Brabantse Rijen. Een historisch pand in het dorp brandde vannacht uit en stortte deels in.
2: Groot nieuws update.
0: De overheid moet zich verre houden van de internationale dag tegen islamofobie. Dat wil meerderheid van de Tweede Kamer die gisteren instemde met een voorstel van de SGP. Volgens die partij haalt het woord islamofobie 2 dingen door elkaar, namelijk kritiek op de islam en het discrimineren van moslims. Daardoor leidt elke kritiek op de islam al snel verkeerd. Naast de rechtse partijen stemden ook het CDA en de ChristenUnie voor het voorstel. En in Israël klinkt forse kritiek op het voorlopige vredesakkoord dat de Verenigde Staten en Iran zondag sloten. De geheime dienst van Israël en de legertop vrezen dat de deal te weinig garanties biedt voor de veiligheid van het land. Zo mag Iran zijn grote voorraad raketten gewoon houden. 2 ministers van premier Netanyahu roepen de regering op om het akkoord niet te accepteren. En het terrein in Landgraaf, waar elk jaar tienduizenden mensen komen voor het grote popfestival Pinkpop, wordt volgend jaar zomer een christelijk festival. In augustus 2027 vindt daar het Big Church Festival plaats, met daar worship, eten en optredens van wat de organisatie de grootste christelijke artiesten ter wereld noemt. Welke namen dat zijn, dat blijft nog even geheim, meldt het Nederlands Dagblad. En in het geloofsgesprek van de KRO en CRV vertelt de aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk, dat hij merkt dat de weerstand tegen de kerk afneemt. Wim Eijk is de hoogste rooms-katholieke geestelijke van Nederland. Hij is bijna 20 jaar aartsbisschop en kijkt terug.
3: In zo'n 35 jaar heb ik alleen maar een neergang van de kerk meegemaakt. En de laatste 5 jaar zie je althans onder jonge mensen nieuwe belangstelling. En het zijn ook mensen die dan echt actief gelovig worden vaak. Ja, dat is wel ontzettend bemoedigend.
0: Veel van die jongeren ontdekken het geloof via sociale media en laten zich daarna dopen, zegt hij. Dan het groot nieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag overwegend bewolkt, in de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms af en toe zon. Vanmiddag meer zon en dan worden 20 tot 25 graden. Verkeersinformatie dan van de AWB.
4: De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. Van de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn heb je nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nog 25 minuten oponthoud. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de N33, Veendam richting de Eemshaven. Bij Siddeburen heb je 5 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk.
5: Joeri van der Geest.
0: Goedemorgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je de overdenking van Kees Posma. Ook de nieuwe plaat van Lauren Daigle, onderweg naar Lef en Grote God, wij loven u.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke

0: Ja, wij worden dagelijks overladen met meningen. En mijn collega Martin van de redactie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij neemt er zo nu en dan een duik in.
1: Ja, zeker. Niet om meegesleurd te worden in allerlei discussies in de comments of aan talkshowtafels, maar vooral om te zoeken naar een hoopvol geluid natuurlijk, te midden van al die columns en opinies. Zit er ook wat hoop in al die meningen?
0: Nou, goede vraag. Begint bij trager leven.
1: Ja, Esther Tim zet voor EO 5 tips op een rij voor slow living, zoals dat zo mooi heet. Leven vol rust met aandacht voor de kleine dingen. Nou, veel mensen dromen ervan, maar hoe geef je dat nou vorm? Nou, het wordt heel praktisch. Ze zegt, gooi je telefoon in de keukenla, trek die doos Stratego weer eens uit de kast, oefen je in het langzaam lezen van de Bijbel, pluk bramen langs de weg en stuur weer eens een kaartje naar iemand. Nou, heerlijk. Geen vage tips, maar je kan zo lekker concreet mee aan de slag.
0: Slow living is oké. Hey, dan stuit hij nog op een scherpe column. Eentje die schuurt en misschien ook wel tot nadenken stemt.
1: Ja, het gaat over de vraag, wat betekent het om trouw aan jezelf te zijn? Die vraag houdt columnist Trix Vaal bezig in Petrus Magazine. Ze ziet het overal terugkomen, ook op christelijke websites, zegt ze. Uitspraken als, ik was niet trouw aan mezelf, maar ik mocht in mijn kracht gaan staan, bijvoorbeeld. Nou, ze schrijft dat ze het wel mooi vindt, maar ergens ook verdrietig maakt. Zeker als het betekent dat mensen daardoor afscheid nemen van de kerk. En ze haalt zelf Bonhoeffer aan, die zegt, ik behoor Christus toe. Dat betekent, ik behoor de samenkomst toe. En ze stelt daarbij de vraag, God is trouw aan die gemeenschap. Wie ben ik dan om enkel trouw te zijn aan mezelf?
0: Oké, nou, even nadenken. En tot slot een betoog voor kleine eilandjes van hoop.
1: Ja, in Trouw gisteren een mooi interview met de Anglicaanse aartsbisschop van Zuid-Afrika, Thabo Makgoba, leider van 4 miljoen Anglicanen. Een rol die eerder werd vervuld door de bekende mensenrechtenactivist Desmond Tutu. Hoop is in dat gesprek met Makgoba een terugkerend woord. Hij moedigt aan om kleine eilandjes van hoop te vormen. Hij zegt, je ziet niet altijd het grote plaatje, maar je kan wel degelijk voor verandering zorgen. En dat is in zijn ogen niet altijd groot en meeslepend. Maar zit ook in bijvoorbeeld geld ophalen voor kinderen in oorlog of lege flesjes geven aan iemand die hem er op straat naar vroeg. Dat is een mooie aanmoediging volgens mij. Dwars door alle hopeloosheid, strijd en meningen heen strooien met hoopvolle daden van vriendelijkheid.
0: Kijk, wat is daar mis mee? Een hoop meningen. Dankjewel, Martin. Zometeen de overdenking van Kees Bosma.

0: Martin Dekel en You Lead Me. Tijd voor de overdenking. Op woensdag hoor je die van schrijver Kees Posma. Hij is ook betrokken bij ECM Nederland. En deze overdenking die heet Jezus heeft een heilig ongenoegen.
1: Stom verbaasd was ik toen ik na mijn eigen ontmoeting met Jezus een kerk in mijn woonplaats bezocht. De kerk zat half vol. Maar het aantal mensen dat beide ogen open had, was misschien op twee handen te tellen. De zingende menigte produceerde weinig decibels en er werd veel gezucht en gebuft tijdens de slechts 20 minuten durende preek. Men kon haast niet wachten tot de zegen om in colonne huiswaarts te keren. Na een paar van dat soort, erediensten, begon de verontwaardiging te groeien. Is dit kerk zijn? Is dit het effect dat Jezus heeft op mensen? Het gekke was namelijk dat het bij mijzelf totaal anders voelde. Ik stond in vuur en vlam. Ik zoog alles op als een spons in warm water. Mijn hoofd zat in die dagen nog niet vol met kennis, maar mijn hart wel vol vreugde. Waar ik vooral verontwaardigd over was, waren de jongeren die week in, week uit vanaf het balkon naar beneden keken, naar mensen die pretendeerden Jezus te volgen, maar uit wie het laatste restje leven leek te zijn verdwenen. Het moest anders. Ik kon het niet langer meer aanzien. Met de stoute schoenen aan mijn voeten vroeg ik of ik niet een sportproject zou mogen organiseren in het dorp, waarbij in de pauzes en voor en na de sporten getuigenissen gedeeld konden worden. Ik kreeg gelukkig toestemming. 3 jaar lang mocht ik in eigen dorp door middel van sport het evangelie delen met jongeren en met tieners. Sommigen van hen kwamen tot geloof. Bij weer anderen gebeurde dat later nog. Ook ouders en omstanders leren Jezus kennen. Het was de eerste keer dat ik mijn innerlijke verontwaardiging, mijn heilig ongenoegen, kon omzetten in verandering. Kijk, het hebben van een heilig ongenoegen gaat veel dieper dan een ergernis. Die heb ik ook voldoende. Nee, een heilig ongenoegen gaat dieper. Het raakt de ziel. Jezus kent dat gevoel. Het is een drukte van belang op het tempelplein. In de voorhof van de heidenen worden dieren te koop aangeboden om geofferd te worden. Ook kun je er je Romeinse munten omwisselen tegen Tyrische valuta. De tempel leek in de verste niet meer op het huis van gebed waartoe hij bestemd was. Jezus' bloeddruk stijgt. Zijn ademhaling wordt sneller en oppervlakkiger. Zijn ogen spuwen vuur. Hij bukt om touwen bij elkaar te rapen en daar een geesel van te maken. Hij vouwt zijn hand om de geesel en hij zorgt er met ferme vegen voor dat niet alleen de runderen en andere dieren maken dat ze wegkomen, maar dat ook de wisselaars en handelaars eieren voor hun geld kiezen. Tafels worden door Jezus omvergeworpen. Muntstukken rollen als luidruchtige getuigen van Jezus' heilig ongenoegen over straat. Hij treedt op met gezag, maar ook vanuit verontwaardiging. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten: neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. De discipelen, die waarschijnlijk flabbergasted waren over de tafereel, herinnerden zich een uitspraak uit de oude geschriften. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Doen als Jezus betekent niet dat je alles en iedereen waarmee en met wie je het niet eens bent, gaat geeselen. Do not try this at home, zou ik willen zeggen. Maar het betekent wel dat je voor jezelf gaat uitzoeken: wat is dat ene probleem binnen mijn invloedssfeer dat telkens als ik ermee geconfronteerd word, een vuur in mijn binnenste aanwakkert? Ga maar op onderzoek en kom in actie. Want als je deze brandstof niet voorziet van een motor, dan liggen frustratie en cynisme op de loer. Overleg het maar met Jezus, want hij kent het klappen van de zweep.

0: Grace Adonai, Paul Wilbur. Ja, het was even bijna struikelen over al die kaartjes die hier in de studio liggen voor King of Country.
1: Ongelooflijk. Ja. Zijn het er wel niet?
0: Nou, we geven ze nog de hele week weg. Ja, ik mag ze weggeven. En vanmiddag in de middagshow mogen ze ook
2: maar weer. Jij geeft hier alles weg.
0: Mm-hmm.
2: Blijft hier nog wel wat staan? Of,
0: Heb jij nog iets weg te geven? Is leuk hoor.
2: Kijk maar op Marktplaats. Nee. Ja, en wat ik heb weg te geven, gewoon heel veel muziek.
0: Ja, dat is 100% waar.
2: En liefde. Hey, ja? Die is niet te koop, hè? Nee, onbetaalbaar.
0: Oké. Okay. Ah. Nee, dan heb je zeker een punt. Zeker een punt. Nou, aan wie jij dan als eerste die liefde gaat uitdelen, dat mag je zelf vertellen dan.
3: De eerste blessing van de dag.
2: Ja, die allereerste blessing, die is voor Janneke Davidsen uit Ede. Maar Janneke, we zoeken je vanmorgen op bij Philadelphia in Brummen, waar je na een herseninfarct aan het revalideren bent. En wij komen je daar graag aanmoedigen met de platen die we draaien, alle platen, maar er is eentje speciaal voor jou bij. Mocht je zitten te luisteren en denken, ik kan ook wel een plaat gebruiken vandaag, of je weet iemand die een plaat kan gebruiken, laat mij dat even weten, want misschien kunnen wij vandaag nog in actie komen. En anders een andere uitzending. We hebben er nog heel veel te gaan, dus okay. Ja, kom maar door.
0: Heel goed, we geven een hoop weg op deze zender. Ik sta mijn plek ook aan jou af, Tim. Je mag hier zo met de plaats nemen vanaf 9 uur. De Blessings met Tim Hendricks.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
12: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
16: GardenOnline.nl. Over kappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma, Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. Het weer van Weer Online? In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Groot Nieuws Radio Verkeer.
20: ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maastricht heb je bij Boxmeer nog een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht.
21: Nou, een kapot wegdek, als het daarbij blijft, dan blijft het lekker rustig. De zender die schakelt ondertussen weer over op blessingsmodus om de muziek het komende uur ook een beetje op jou af te stemmen. Even een kort luisteronderzoek. De vraag is, wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou op dit moment bezig? Dat mag je, als je wilt, nu doorgeven, kan met een appje naar de studio.
22: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
24: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
25: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
23: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
26: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
27: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
30: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan.
0: sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Netherlands, are you with us?
11: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
13: Groot nieuws.
11: Blessings.
13: Met Tim Hendricks.
11: Het christelijke radiostation.

Smith en Great is the Lord. Wat een zalig begin van de blessings vandaag. En dan krijgen we ook nog eens de groeten vanuit Frankrijk van Johan, Eden en Mieke. Hier ook Tanja en Paul David zeggen goedemorgen. Wij zitten in Zuid-Frankrijk. Even kijken, in Biarritz. Ja, oh. Jongens, lekker op het terras in ieder geval, nu rond dit tijdstip. En het is al prachtig weer vandaag, dan ook heerlijk naar het strand. Iedereen een gezegende dag toegewenst. Wat is dit nou, jongens? Man, vakantiegevoel, dat valt over me. Heel veel plezier daar, Tanja en Paul David. Gert-Jan die checkt in vanuit Stolwijk in zijn Mercedesbus, lekker aan het blessings luisteren. Nienke die zegt, ik ben Nienke. Ik ben thuis de was aan het vouwen en de muziek zorgt ervoor dat het vouwen leuk blijft. Roelof uit Hilversum is aan het wakker worden met de radio aan. Gerson heeft zijn eerste papadag. Zit aan mijn eerste kopje koffie. Heb lekker grootnieuwsradio aan tijdens het puinruimen hier thuis. Mama is een dagje naar haar beste vriendin in klooster Nieuw-Sion. En Freek en papa chillen thuis. Yes, nou dan nog een goedemorgen van Ad. Hij laat weten dat hij ter hoogte van Nijmegen op de A73... is ingecheckt. Ik zeg een goede reis. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is. Dit zijn ze, de blessings van vandaag voor deze woensdag 17 juni in het jaar 2026. En de eerste blessing, we gaan hem nu bezorgen. En dat doen we bij jou, Janneke Davidsen. Janneke, momenteel verblijf je voor revalidatie na een herseninfarct bij Philadelphia in Brummen. En de gemeenteleden van de CGK Ede, die zondags met jou mee naar de kerk rijden, die willen jou heel graag bemoedigen met het volgende lied. In gedachten, in gebed zijn ze bij je. En ze sturen je dit nummer van Sela. Het lied Ik zal er zijn. God was er, God is er. En hij zal er zijn, Janneke.

Sela. Dat je God dichtbij mag ervaren, Janneke. En ook de mensen om je heen die bij je betrokken zijn. Zo brengen we elkaar voor Gods troon deze morgen. Ook Gerda. Gerda, jouw dochter. Je laat weten wat mij bezighoudt. Dat is dat onze dochter Linda in het Isala ziekenhuis ligt met een opvlamming van de ziekte van Crohn. Vanmiddag een colonscopie. En we hopen en we bidden dat de ontsteking mee mag vallen en dat ze weer mag herstellen. We bidden voor een voorspoedig onderzoek en vertrouwen dat ze in Gods handen veilig is. En zo is het. Wij bidden dat met jullie mee, jongens. En terwijl we deze dingen met elkaar delen, zijn we ook onderweg in de auto samen met Hiltje en Freddy. We zijn onderweg naar Terschelling. En Hiltje, wat jij niet weet, en Freddy wel, dat er vandaag een plaat voor jou en voor jullie klinkt natuurlijk. Die ga ik zo draaien. Maar eerst zegt Freddy, lieve Hiltje, gisteren ben je 50 jaar geworden. En wat ben ik ontzettend dankbaar dat onze lieve Heer ons samen heeft gebracht. Je bent een grote zegen in mijn leven en elke dag ben ik hem dankbaar voor jouw liefde, trouw en warmte. En met dit lied Gratitude van Brandon Lake wil ik uitdrukken hoe dankbaar ik ben voor jou en voor alles wat we samen met onze kinderen hebben mogen beleven. Lieve Hiltje, ik hoop en bid dat we nog vele, vele jaren samen mogen genieten in liefde en in gezondheid. Deze is voor jou. Veel liefs van je man Freddy. En hier is Brandon Lake met Gratitude. Oh.

0: Brandon Lake en Gratitude. En eens even kijken. Hier Annette en Harry vanuit het zonnige Spanje. We willen iedereen die ons kent een gezegende dag toewensen. Maaike die probeert lekker door te wandelen met de hond, maar ja, ze wil overal snuffelen. De hond dan. En ja, dus komt Maaike niet zo ver. Wel lekker aan het luisteren naar Blessings. En zelf dankbaar voor mijn dochter die geslaagd is. Afgelopen zondag 18 jaar geworden. Ah, gaaf zeg, gefeliciteerd jongens. Dan Arjen Geuze die zegt goedemorgen Tim. Onze dochter Janel uit Kamerik gaat vandaag met haar groep 8 op schoolkamp. Van vandaag tot vrijdag. En zou je Deze is voor jou van Hanna May voor haar willen draaien? Heel veel groetjes van papa, mama, broers en zussen. Oké, ik begrijp het. Deze is voor jou. Even kijken, hebben wij die hier? Als het goed is wel. Deze is... Oh, wacht even zo. Ja, dat gebeurt allemaal live. Ik zoek hem nu live op. Deze is voor jou, Hanna May. Ja, die hebben we. Komt-ie aan.
1: Let's go!

0: kan gaan.
1: Hanna May met Deze is voor jou. Vanavond een samenkomst van de Business Club van Groot Nieuws Radio in Drachten. En wie daar sowieso is, dat is Arie Eelwijk. Arie, je vraagt een plaat aan. En dat is mooi. Je ziet uit naar vanavond. Misschien mooi om eventjes van de gelegenheid gebruik te maken, die Business Club van Groot Nieuws Radio. Wat is dat precies? Nou, als lid van de Business Club draag je als ondernemer op een speciale manier bij aan jouw radiostation, aan Groot Nieuws Radio. Je investeert direct in de missie 24/7, een positief christelijk geluid. En je ontvangt dan ook reclamesecondes om jouw bedrijf of een ander initiatief mee te promoten. Dus het kan natuurlijk ook weer het goede doel zijn waar jij enthousiast voor bent. En ook ben je welkom op de netwerkbijeenkomsten die we jaarlijks organiseren. En vanavond dus zo'n bijeenkomst. Arie, gaaf dat je er bent. We gaan je daar ontmoeten en alle andere ondernemers. Tot vanavond. Uitkijkend naar vanavond heeft Arie deze plaat aangevraagd voor alle andere ondernemers. En voor wie het maar hoort deze morgen. To God be the glory. Dit is Mandate, The Mandate en Stuart Townend op je radio.

0: Ja, deze plaat, deze uitzending mede mogelijk gemaakt door Arie met Eelwijk Optiek. To God be the glory op jouw verzoek. En je draagt je steentje bij met je deelname aan de Business Club. En Gerbrand die zegt vanavond voor het eerst naar de Groot Nieuws Radio Business Club in Drachten. Zin in. Gerbrand bij deze. Arie ken je alvast al.
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres. En zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door. Via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Mag ik je aandacht voor het bruidspaar, papa en mama Ebeltjes uit Hardenberg. Lieve papa, lieve mama, lieve opa en oma, zeggen Arno, Lianda en Flora Wiene. Wat een mooie zegen dat jullie al 44 jaar samen door het leven gaan. Jullie huwelijk is een prachtig getuigenis van trouw, liefde en Gods leiding. Wij bidden jullie toe dat de Heer jullie in het komende jaar blijft zegenen en dat jullie zijn nabijheid elk moment mogen ervaren. Hij gaat voor jullie uit. Met veel liefde en dankbaarheid wensen wij jullie een mooie dag toe. Gefeliciteerd met jullie 44-jarig huwelijk, lieverds. Heel veel liefs van Arno, Lianda en Flora en de opwekking band op het podium van Blessings voor het volgende lied. De vreugde van u is mijn kracht.

0: iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. Oh, 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl.

CC Winans, this is my story, this is my song, praising my savior all the day long. Wat een heerlijk lied. En de Wubkastelein verantwoordelijk voor het volgende lied. Je vraagt het aan voor Hans Voogd uit Oudorp. Want Hans, zegt Wub, we wensen je veel zegen toe tijdens het werk op het land. Ook voor al je personeel. Een blessing met deze plaat. Joke Buijs en het lied Licht staat de stad met palen poorten.

Joke Buijs in een lichtstad met de Palenpoorten. Hier op Grootnieuws Radio. En heel graag geven we jou, Anja, een blessing mee. Je wordt morgen geopereerd. En ja, niet zomaar een operatie, je krijgt een nieuwe hartklep. En dus, Anja, een bemoediging met de volgende plaat. Casting Crowns zingt Here is My Heart, Lord. Ja, zo bidden we voor jouw hart voor de operatie van morgen. Here.

waarmee we ons hart, waarmee we ons leven in zijn handen leggen. En in het bijzonder, ja, jouw hart en leven. Anja, heel veel sterkte richting morgen de operatie. We gaan naar reizen met Christian Verwoerd en het lied Overwinningsgrond. Esther Dij, we draaien hem voor jou. Namens Dianne van der Maat zegt: lieve Esther, van harte gefeliciteerd met jouw 54ste verjaardag. Ik hoop dat het een hele mooie en gezellige dag wordt. En voor het nieuwe levensjaar wens ik je Gods rijke zegen toe. Met vaste grond onder de voeten, gefundeerd op de rots, kun je het leven aan. En daarom ook dit mooie lied dat daarover gaat. Het lied eindigt met de tekst: wat een rijkdom dat ik Jezus ken, dat zijn liefde mij eens vond. Ook jij bent gevonden door hem. Wat een genade en wat een rijkdom om iedere dag weer dankbaar voor te zijn. Dit lied en heel veel liefs en een zusterlijke groet van Dianne.

Christian Verwoerd met Overwinningsgrond. En daar staan ze. Het gouden bruidspaar, Piet en Tini van Alten uit Zeeuws-Vlaanderen. Hier in de volle zon gezet vanmorgen door Martin en Annette, Marita, Jonathan en Pieter. Van harte gefeliciteerd, lieve pa en ma, opa en oma, met deze bijzondere dag, jullie trouwdag. Wat glipt de tijd dan door je vingers? Het is vandaag 50 jaar geleden, met veel mooie en zeker ook moeilijke perioden. Twee dochters ontvangen, maar in 1992 moesten wij afscheid nemen van Rita. Ze zit in ons hart en ze woont bij God. Opa en oma geworden. En om jullie jubileum te vieren gaan wij dit jaar met z'n allen op reis. We zien er heel erg naar uit. We willen God danken voor jullie in ons leven. En dat verklaart ook dit lied vandaag voor jullie op de radio. Opwekking 733, het lied 10.000 redenen. Een lied van dankbaarheid, want we houden van jullie. Lieve pa en ma, opa en oma, Piet en Tini van Alten uit Zeeuws-Vlaanderen. Namens Martin, Annette, Marita, Jonathan en Pieter.

0: En zo vieren we het 50-jarig huwelijk van Piet en Tini van Alten van harte, ook namens ons allemaal. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim.
0: Hey, Thijs en Rieke komt er weer aan.
1: Ja, we gaan een beetje de balans opmaken. Want in januari zijn we begonnen met een woord van het jaar kiezen.
0: Ja.
1: Een woord dat met ons meetrekt, waar we ons proberen in te verdiepen.
0: Wat was jouw woord?
1: Vroeten.
0: Vroeten.
1: Vroeten, ja.
0: Mooi woord.
1: En Jurika had doorvoelen. Dus we gaan eens even kijken hoe het ervoor staat. Maar het kan zijn dat jij net als Tim geen woord hebt gekozen.
0: Nee, klopt.
1: Is dit een goed instapmoment?
0: Oké, dus je kan nu over een woord nadenken.
1: Gewoon nadenken. Welk woord gaat het komende half jaar mee? Dan gaan we je helemaal meenemen. Hoe pak je dat nou aan?
0: Komen we zo op terug.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP nieuws van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopig akkoord over vrede bereikt en het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat daarin staat. In het plan staan 14 punten. Eén daarvan is dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat en dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie. De Noorse prinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette Marit leed aan longfibrose, een chronische ziekte. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst was gezet voor een operatie. Bedrijven die handelen in cryptomunten moeten het melden als ze denken dat er kinderporno mee wordt gekocht. En dat is vorig jaar vaker gebeurd dan een jaar eerder. Er is ook extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten die zich bezighouden met crimineel geld. Daarmee willen ze ook de online uitbuiting van kinderen aanpakken. Het weer van Weer Online? In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Venlo, heb je bij Boxmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
20: Zometeen
21: Thijs en Jorieke.
22: Oh, heerlijk hier, hè?
23: Ja, eindelijk even niks.
24: Het is echt nice.
25: Hola, le pongo dos cervezas.
26: Hola, señor. Sí, twee bier.
24: Voor mij?
22: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
25: Por favor.
26: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
27: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
28: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
27: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
29: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
30: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
31: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
32: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
33: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
34: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
35: Hola, ¿dónde está mi casa?
34: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
35: Paella, paella.
34: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
35: Buenas noches.
34: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
36: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
37: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
38: Oranje. Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
39: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Netherlands, are you with us?
1: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Hillsong, None But Jesus.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Het is bijna de langste dag van het jaar. Daarna gaan we weer langzaam richting de winter.
2: Nou, ho, ho.

0: staan. Ja, die blazen een soort lucht, maar je soort op het plafond moet je hem richten. En dan komt er een soort koude, soort koele bries op je. Waardoor je dus niet echt zo in de wind zit, maar er komt een soort koele deken op je. Maar mijn man vindt, die van hem hoeft het niet. Dus het moet allemaal even zo dat het.
1: Komt weer de achterdeur binnen.
0: Nee, ik weet ook niet wat voor pakketje het is. Nee, ik heb het overleefd.
1: Je mag het wel bij ons laten afleveren en zeggen: ja, wij hadden het een te veel. En weggooien is ook
0: doe
1: zonde.
0: Dat dan even met je airco een keer.
1: Ja, ik snap ook niet dat je iets voor de airco gaat. Maar goed.
0: Nee, ik snap het wel, maar. Jongen, jij hebt ook pas net dat ding.
1: Ja, fantastisch.
0: Nee, ja? Als ik een keer kan. Misschien kan ik even lenen. Je hebt toch zo'n die je gewoon kan rijden.
1: Een koelkast, ja. Maar het is echt een apparaat. Ik heb met twee mensen de trap op moeten sjouwen.
0: En daar hebben wij dus geen plek voor in huis. Voor zo'n unit. Voor zo'n koelkast. Ja. Maar het feit dat ik het zeg dat we een beetje op het half jaar zitten, heeft allemaal te maken met waar we het vandaag over gaan hebben. We zijn dus ook al een half jaar onderweg met ons jaarwoord.
1: Ja, ik heb altijd een klein beetje paniek. Ik denk, oh ja. Ja, daar gingen we hard mee werken dit jaar. En dat is toch ook een beetje. Je denkt, hoe hard hebben we er eigenlijk iets mee gedaan?
0: Ja, want de eerste Thijs Juriek van het jaar hebben het gehad over het jaarwoord samen met jou. En er kwamen ook heel veel luisteraars die ook een jaarwoord hadden. Dus we zijn ook heel erg benieuwd. Hoe gaat het met jouw jaarwoord? Even gaan vandaag een tussenevaluatie doen. Want het was belangrijk om erop te reflecteren.
1: Ja, en we willen ook graag horen als het niet zo uit de verf komt. Hè? Nee, misschien juist. Denk je nu kop in het zand. Nee. Oh ja, ik had wel een woord, maar ik heb er nog niks mee gedaan.
0: Alles is welkom.
1: Het kan ook een aanhaakmoment zijn. Misschien heb je dat in januari helemaal niet gedaan. Maar denk je, ja, het is toch wel goed om zo'n woord te pakken voor het komende half jaar.
0: Ja, we begonnen dit jaar, hebben dit gedaan samen met coach en docent Annelien Koelmans. Nou, haar spreken we uiteraard weer. Maar ook Sarianne van Dalen en Tianne Boer. Ze hebben ook een woord van het jaar. Daar gaan we ook met hun over in gesprek. En ja, we zijn dus echt reuze benieuwd hoe het met jouw woord gaat. We gaan natuurlijk ook delen hoe het jaar met ons eruit ziet. Jouw jaarwoord is...
1: Vroeten.
0: Mijn jaarwoord is... Doorvoelen.
1: Doorvoelen, ja.
0: Dus,
1: zometeen even kijken hoe dat gaat. Praat de hele ochtend met ons mee. Dat kan gewoon via de WhatsApp. Je kunt natuurlijk ook naar de website gaan. grootnieuwsradio.nl/Thijs en Ulrike. En voordat je allemaal losgaat op welk jaarwoord je hebt, wat de diepere lessen zijn die je hebt geleerd, nog een andere vraag.
0: Want wij gaan zometeen, is het echt weer tijd om de Thijs Thema Quiz te doen. Veel te lang geleden. Het wordt een heel leuk thema. Voor iedereen is het doen. Maar we zoeken een luisteraar die het leuk vindt om even met ons een spelletje te spelen. En het heeft alles te maken met de dag van vandaag.
1: Ja, de warmte. Hè? Als journalist zoek je dan even op. Wat is de dag? Welke dag
0: je niet
1: is
0: zeggen,
1: het vandaag?
0: Want anders als je het thema gaat zeggen. Dan denken mensen altijd,
1: zeggen.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Ik zeg wel vast wat de prijs is. Want dat helpt natuurlijk altijd om mensen mee te laten doen.
0: Ik dacht een keer, ik ga het niet zeggen. Maar je hebt gewoon een prijs.
1: Je hebt mij inmiddels zo geïndoctrineerd. Ik weet, ik moet met een prijs komen. Ik ben dit jaar, deze week weer heel veel opblijfavondboeken aan het opsturen voor Vaderdag. Dus de winnaar van deze quiz die krijgt het grote opblijfavondboek.
0: Kappen, dat is echt een... Ja, die wil je hebben.
1: Ja, dan ben je meteen klaar voor Vaderdag als je daar nog iets voor moest regelen.
0: Dus wil je meedoen met de quiz? Stuur dan even het woordje quiz via de app. Dit is Martijn Bewalda en Littekens.

0: Martijn Bewalda en Littekens hoorde je bij ons. Ja, het is hoog tijd dat we met elkaar weer een keer een quizje gaan spelen.
1: Thijs Thema Quiz.
2: Thijs Thema Quiz.
3: Ja, het is de hoogste tijd voor weer een nieuwe Thijs Thema Quiz. En we hebben een leuke kandidaat gevonden. Gersel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Je zat te luisteren en je dacht, ik heb wel even tijd voor een quizje.
4: Ja, ik hoorde het woord quiz. Ik dacht, hey, dit is mijn moment.
3: Hey, en wat was je aan het doen op dit moment?
4: Ik heb echt net op mijn allereerste papa-dag mijn zoon Freek op bed gelegd.
3: Kijk eens.
0: En is Freek gaan slapen?
4: Niet in één keer.
0: Hoe vaak moest je terug?
4: Ik hoefde slechts één keer terug.
0: Oh.
4: Ja.
0: En hoe lang is de verwachting dat dit slaapje gaat duren?
4: Ik vermoed dat hij zomaar eens tot 12 uur zou kunnen doorslapen.
3: Nee, joh. Kijk eens.
0: Echt?
3: Oh, ja,
0: en dan vanmiddag weer 2 uur.
4: Ja, dat doet hij zo.
3: Zie ik een beetje jaloezie in je ogen, Jorieke?
0: Yep, zeker. Ja, dat ken ik niet van
3: bij vaders doen ze dat altijd wel, hè? Dan slapen ze gewoon door.
0: Dus dat is wel de rust.
4: Precies, precies. Ja.
3: Is de rust, hè, Gersom, die wij over ons hebben.
4: Oh, die autoriteit en ja.
0: Het is wel echt waar. Het is wel, dat was bij mij ook altijd, ja. Als er dan mijn man thuis was en dan de hele dag geslapen.
3: Dus toch je eigen schuld, als dat dan niet gelukt. Hey, Gersom, leuk dat je meedoet met het quizje. Ja, het is vandaag de dag, let op, van de... ik had het ergens opgeschreven. Het ging in ieder geval over de droogte. De droogte die internationaal aan het toenemen is. Daar is blijkbaar een dag voor nodig. Dus ik heb wat vragen in deze categorie voor je klaargemaakt. Jorieke, die mag een beetje helpen. Het zijn 4 vragen... Als je de 2 goed hebt, dan win jij het opblijfavondboek.
0: Zo? Dat is makkelijk.
3: Maar op een gegeven moment had ik zulke moeilijke vragen. Dat ik dacht, Jorieke, maak me af als ik dit zo laat. Dus toen heb ik een makkelijke vraag erbij gedaan. En toen heb ik 2 van de 4 gemaakt. Dat is even het kijkje achter de schermen. Met hulp van Jorieke, heel veel succes.
4: Dankjewel.
3: In welke plaats in Nederland is de centrale meetlocatie voor de landelijke weerstatistieken? Is dat antwoord A in Amersfoort, antwoord B in Lelystad of antwoord C in De Beeld?
0: Ja. Ja, dat is duidelijk, toch? Ja,
3: dit was de makkelijke vraag.
4: Ja, dat was de makkelijke vraag.
3: Deze had ik later toegevoegd. Helemaal goed, dat is inderdaad De Beeld. Daar worden alle statistieken verzameld. Dan gaan we naar de 2e vraag. Wat is de grootste woestijn ter wereld? Is dat antwoord A de Sahara? Is dat antwoord B Antarctica? Of antwoord C de Gobi-woestijn? Dat is in China.
4: Poeh, dat zou eens instinken kunnen zijn, maar ik ga toch voor de Sahara.
3: Jorieke, daar nog wijze gedachten over?
0: Ja, ik denk wel, Thijs kennende, Gerson, dat dit een instinker is.
4: Maar ja, Antarctica lijkt me geen woestijn, maar dat zou zomaar stiekem ook wel kunnen zijn. En de Gobi-woestijn heb ik geen idee van hoe groot die is. Dus we gaan gewoon voor de Sahara.
3: We gaan gewoon voor antwoord A, de Sahara. Dat vullen we in. Dat is inderdaad de instinker.
0: Oh, yeah.
3: De definitie.
0: Oh, de instinker is het.
3: Nee, het is de instinker. Dus het goede antwoord had Antarctica moeten zijn. Dus
4: ja,
3: ik vind het leuk.
4: Wel,
3: ja, ik vind het heel sportief dat je er gewoon ingestonken bent. Ook al zag je hem aankomen.
0: Ik heb het even opgezocht. Ik lees, hoewel we bij een woestijn vaak denken aan hete zandvlaktes, is een woestijn geografisch gezien elk gebied waar extreem weinig neerslag valt.
3: En dat is minder dan 50 millimeter per jaar. En dat is in de Antarctica is dat inderdaad het geval. Hey, maar je maakt nog steeds kans, hè, want we hebben nog 2 vragen te gaan. De 3e vraag. Gemiddeld valt er in de maand juni in Nederland 70 millimeter neerslag. Dus dat is meer in 1 maand dan in die woestijngebieden in een jaar.
4: Uh-huh.
3: Is er deze maand, we leven nu op de 17e juni... is er deze maand al meer dan 70 millimeter gevallen? En dan heb je maar liefst 3 keuzes. Namelijk ja, nee of er is precies 70 millimeter gevallen tot nu toe. Ben je aan het googelen, Jorieke?
0: Nee.
3: Wel. Daar mag je niet mee helpen nu. Zo werkt het niet.
4: Dat is jammer, maar deze juist niet.
3: Ja, dus wat denk je, Gersom? Is er deze maand dus best wel wat regen gevallen? Maar is er al meer dan het gemiddelde in de maand gevallen?
4: Ik denk niet meer dan het gemiddelde. We krijgen natuurlijk een hele warme week die eraan komt. Maar dat maakt voor nu niks uit. Misschien nog niet die 70 millimeter. Denk jij, Jorieke?
0: Nee, ik heb niet het idee dat het zoveel... Het heeft wel geregend.
3: Ja. Ja,
0: ik denk altijd van, ik wil de kids op de fiets wegbrengen. En dan denk ik, ik heb van 1 keer was het in de Miezer dat ik ze weg heb gebracht. Dat is een beetje mijn wetenschappelijk onderzoek.
3: Je referentiepunt. Ja. In de nacht valt telt ook mee.
0: Ja. Oh ja, het heeft wel s'nachts hard geregend.
4: En ook gewoon voor precies genoeg gaan.
0: Ja, maar dat is echt te... Nee, dat zal er niet zijn.
3: Maar Jorik heeft gegoogeld, hè, Gersom. Dus
0: nee, ik ben er niet. Ik heb het echt niet gezien. Ik was er nog niet.
3: Hey, volgens mij wilde jij gaan voor nee, er is nog niet meer gevallen. Zullen we dat invullen?
4: Ja, dat is goed.
3: Gersom, ik heb fantastisch nieuws voor je. Er is tot nu toe 66 mm regen gevallen.
4: Oh,
3: dat betekent dat je
4: marge,
3: in ieder geval dat boek binnen hebt. Ja, lekker toch? Nou ja, dan nog even de laatste vraag. In welke plaats ter wereld valt de meeste neerslag gemiddeld per jaar? Is dat antwoord A in Nunspeet in Nederland, omdat het zo vlak bij de Veluwe ligt, in Bioko, Cameroen, of in de Lopez de Micay in Colombia?
0: Dat is toch een vraag.
3: Is het Nunspeet?
4: Cameroen, is dat tropisch regenwoud of zo?
3: Ja, dat is daar wel tropisch, ja, Cameroen.
4: Ja.
3: Centraal-Afrika, ja. Jazeker.
4: Maar ja,
3: Colombia ligt dan weer de Amazone, hè? Dus Nunspeet de Veluwe.
0: Nee, Nederland is het niet. Dat is echt onzin.
3: Wat denk je, Gersom?
0: Ik zou voor Colombia gaan, denk ik.
4: Nou, daar ga ik met je mee.
3: Het was inderdaad niet Nunspeet. Nunspeet is inderdaad in Nederland de plek waar de meeste regen valt. Dat heeft wel te maken omdat het zo aan de rand van de Veluwe ligt. Waarschijnlijk veel verdamping rondom alle zandvlaktes die we daar hebben.
4: Ja.
3: Het goede antwoord op deze vraag had moeten zijn... inderdaad, Colombia. Dat heeft
0: ons lekker gekregen.
3: Met het Amazonegebied. Nee. Daar valt behoorlijk veel regen. Het was zelfs meer dan 1100 mm per jaar. Dat is echt niet normaal veel. Parapluutje mee, zou ik zeggen. Die kant.
0: Zo. Ja,
4: wordt de Amazone in ieder geval goed gevoed.
0: Ja, precies. Ik zou zeggen, Gerso, jij krijgt het opblijfavondboek. Het is misschien nog een beetje te vroeg op te blijven. En Freek slaapt nu nog de hele dag ongeveer.
3: Ja, ik zou Freek even wakker maken, hoor. Ja.
0: Opblijven, Freek, opblijven.
4: Ja, dat is.
0: Maar voor de toekomst, je gaat daar echt enorm veel plezier aan beleven. Voor nu wens ik je een heerlijke pappadag met veel me-time, als ik het zo hoor. En dat is je natuurlijk meer dan gegund.

0: Paul Melaar zei Yes, We Believe.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens. Maar wat als je kiest voor één woord dat richting geeft? Een woord dat je helpt om stil te staan en te luisteren naar wat het leven en God van je vraagt. Dat hebben we aan het begin van het jaar gedaan. En we spraken toen onder andere met coach en docent Annelien Koelmans. Zij leeft al jaren met deze traditie en ontdekt hoe één woord haar leven veranderde. En we zijn nu halverwege het jaar en wij dachten het is echt even tijd voor een tussenevaluatie. Annelien, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Thijs en Jorieke.
0: Heel erg leuk dat we even met jou een tussenevaluatie kunnen doen. En ik zie ook wel, Thijs, dat het ook wel nodig is. Want veel luisteraars krijgen wel appjes van... Oh ja, het woord van het jaar.
4: Ja, het waren ook Sabrine, die zei bijvoorbeeld... ik ben even mijn woord vergeten. Ik had geen idee meer wat ik ook alweer gekozen had. Ja, dan kun je daar ook niet zoveel mee gedaan hebben natuurlijk.
0: Nee, precies. Maar dan is dit misschien het moment dat het weer... of weer naar boven plopt, of dat je misschien een nieuw woord krijgt. Want het jaar duurt natuurlijk nog een half jaar. Maar alleen jouw woord was to settle, landen. Ja. Weet je nog waarom dit het woord was waar jij toe uitgenodigd werd?
3: Ja, nou, ik kan me nog heel goed herinneren inderdaad dat we in het begin van het jaar samen waren. En wat ik me kan herinneren was dat ik wel een beetje, nou ja, van mezelf niet echt een settle iemand ben. Ik hou heel erg van vliegen en avontuur en overal naartoe. En dat ik ergens toch wel voelde dat het leven, zoals jullie ook zo mooi zeiden, het leven en God me uitnodigde om toch ook daar iets meer naartoe te bewegen. Naar het settelen of het landen. En... dus het was niet per se dat ik daar zelf nog heel veel zin in had, maar ik voelde wel een soort uitnodiging.
0: Je voelde de uitnodiging, dat was een half jaar geleden. We zijn een half jaar verder. Hoe is dit woord met jou meegereisd de afgelopen maanden? Hoe is die beweging gegaan?
3: Ja, nou, aan de buitenkant, want dat is ook wel grappig, zijn er wel heel veel dingen gezetteld die ik misschien... ik heb bijvoorbeeld een vaste baan gekregen. Ik heb heel lang als ZZP'er gewerkt en nu heb ik onder andere een vaste baan. Dus dat is toch een soort settlement, als ik het zo mag zeggen.
0: En is dat dan ook omdat je dan dat woord met je mee reist, dat je daar dan gevoeliger voor bent ook om die keuzes te maken? Of hoe werkt dat?
3: Nou, ik denk wel dat het heeft geholpen dat ik dat woord bij me droeg. Want ik dacht, hey, dit valt wel een beetje in het plaatje wat ik... het plaatje wat ik aan het begin van het jaar een beetje meekreeg. En nog niet helemaal eigen had gemaakt. Maar wel, ik dacht, ja, hier ga ik wel instappen. Want dit past wel bij waar ik me toe, ook wel door God toe uitgenodigd voelde. Om wat meer te kiezen voor rust en structuur en stabiliteit in mijn leven.
0: Ja, precies. Dat is, daar heb je dus ja op gezegd. Je zegt, dat is een beetje aan de buitenkant. Hoe is dat? Wat betekent het woord nog meer voor je dit afgelopen half jaar?
3: Nou, ik heb wel een beetje het idee gekregen nu dat... dat wat aan de buitenkant is ergens ook nodig aan de binnenkant. Of andersom misschien wel. En van binnen ben ik ook wel meer gezetteld. Want als ik zo kiezen voor zo'n vaste baan... sommige mensen vinden dat juist heel fijn. Maar voor mij is dat juist de avontuurlijke stap. En dat ik nu daarvoor kan kiezen... dat zegt ook wel iets over hoe ik me van binnen voel... en dat het daar ook allemaal wat meer gezetteld is. Dat ik niet zoveel hoef of nieuwe dingen... maar dat ik juist wat meer verlang naar rust en stabiliteit. Dus ook aan de binnenkant, zeg maar, dat het daar wat rustiger is geworden.
0: En voelt het inderdaad echt dat je daarnaar verlangt... of voelt het inderdaad meer van, oh, dit is wat ik moet leren?
3: Ja, het is niet een soort moeten, maar wel een uitnodiging tot... hey, probeer dit ook eens.
0: Ja, precies. Kijk hoe dit voor je werkt.
3: Een vrije uitnodiging. Zo van, je hoeft niet, maar je mag wel eens proberen... hoe het is om het op die manier wat meer te doen.
4: Want het is voor jou niet heel natuurlijk dus om dit te doen?
3: Nee, klopt. Nee. En we hebben ook onder andere gekeken naar een huiszoektocht. Dus dat heeft natuurlijk ook wel met settelen te maken ergens. We hebben al wel een huis hoor, maar gewoon een vaste plek om voor langere tijd dan te settelen. Dus aan alle kanten gebeuren er wel dingen op dat vlak.
0: Hey, en we hebben nu even een halfjaarlijkse evaluatie. Ik weet dat jij ook wel als tip gaf om vaker te reflecteren op het woord. Doe je dat ook?
3: Ja, ik heb voor mezelf, ik ben ook geestelijk begeleider en ik heb voor mezelf wel een soort ritme dat ik elke maand even stilsta bij dit woord of de thema's en ook met God er een beetje over heb van... Hoe ziet het er nu uit? Waar ervaar ik juist weerstand? Of waar ervaar ik juist vrijheid? En Het heeft mij wel geholpen om af en toe even dat woord erbij te nemen. Maar ik moet zeggen dat het woord ook af en toe gewoon naar me toe komt. Op bepaalde momenten die ik zelf niet had bedacht. Dus dat ik ineens aan herinnerd word.
0: Van dit is mijn woord.
3: Ja, dat het meer van buiten komt. Van, oh ja, wacht even. Weet je nog?
4: Zijn dat ook de momenten dat je denkt, hey, is dit God die me dat nu eventjes inbrengt? Als het zo van buitenaf komt?
3: Nou, eigenlijk wel. Nu je dat zo zegt, dat wij zitten dus wel. Het wordt me dan wel even gegeven of zo. En het voelt voor mij wel dat God dan even echt tot mij spreekt. Door dat woord heen misschien. Ja. Ja.
0: En nog even, hè, voor wie het gemist heeft. Waarom is het mooi en helpend en misschien wel waardevol om een jaarwoord te hebben?
3: Ja, nou, we hebben toen ook al een heel mooi gesprek erover gehad. En ik denk wat het belangrijkste in ieder geval voor mij is je kan dus een jaardoel kiezen, hè, wat een New Year's Resolution van ik wil dit of ik wil die doelen behalen. Maar voor mij is een woord van het jaar eigenlijk bijna een soort gebed of een geestelijke oefening. Wat veel meer met je ziel of met je geest misschien te maken heeft. Omdat je eigenlijk met God ook samen iets kiest. Of het wordt je gegeven, het is maar net hoe je het ervaart. Maar dat je daarin ook een beetje verrast kan worden. Dus in plaats van dat je je eigen doelen stelt, dat je ook God eigenlijk laat inspreken of ruimte geeft in een stuk van je leven. En in de Bijbel staat zo mooi van overleg je plannen met de Heer en hij zal je wegen recht maken. Nou, dat ervaar ik hier wel heel erg in, van een soort overlegmoment of overlegmogelijkheid op deze manier om een woord met hem samen te kiezen voor het jaar.
0: En als je nu nog geen woord voor het jaar hebt, dat zijn natuurlijk ook heel veel. Zou je ook nog gewoon voor een half jaar een woord voor het komende half jaar kunnen hebben?
3: Ja, dat is het mooie, vind ik, met deze manier. Of ook van bidden of met God omgaan is voor mij ook, kijk, ook al zou het voor een minuut zijn, dan zou het al iets opbrengen. Mm. Het is eigenlijk ook een soort gesprek. Dus ik zie het niet als een soort jaardoel, of het kan ook een half jaar doel zijn, of misschien wel een maand of een week doel. Maar het mooie is dat zo'n woord echt met je langere tijd met je mee kan gaan en daardoor ook echt kan groeien. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. En dat zo'n woord zich ook echt kan ontvouwen in je leven. En dan is het wel mooi als het wat langer is, wat langere tijd met je mee blijft gaan. Maar een half jaar is hartstikke lang. Dus ik zou zeggen, als je nog geen woord hebt, ga er eens voor zitten en kijk eens wat er zich ontvouwt of tot je komt.
0: Ja, want welke vragen kun je zelf stellen of God stellen, dat je denkt, oh ja, maar dit past, dit is waar ik toe uitgenodigd word?
3: Ja, nou, ik vind dat woord heel mooi, van uitnodigen. Dat is dus niet van, je moet dit doen of dit heb ik voor jou op de planning staan, zeg maar. Of heb ik voor mezelf op de planning staan. Maar meer van, wat vraagt het leven van mij, wat misschien nog niet altijd goed lukt? Of wat vraagt God van mij, wat ik misschien moeilijk vind of spannend, of wat ik niet zo snel van mezelf zou doen. En daardoor ook daarin stappen te zetten of dingen te proberen en te verkennen, dan wordt je leven echt veel breder en dieper en rijker van, is mijn ervaring.
0: En daarom is het zo'n woord waar je toe uitgenodigd wordt. Ja, dat is, ja, wat je zegt, maakt het mooier, dieper, rijker. To settle, we zijn een half jaar verder. Het heeft al veel met jou, voor jou betekend. Verwacht je dat het komende half jaar dat het inderdaad nog dieper, rijker, mooier gaat worden?
3: Ja, dat is wel mijn verwachting, of verlangen in ieder geval. Maar wat ik kijk, tot nu toe heeft het ook al heel veel opgebracht. Namelijk ook veel gesprekjes met God en gewoon. Nou, dat ik meer bewust ben van wat vraagt het leven of wat vraagt hij van mij. En dat in zichzelf is eigenlijk al het cadeau. Dus waar het uiteindelijk toe gaat leiden, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Maar voor mij is dat niet echt het hoofddoel.
0: Nee, dat is niet het hoofddoel. Nou, dit was even een tussenevaluatie. Ik ben uiteraard over een half jaar benieuwd wat er dan weer, hoe het verder is gegaan natuurlijk met jouw woord to settle. Anneleen, enorm bedankt dat je even met ons deze reflectie wilde doen. En we wensen jou nog een hele fijne dag. En mocht je nou denken, ja, inderdaad, dit was mijn woord, of ik weet het niet meer, of juist wel, laat het ons vooral even weten. Wat heeft jouw woord voor dit jaar voor jou betekend? Of als je nog geen woord hebt, dat je denkt, oh ja, maar ik denk misschien al dat dit het woord is waartoe ik uitgenodigd word.
4: We gaan natuurlijk ook even delen wat onze woorden waren en wat daar al van te zien is. Of dat we er misschien nogal wat meer mee bezig kunnen gaan. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen.
0: Jouw woord was?
4: Vroeten.
0: En bij mij was het voelen, doorvoelen. Ik ben wel benieuwd. We hebben nog niet heel veel over gesproken, wij.
4: Gaan we zo meteen even live doen.
0: Gewoon zo meteen even on-air doen. Na de Psalm Project, ik roep tot u.

0: De Psalm Project, ik roep tot u. In 2026, oftewel dit jaar, begonnen met een uitzending waar we een woord voor het jaar kozen. Een woord dat met je meereist en je kan vormen en scherpen. En vandaag houden we samen met jou een tussenevaluatie. Wat onze woorden tot nu toe wel of niet hebben gegeven, hebben opgeleverd. En het is wel heel erg leuk om te zien dat heel veel luisteraars hebben toen meegedaan. En hebben ook een woord voor het jaar gekozen, zoals Rianne. Ze zegt, mijn woord voor dit jaar is wortelen. Ik wil me graag meer verdiepen in de Bijbel om de lijnen en de context beter te begrijpen. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Afgelopen jaar het groeijaar van Royal Mission gevolgd. En dat sluiten we vanavond in Veenendaal af. En in september start ik aan het Evangelisch College met een Bijbelcursus om in 4 jaar tijd de hele Bijbel te bestuderen. Echt super mooie concrete stappen, toch?
1: Ja, dat is heel mooi concreet. Aan de andere kant is het natuurlijk ook, zoals Mirjam die zegt, ja, dat woord van het jaar moet bij mij even afgestoft worden. God is constant, daar had ik voor gekozen. Hij verandert niet, hij is creatief in hoe hij werkt. Ik ben benieuwd wat dat het komende half jaar dan nog bij Mirjam gaat opleveren. Er zijn ook mensen die horen vandaag voor het eerst over een woord van het jaar nemen, zoals Irma. Die zegt, het is voor mij nieuw, het voelt me meteen uitgedaagd en ik ga met het woord proberen aan de slag. Omdat ik wil leren dingen te doen zoals ik ze kan en niet zoals ze vaak gedaan worden.
0: Jouw woord, waar jij toe uitgenodigd werd, is vroeten. En ik weet nog dat je toen zei, geen idee wat ik hier mee ga, waarom dit woord, wat ermee gaat gebeuren.
1: Ja, dat is nog steeds zo. Nee.
0: Nou, gaan we door met mijn woord?
1: Nee, nee, klopt. Ja. Ik had echt, want soms heb je misschien al een bepaalde richting gedacht, dat je denkt, nou, misschien dat het hiermee te maken heeft, of komt er uit een bepaalde concrete vraag voort. Dat was bij mij inderdaad niet. Ik kreeg het woord vroeten. Het voelde inderdaad echt als een uitgenodigd worden. Ik heb er al wel veel over nagedacht. Ik heb nog weinig hele concrete dingen, maar ik heb wel een paar inzichten die me op een bepaald spoor zetten.
0: Wil je daar wat over delen?
1: Nee.
0: Moeilijk als het dichtbij komt, Thijs.
1: Heel moeilijk. Nee, een inzicht dat ik kreeg, is dat ik erachter kwam dat ik me op bepaalde vlakken aanpas, zoals mijn taalgebruik. Dat is een heel concreet, dat is dan wel een hele concrete. Ik merk dat ik heb in mijn hoofd, hoe ik dingen van nature zou zeggen, heb ik een wat romantische taalgebruik dan wat ik gebruik. En ik ben tot inzicht gekomen dat ik dat weer wat meer toe ga laten.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ik zie dat het echt bij je binnenkomt. Ja. Je moet het even verwerken. Misschien moet je het even doorvoelen.
0: Ik denk gewoon echt, jij komt echt nu met hele diepe zielsroels en roels. Ja, nou. Maar oké.
1: Okay. Ja, maar er zit natuurlijk een laag onder.
0: Precies. Ja, deel die laag even.
1: Ja, maar daar ben ik dus nog niet achter. Want dit is dus een eerste inzicht dat ik heb gekregen. Dus ik denk dat ik nog de onder mag vroeten van waar zit dan die aanpassing in? Dat vind ik interessant om te gaan uitzoeken.
0: Waarom je aanpast?
1: Ja, waarom pas ik me aan? Waarom verander ik dat dan? Dus dat vond ik wel interessant.
0: Oké, okay, maar daar ben je nog niet.
1: Nou, nee, dit is ook nog een recent inzicht. Dus het is. Zo zijn er meer van die dingetjes. Maar
0: ja, vertel nog eens wat? Roeten?
1: Ja, ik heb verder niet op dit moment een hele concrete. Het zit meer op een. Dat is ook het leuke hoe zo'n woord werkt. Dat je dus wat meer tijd investeert in bij jezelf zoeken van wat voor verlangens spelen er in je leven. Wat zou je willen doen? Nou, bijvoorbeeld concreet. Ik heb altijd als ik een nieuw boek af heb, dan voel ik ruimte om een nieuw boek te beginnen. En ik heb er dit jaar voor gekozen om nu mijn opblijfavondboek is even pas op de plaats te maken. En even iets meer tijd te nemen om een beetje dat vroeten te doen, voordat ik kies waar ga ik nu mijn tijd weer insteken. Want als ik die tijd meteen weer apart zet en ik denk, oh ja, nu ga ik lekker met dit project aan de slag. Ja. Dat is wel meer dan genoeg ideeën. Dan heb je die tijd alweer uitgegeven. En dan heb je dus geen ruimte meer om echt even goed te denken, maar wat wil ik nu? En wil ik wel meteen weer bam het volgende project instappen?
0: En wat is daar denk je de diepere laag van?
1: Nou, daar is natuurlijk van dat je dan, ik heb een soort zoveel ideeën en dingen waar ik mee aan de slag zou willen.
0: Ja, wat vorig jaar was je woord prioriteiten?
1: Prioriteiten. Nou ja, dat is wel mooi dat daar dan nog weer een linkje in zit. Dan is het risico dat je gewoon maar achter elkaar doorknalt en gaat en niet bij stilstaat van wat wil ik nu echt aandacht geven? Wat is nou het belangrijkste? En waar voel ik me toe uitgenodigd? Dus daar ben ik nog. Dus daarom heb ik nu pas op de plaats. En wacht ik even tot ik weer een volgend project oppak.
0: Iedereen die zegt, wat leuk dat er een herinnering is in verband met het woord van het jaar. Dit jaar heb ik er nog geen, maar ik wil er eigenlijk wel mee aan de slag. De vorige keer dat ik een woord had, zette ik het in mijn agenda en liet het elke week weer terugkomen. Dat maakt het makkelijker om niet te vergeten. Dat vind ik ook wel echt een hele, goeie eigenlijk. En Marlene stuurt nog, ik heb dit jaar gekozen voor het woord genieten. Daar heb ik eigenlijk best moeite mee. Ik heb er al veel aan gedacht en mij ertoe gezet om van de dingen te genieten. Alleen het moeilijke is ja, wat er om me heen gebeurt. Twee overlijdens van best jonge mensen. En dan is genieten opeens een moeilijk woord. En toch wil ik het ook wel weer doen. Omdat het anders allemaal zo ja, makkelijk aan je voorbij leeft. Dus het komende half jaar wil ik het woord nog steeds meenemen en bij me dragen.
1: Danielle heeft ook gereageerd. Ze zegt, mijn jaarwoord, het is eigenlijk een zin geworden. Het is zoals het is. Ik heb dit jaar echt al geleerd dat ik niet op alles invloed heb. Dat keuzes soms voor mij gemaakt worden. En ik merk dat God me dwingt om rustiger aan te doen naar mijn lichaam. Wat dat aan kan. In tijd dat ik echt te druk ben, geeft het lichaam ook aan dat het wel goed is. En ik weet dat God voor mij zorgt. In theorie is het helemaal top, maar in de praktijk super lastig. Ik moet dingen loslaten. En dat is lastig, want mijn verantwoordelijkheidsgevoel is daar veel te groot voor.
0: We moeten er alweer even uit. Maar ik kom echt volgende uur kom ik terug op mijn woord. Nee, daar komen we zeker op terug. Het woord voelen werd ik toe uitgenodigd dit jaar. Ik ga erover in gesprek, maar we spreken ook nog met Sarianne van Dalen en Theanne Boer, die ook een woord voor het jaar hebben. En voor de een betekent het heel veel, voor de ander een stuk minder.
1: Ja, die moet nog even aan de bak, denk ik.
0: Die moet nog even aan de bak. En deel vooral ook met ons. Heb jij een woord voor het jaar? Hoe gaat het daarmee? GroningenRadio.nl/Thijs en Riek of stuur een appje naar de studio. Of misschien word je nu geïnspireerd. Dat je denkt, ja, ik wil eigenlijk ook wel nog voor het komende half jaar, of voor de komende minuut, mocht ook zijn Anneleen, bezig zijn met een woord. Deel het met ons. Dit is Jordan Sincere to Save My Life. We gaan er heel even uit. Heel graag tot zo. I couldn't.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kessie, Canon. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
19: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. Oud-Kamervoorzitter Khadija Arif had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer, maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Arif toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. Het weer van Weer Online? In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordertunnel een kwartier vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Het kost je 10 minuten. Op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Zwolle Noord de 3 kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtauto zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Epe 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de N267 Drunen richting Andel. Bij Andel heb je nog een 30 minuten vertraging.
21: Zometeen
22: meer Thijs en Jorieke.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
28: Wow, waarom heb je niks aan?
29: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
28: Ja, werkt wel.
29: Social deal, deals die je niet mag missen.
30: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
29: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
31: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
32: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
33: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
34: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
35: 1 ijskoffie voor mevrouw.
34: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
36: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
37: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt, een dagje naar het strand gaat of gewoon thuis blijft,
38: Hoop reist met je mee.
37: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
38: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
37: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
38: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
37: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
39: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
40: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
41: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
40: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
41: Wat doe ik aan?
40: Shop nu bij Zalando.
42: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
43: Netherlands, are you with us?
44: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
45: Grootnieuws.
46: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.
45: Grootnieuws.

0: Don Moen en God Will Make a Way.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen.
2: Hallo, leuk dat je erbij bent. Ja, ik zei net elke keer alleen maar goedemorgen zeggen. Is zo saai.
0: Hij zat toch helemaal zo tijdens het laatste minuutje van Don Moen. Ja, zeg goedemorgen. Goedemorgen is ook zo saai. Ik wil het anders zeggen.
2: Ja.
0: Dus nu denk ik, wauw.
2: Hallo.
0: Hey, hallo. Leuk dat je erbij bent.
2: Ja, ik vind, ja. Nou. Hey, je had een woord van het jaar.
0: Ik vond het heel leuk. Heel lekker creatief. Ja, maar nou ja, even voor de mensen die net inschakelen. Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens. Maar wat als je dus kiest voor één woord dat een richting geeft? Een woord dat je helpt om stil te staan en te luisteren naar wat het leven en God van je vraagt. Wij deden dat aan het begin van het jaar en het is dus tijd voor een tussenevaluatie. En dat doen we dit uur nog met Theanne Boer en met Sarianne van Dalen en met jou thuis. Want er komen ook heel veel reacties.
2: Ja, en met jou in de studio. Want ik heb net al mijn ziel en zaligheid blootgelegd.
0: Oh, ziel en zaligheid, ja.
2: Dat viel mee, Thijs. Ik ben benieuwd wat jij hebt geleerd bij het doorvoelen. Marijke die heeft gereageerd. Zegt, mijn halfjaarwoord wordt rust. Ik heb er zo om gevraagd aan God. En nu ik het krijg, word ik al onrustig. Het gesprek maakt mijn ogen en vooral mijn hart open om met dit woord aan de slag te gaan en de rust meer te gaan omarmen. En ik hoop ook echt dat je gegeven wordt, Marijke.
0: Zullen we ook even naar, Tony luisteren?
2: Ja, die heeft wat ingestuurd.
3: Hallo Thijs en Jorieke. Ik hoor jullie programma. Ik ben Tony van Heusden in Dordrecht.
0: Hoi Tony.
3: Ik vind het leuk, mooi om ook even mijn woord door te geven. Mijn woord is aandacht. Ik heb het idee dat mensen, maar ook kinderen, schreeuwen om aandacht. Geef mensen om je heen aandacht die je in de supermarkt ziet. Op straat of op school, in de kerk, de buren, aandacht. Dat is voor mij heel belangrijk, want ik wil heel snel zeggen wat ik over dingen denk, maar aandacht en luisteren, nou, dat zijn mijn woorden. Dat is prioriteit voor mij. Nou, goed programma. Dag.
2: Dat was Tony.
0: Hoi Tony.
2: Goedemorgen Tony.
0: Leuk dat je erbij, was. En dank je wel voor het mooie woord aandacht. Mijn woord was voelen, een beetje doorvoelen. Daar voelde ik mij toe uitgenodigd. En dat voel ik mij nog steeds.
2: En wat heb je al gedaan? Wat heb je al meegemaakt?
0: Nou nee, je moet vooral vragen, wat heb ik allemaal al wel niet gevoeld?
2: Wat heb je al gevoeld?
0: Veel. Ja, dat is logisch, maar je maakt altijd veel mee. Dus je voelt natuurlijk meer. Maar ik probeer er nu echt wel meer bij stil te staan. Want mijn neiging is soms van dingen weg te willen bewegen. Dus ik ben wel heel erg bezig om te leren om er naartoe te bewegen.
2: Zijn er dan concrete situaties geweest waarin je dacht, nou, nu is mijn neiging, of nu zou ik normaal gesproken dit negeren, en nu neem ik er wel de tijd voor?
0: Ja, het zit hem in grote en kleine dingen. Natuurlijk hele grote dingen zijn natuurlijk lekker privé.
2: Ja, maar, die willen we graag horen. Ja. Kleine dingen zijn we niet zo geïnteresseerd in.
0: Ja, maar heb je pech. Maar ook wel wat kleine dingen. Ik zat laatst, bijvoorbeeld van de week. Toen zat ik in de auto. Nou, daar werd ik echt een vlaag van moeheid kwam echt tot mij. Ja, dat vind ik dat gewoon een heel naar gevoel. Dan stort je soort van helemaal in en dan voel ik me zo ellendig. En toen dan denk ik dus, oké, dit voel ik dus nu. Toen ben ik gewoon even, heb ik gewoon dat gapen, heb ik helemaal geowned. En toen dacht ik, hey, dat is eigenlijk heel chill. Als ik hem gewoon aan overgeef, van ja, dat voel ik gewoon nu. Prima. En ik ging gewoon even lekker van gapen.
2: Oh ja.
0: En daarna voelde ik me echt weer beter.
2: Maar ik zit even te zoeken waar dan de verandering zit, wat je dan daarvoor zou hebben gedaan.
0: Ja, dan zit ik gewoon heel erg, dan blijf ik heel erg in dat, oh, ik voel me heel naar. Dan blijf ik een beetje daar soort van in hangen. En dan wil je het liefst gewoon heel snel koffie of cola.
2: Dus je liet het er zijn, is dat het een beetje?
0: Ja.
2: Okay.
0: En dit is natuurlijk iets kleins. Hè? Maar het zit ook soms met grotere dingen. Dan was ik ergens gewoon heel erg verdrietig over. En dan dacht ik, toen zei ik ook een keer, ik ga gewoon even naar boven. Ik ga gewoon even een potje janken.
2: Ja.
0: En toen dacht ik, dat niet dat dan heel fijn voelt. Maar dan doe ik dus, dat komt echt wel door het woord. Dat ik dacht, oh ja, ik moet nu gewoon even niet meteen gewoon verder met de dag. Ik moet hier gewoon even bij stilstaan.

0: ik nu meer naar boven komt, is nabij. Oh. Nabijheid.
1: Ja.
0: Dus ik merk dat het al een soort wat gelaagder alweer wordt.
1: Oké. Ja, mooi. Ja, dat is toch tof dat je alweer iets hebt toegevoegd.
0: Ja,
1: dan,
0: het doet wel veel. Maar ik merkte ook weer dat het de afgelopen tijd was gewoon heel druk. Zat ik weer een beetje meer in het overleven. En dan vergeet ik het hele woord, dan vergeet ik het hele voelen. En dan ben ik gewoon maar gaan met die banaan. Dus het is goed dat we dit even doen.
1: Nou, dat merkte ik ook toen Anneleen dat zijn. Want ik heb elke week of elke maand heb ik zo'n moment. Dacht ik, ja, ik moet dat echt in mijn agenda zetten. Ik kan dat gewoon niet. Het komt wel voorbij gedurende het jaar. Maar je moet dat gewoon een beetje plannen. Dus ik denk dat ik dat vandaag even ga doen.
0: En ik weet dat we straks ook nog van Serianne krijgen ook nog een hele goede tip voor. Want met haar gaan we nog spreken. Maar eerst gaan we zo meteen met Theanne Boer in gesprek.
1: Zo mooi. Jolande reageert nog even op het voorstepje van Tony dat we lieten horen. Wat mooi, Tony. Daar zeg ik amen op. Want die aandacht is inderdaad zo belangrijk. Zien, maar ook gezien worden voor iedereen. Gods liefdevolle zegen toegewenst. Het is mooi dat we elkaar ook kunnen bemoedigen op deze manier.

0: Insalvation en halleluja, amen. Sjoerd, je zegt, mijn woord van het jaar is ruimte. Toen ik er net over nadacht dat ik er eigenlijk nog niet zo heel veel mee gedaan had. Maar mijn vrouw en ik zijn verhuisd naar een nieuw pand met onze bakkerij. Dus een nieuwe ruimte en veel meer ruimte. Dat was tof om even te beseffen.
1: Dat is ook mooi, hè? Dat je niet eens zo heel actief of heel bewust mee bezig bent, maar dat er toch iets gegeven wordt op dat vlak.
0: We zijn bezig met een tussenevaluatie over het woord van het jaar, waar we het begin van het jaar mee begonnen zijn, waar heel veel van jullie aan mee hebben gedaan. En voor sommigen is het al gewoon een lange traditie.

0: We gaan ook in gesprek met Tianne Boer. Zij schrijft graag over alles rondom de wereld om die wat mooier en groener te maken. Tianne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt begin dit jaar een column geschreven over jouw woord voor het jaar. En daarin las ik ook, vond ik wel grappig, want wij dachten, oh, we doen helemaal mee, hip en happening. Maar dat Duitse kerken dit al 100 jaar doen.
1: Ja, ja.
0: Want hoe zit dat? Die kiezen gewoon al 100 jaar een woord.
1: Nou, dat is wel echt een heel bijzonder verhaal. Want dat is begonnen in de jaren 30 van de vorige eeuw. En toen kwam in Duitsland het nazisme op, hè, de nazi-terreur. Ja. En toen was er een dominee en die, ik ben zijn naam vergeten, maar die dacht, dit moet niet de kerken inkomen. En we moeten daar iets tegenover stellen. En de mensen moeten meer in hun tussen de oren krijgen waar het in het leven echt om gaat en wat het evangelie inhoudt. En toen heeft hij bedacht, ik ga een manier bedenken om mensen op een hele makkelijke manier bijbelteksten te binnen te brengen, zeg maar.
0: Ja.
1: En toen heeft hij dus een woord van het jaar, een woord van de week en een woord van de dag bedacht.
0: Ja.
1: En die jahreslösung, dat is eigenlijk ik geloof dat de eerste woord van het jaar was in 1936 of 37. En toen heeft hij echt wel een woord bedacht of een tekst bedacht tegen de opkomst van dat nazi-ideologie. En dat heeft hij in alle kerken verspreid. En vanaf dat moment was die traditie daar.
0: Ja, ik vond het echt zo leuk om te lezen. Want ik denk, we doen eigenlijk al mee met alweer een hele lange, lange traditie. Wat maakt het dat jij persoonlijk ook voor een woord voor het jaar ging kiezen?
1: Ja, dat komt eigenlijk omdat iedereen dat vast wel herkent. Dat je zo ergens in de kerstvakantie ga je allerlei leuke voornemens opschrijven, afvallen, meer bewegen, vaker kaartjes sturen naar zieke mensen, ik noem maar wat.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn toch altijd dingen waar het dan in de loop van de
2: maand van de wagen
1: voorjaar gaat het dan. Ja, dan, ja, precies, ik wou net zeggen, hoe pessimistisch zal het zijn?
2: Ja, precies.
1: Nee, maar toen dacht ik, ja, één woord, dat moet toch kunnen?
0: Dat moet toch wel.
1: Ja, als je dat tussen je oren hebt en houdt, dan moet daar toch, dat moet toch niet zo moeilijk zijn. En toch vind ik het nog altijd wel echt moeilijk, ja.
0: Ja, het woord wat jij had gekozen voor dit jaar is Sabbat. En waarom dit woord?
1: Nou, omdat ik in deze tijd waarin wij leven, komt er verschrikkelijk veel op je af. Aan informatie, aan dingen om te doen, aan dingen om te beleven. Je moet van alles beleven tegenwoordig. En dan daar word ik heel onrustig van. En Sabbat betekent stoppen, ophouden, rusten. Het is nou even klaar.
0: Want doe jij ook daaraan aan mee dan? Met wie zeggen, je wordt er onrustig van, maar is het ook omdat je daarin meedraait?
1: Ja, nou, ik vind dat inderdaad wel echt moeilijk. Er komt toch onbewust van alles binnen, hè? Via de nieuwsapps op je telefoon of op LinkedIn. Allerlei mensen die hele interessante dingen doen of slimme dingen zeggen. En dan krijg ik altijd een onrustig gevoel van, ik moet eigenlijk ook wat zinnigs zeggen. Of ik moet ook daar en daarheen of dat en dat doen of die film kijken of... He, dat, ja, ik heb dat wel. Dat ik dan denk van, ik loop achter of ik woon ook ver weg. Ik woon in een uithoek van het land. Dan heb je al helemaal het gevoel dat je een beetje aan de kant staat.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan denk ik, hoor ik er nog wel bij als ik dat en dat niet gezien of gedaan of gelezen heb.
0: Ja, dus je voelt van, je voelt een soort rush van, ik moet bijblijven, bijhouden. Het woord voor het Sabbat, las ik, betekent dus ook dus ophouden. Waarmee ben jij opgehouden het afgelopen half jaar?
1: Nou, ik weet niet of het me zo goed gelukt is, hoor. Maar
0: nee.
1: Ik ben in elk geval wel heel bewust weer de concrete Sabbat gaan houden. In de zin van dat ik op zondag niet meer met de dingen van de rest van de week bezig wil houden. Ik was de afgelopen half jaar bezig met een studie. En dan is de neiging heel groot om op zondag ook nog eventjes wat van die studiedingen tevoorschijn te halen en nog wat te lezen. En ook werk. Ik kan ook heel erg de zondag als een overloopdag gebruiken. Hè. Alles waar je de hele week niet aan toegekomen bent, dat doe je dan nog snel even op zondag. En dat, kan de wc schoonmaken zijn. Of bedden goed verschonen. Of iets opruimen. Maar ik heb wel heel vaak heb ik gedacht, nee, die sabbat, dat is wel een inzicht wat ik gekregen heb. Dat God die sabbat nog voor de 10 geboden, zegt hij tegen het volk Israël, die sabbat die krijg je van mij. En hij zegt eerlijk gezegd ook heel hard, ween je gebeente als je je daar niet aan houdt.
0: Ja, want
1: dat is voor hem, heel belangrijk.
0: In je column heb je een hele uitzending inderdaad over hoe de Bijbel ons hierin uitnodigt. Hè. Denk sabbat, als je aan het sabbat denkt, dat zou voor jou dus zijn. Denk sabbat, zeg je, en dan moet je stoppen met te veel. En dat het een geschenk is en dat God er fel op is. Ja, dat is nogal een woord.
2: Ik herken het wel, die overloopdag van de zondag. Maar als je dat dan laat liggen, op het moment dat lukt, merk je dan, want de angst is natuurlijk een beetje, dan loop ik de hele week daarna vast. Is dat zo of valt dat dan mee?
1: Nee, dat valt hartstikke mee, joh. Je moet vooral beginnen met het relativeren van al die overloopklusjes. He, dan is de wc maar wat minder schoon. Of dan heb je maar een dag langer beddengoed. Noem maar wat. Ik bedoel, het is ook maar wat je jezelf allemaal oplegt. Hè. Er zijn mensen die willen een brandschoon huis. Nou, dat allemaal. Ik wil dat geloven. Ik wil dat gewoon geloven dat God dan voor je zorgt. Als je die ene dag je houdt aan zijn grenzen en ook dan ontdekt, dat heb ik echt ontdekt, dat die grenzen ook echt heel heilzaam zijn. Dat je dan zoveel meer tot rust komt en ook weer energie opdoet, waardoor je ook de volgende week, of laten we zeggen, zondag is natuurlijk de eerste dag van de week, maar de rest van die week meer energie hebt om die dingen allemaal te doen. Dus ja.
0: Dus ik hoor voor op de zondag heb je echt wel het woord sabbat. Daar voel ik echt een beweging in. En hoe is het in de rest van de week?
1: Ja, lastig. Ja, dat vind ik echt lastig.
0: Ja, waarom?
1: Ik had het net over die studie die ik bij heb gedaan, bij het werk wat ik doe. En dat maakt het gewoon wel heel vol. Dat ik dacht van, oh jongens, hoe krijg ik het allemaal nog weer rond? En dan is het wel lastig om die rust te bewaren, die sabbatsrust, zeg maar. Mm-hmm. En dan heb ik wat ik heb gedaan is apps van mijn telefoon gegooid. Zo van, dat moet dan maar even niet. Van Instagram bijvoorbeeld. Je kan zien dat ik daar vanaf de 40 dagen tijd bijna niet meer op heb gezeten. Omdat ik die onrust van wat er dan allemaal langs je komt als je daar doorheen scrolt. En wat wel heel ingewikkeld is, je kan dat gebruiken voor ontspanning, dat scrollen. En juist als je het dan door de week zo druk hebt, heb je behoefte aan die ontspanning, 's avonds laat. Maar dan ga ik echt met een volle kop naar bed. Maar omdat ik al die beelden langs heb zien komen, maar dan moet ik iets anders daarvoor in de plaats hebben. En wat doe je dan als je niet je ontspant via die social media? Wat ga je dan doen? En dat vond ik echt wel zoeken.
0: En daar ben ik dus ook helemaal mee bezig, Tianne. Ik ben dus tegenwoordig sudoku's aan het doen voordat ik ga slapen.
1: Oh, nou, kijk.
2: Ja, meestal is de ene, dan valt zo slapen voordat hij af is.
1: ik doe woordspelletjes, dat snap je.
0: Ja, precies.
2: Maar Tianne, toch even bemoediging. Want ik vond je een beetje klinken als het gaat niet zo goed. Ik heb niet zoveel stappen gezet. Ik vind dat je hartstikke trots mag zijn. Want je hebt al allemaal dingen gezet. En het hoeft ook niet allemaal in één keer, toch?
1: Ja, maar dat is ook zo. Maar ik heb misschien de lat dan ook hoog liggen. Daar heb je ook wel gelijk in.
0: Misschien moet je dit ook relativeren. Wat je zegt, je moet relativeren van mijn huis. Ja. Is dit misschien ook weer meer relativeren? Want ik toch inderdaad nu komt er van, ik ben drukker dan druk. Maar ik denk, wat een inspirerende stappen ben je aan het maken.
1: Ja, maar dat klopt. Jullie hebben gelijk. Ik maak hier dan ook weer een klus van.
2: Ja, want we hebben van jou geleerd, sabbat betekent ophouden. Misschien moet je ophouden met die lat zo hoog te leggen.
1: Dan
2: heb je ook meteen alweer winst. Goed. Ja.
1: Ja, nee, dit is heel goed.
0: Fijn, hè? Dat reflectiemomentje bij ons.
1: Ja, prachtig. Ik ga hier, dit op de helft van het jaar. Precies. Helemaal mooi. Daar ga ik de rest van het jaar keurig mee door. Ja, heel leuk.
0: We zitten pas op de helft van het jaar. En we zeggen ook elke keer, het is echt een uitnodiging van God, hè, om hier gewoon mee in te mogen groeien en mogen te leren. Dat is wel heel mooi om even van jou te horen waar jij dan op dit moment zit. Dus met jouw woord Sabbat. Heel erg bedankt voor dit moment. En ook heel veel zegen voor het komende half jaar met vooral ophouden.

0: to Jared en Jos Balpin en de History Maker. Begin van het jaar begonnen met een uitstelling waar we een woord voor het jaar kozen. Een woord dat met je meereist, je kan vormen en scherpen. En we hebben vandaag een tussenevaluatie.
1: Stefan die zegt, dit jaar dacht ik dat ik geen woord had, want ik kies het nooit van tevoren. Maar ik denk dat ik misschien door jullie toch een jaarwoord heb. Het mooie is dat ik voor het eerst tevreden ben met mijn groei dit jaar. Daar ben ik God dankbaar voor. Omdat hij de band met mij op zich heeft genomen en die steeds groter laat groeien. En Leila, dat was voor haar weer even een wake-up momentje. Ik zeg, ja, mijn woord was dit jaar inpakken. Ik heb er niks mee gedaan totdat ik de uitzending luisterde en dacht, oh ja, dat is waar ook. Ik had een woord gekozen. Maar dit jaar werd er door alle gezinsleden heel veel gereisd. Dus wekelijks ben ik bezig met inpakken. Maar met dat ik vanochtend dit woord hoorde en ik dacht inpakken, kwam er ook een bijbelgedeelte bij me naar binnen. Namelijk de gelijkenis van de 10 maagden. Matthäus 25 met hun olielampjes. Interessant dat ik deze tekst binnenkreeg. Daar ga ik nu verder over nadenken. En ook uitzoeken wat heeft dat dan met inpakken te maken. Wat pak je mee? Waarin ben je klaar? Daar ga ik mee aan de slag.
0: We zijn bezig met een tussenevaluatie. Dat gaan we ook doen met Sarianne van Dalen. Een paar weken geleden was ze nog onze gast. En we vroegen haar nu ook wat haar woord voor het jaar is.
2: Het duurde even voordat ik mijn woord gevonden had. Maar ik heb het woord wachten als ja-woord gepakt.
0: En hoezo duurde dat even voordat je hem gevonden had?
2: Nou, ik kon er niet zo goed opkomen. Maar toen kwam het thema wachten in mijn leven. En ik vond wachten, vind ik lastig om te wachten, om geduld te hebben. En toen heb ik er een ja-woord van gemaakt. Wachten en dan tussen haakjes daarvoor verwachten. Dus dat is mijn woord geworden.
0: En hoe ben je, je zei al even, je moest al even wachten op het woord wachten. Maar hoe ben je uiteindelijk dus daarop uitgekomen?
2: In december werd, kreeg ik te horen dat ik niet meer kon werken. Wegens een reorganisatie. En toen was ik ineens heel druk aan op zoek naar een baan. En ik was daar zo mee bezig, dat ik dacht, nee, ik moet leren wachten. Wachten op Gods tijd. Dus zodoende dacht ik, ik vind het woord wachten heel goed en heel geschikt voor dit jaar. En dat is natuurlijk niet alleen op een baan, maar met zoveel thema's. Komt dat woord wachten om de hoek kijken. Dus ik heb er een ja-woord van gemaakt.
1: En kies jij altijd een woord waar je echt iets van wilt leren, waar je moeite mee hebt?
2: Ja, vorig jaar heb ik het woord nederigheid. Vond ik ook wel een klus. Maar dat was ook een heel goed woord. Nederigheid. En nu het woord wachten, dat moest ik er echt in gaan oefenen, gaan groeien, gaan leren.
0: En hoe begint, want dat is dan je woord, dus daar voel je tot uitgenodigd, of hè, dat je daarin mag groeien, mag leren. We zijn een halfjaartje verder. Hoe gaat het met het wachten?
2: Nou, dit woord heeft echt tot leven gekomen de afgelopen half jaar. Dus ik heb ook elke dag dat ik even een momentje pak van, waar werd ik vandaag voor uitgenodigd om te wachten? Dus dat is wel eventjes weer een terugblik op de dag. Ik ben er wel echt mee bezig.
0: Maar elke dag ben jij bezig met waar heb ik vandaag op moeten wachten?
2: Ja.
0: En dan wat voor dingen moet ik dan denken?
2: Op van alles, Jorica. Kijk, het thema was natuurlijk echt mijn baan. Dus daar heb ik echt heel lang op moeten wachten. Maar ook op wachten op een goed gesprek, op de juiste timing. Wachten dat ik iets van God hoorde, wachten totdat ik een tekst begreep, wachten als ik met iets bezig was van onze gemeenschap, waarvan ik dacht van, dit kan wel iets sneller. Maar dat ik mezelf toch weer heb van, maar wat is God timing hier is in? Durf ik te wachten zonder direct resultaat te zien? Zo ben ik bezig geweest met dat woord.
1: En heb je het idee dat je al wat beter bent geworden in het wachten?
2: Ja, want ik heb er ook een lijsttekst van gemaakt. Die ik dus elke dag een keer herhaal in mijn hoofd. En mijn lijsttekst was uit Jesaja 40, vers 31. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. En dat helpt wel. Ook om een tekst aan mijn woord te verbinden. Dus die heb ik ook elke dag. Dat is eigenlijk een soort lijsttekst ook voor dit jaar geworden.
0: En het klinkt nu echt wel Ik vind het heel mooi en heel inspirerend hoe je met dit thema omgaat. Wachten is natuurlijk een... we hebben er ook een hele podcast over met Els van Dijk over wachten. Het is wel iets wat we heel erg vaak heel erg lastig vinden. Het zit niet echt helemaal in ons. Is het voor jou ook wel eens moeilijk of frustrerend? Of...
2: Natuurlijk, het is heel frustrerend. Het schuurt aan alle kanten, hè? Dat woord wachten. Maar ik moet wel zeggen, het helpt mij wel om daar echt mee bezig te gaan. Om daarin te oefenen. Dus het maakt het juist heel mooi dat ik daar nu een ja-woord van heb gemaakt. Dus als ik nu wat gefrustreerd ben of ongeduldig ben, dan denk ik, oh nee, ik ben hier mee bezig. Dus het helpt mij echt. En het is natuurlijk ook zo, kijk, de andere jaren had ik ook wel een ja-woord. Die zakte wel wat sneller weg. Het is ook echt wel een thema op dit moment in mijn leven. Tenminste, het afgelopen half jaar was het wel echt een thema.
0: Waardoor,
2: dus ik hoop dat, ja.
0: Waardoor je dus ook echt gewoon elke dag daar bewust eigenlijk dus mee bezig bent gegaan.
2: Ja, ik moest echt elke dag even wachten. Want het hele traject tot een nieuwe baan, dat duurde echt heel lang. Dus ik ben er mee bezig geweest.
0: Je bent het wachten goed aan het beoefenen. Maar je zegt al hè, van misschien andere jaren, dan was het na een half jaar het woord van het jaar misschien wel een beetje weggezakt, weggeëpt.
2: Ja.
0: Wat als je nu zegt, oh ja, er is inderdaad weer een half jaar voorbij. Tijd om er echt iets mee te doen. Wat is jouw advies? Hoe zou je dat kunnen aanpakken?
2: Nou, zelf heb ik bijvoorbeeld een kaartje gemaakt voor achter mijn telefoon om het woord... Dat ik daaraan herinnerd word op het moment dat het me niet zo goed lukt. Dus maak kleine gedenkmomentjes dat je er weer even aan terugdenkt, aan het woord wat je hebt gekozen.
0: Oh,
2: dat
0: ja.
2: Kan door een bijbeltekst aan je woord te verbinden of een klein ritueel ervan te maken. Of het in je agenda te schrijven of achter je telefoon het woord te plakken.
1: En heb je ook concrete vragen erbij? Want het zijn natuurlijk manieren waarop je dan aan het woord denkt. Maar heb je ook echt nog vragen waarvan je denkt, daar ga ik het komende half jaar dan nog mee aan de slag?
2: Ik mijn vraag aan mezelf is van vooral van dat ik leer te wachten op Gods timing. En dat ik dat vooral naar God, aan God vraag. Van, ik wil het graag nu zien. Maar wat is uw timing daarin? Dus eigenlijk meer het woord wachten is voor mij dan ook het woord verwachten. Dat ik dat woord ervan ga maken. Van ik verwacht het. Maar wat is uw timing? En hoe wil u reageren op mijn woord? Dus ik maak daar wel vragen bij. Naar God vooral.
0: En wat nou als je erachter komt, bij jou geeft het woord nu... En dat geeft het heel veel. Ik vind het heel tof om te horen. En wat als je er nu achter komt en je hebt een woord van het jaar, dat je denkt, het brengt me eigenlijk niet zoveel tot op heden.
2: Nee. Nou, dan was het. Dan heb je daar toch even. Ja, dan hoef je niet gefrustreerd over te zijn, lijkt mij. Het is ook, denk ik, een woord is niet iets wat je moet doen, maar misschien meer als een uitnodiging om opmerkzaam te blijven. Dat je. Dat het moet niet. Hè? Het is niet een moeten. Van ik moet nou met dit woord bezig zijn. Maar meer maak het tot een uitnodiging voor jezelf. Van hé, misschien kan ik er toch wel nog wat mee gaan doen dit jaar. Want in het begin van het jaar sprak dat woord wel tot je hart.
0: Mm-hmm.
2: Dus nodig jezelf uit.
0: En daar heb je nog een heel half jaar de tijd voor. En ik vind het echt wel een hele leuke tip. Van maak er een ritueel van. Hang er een bijbeltekst aan. Plak het op je telefoon of waar je het altijd ziet. Zodat het ook gewoon natuurlijk minder naar de achtergrond kan verschuiven. En dat je, het is een uitnodiging om er mee bezig te gaan. Dus dan kunnen er ook wellicht mooie dingen mee gebeuren. Sarianne, dank je wel voor dit moment. En ik ben echt wel eigenlijk over een half jaar dan. Als het jaar voorbij is, ook wel heel erg benieuwd wat al het tweede half jaar het woord wachten jou heeft gebracht. We zullen het allicht dan misschien gaan horen. Dankjewel voor dit moment, Sarianne.
2: Is goed.

0: Brooksen en Everlasting. Afke gezegd, ja, ik heb nog nooit gehoord van een jaarwoord, maar achteraf gezien heb ik er wel één. Na een heftig jaar, zelf getrouwd, dochter getrouwd, verbouwing, verhuizing, zei ik begin het jaar, het enige wat ik dit jaar wil is rust. Dus ik zie rust nu als mijn ja-woord. En zo meer wat minder bezig zijn met actielijstjes. De zondag schermvrij. Ik zou weer meer rust willen om stille tijd te houden. Dat lukt nog niet. Maar ik ben weer geïnspireerd om bewuster met het woord aan de gang te gaan.
1: Ik viel me net bij Thean op, Jorike, dat jij wel wat tips hebt voor mensen die denken, hoe kan ik dat nou doen? Misschien heb je voor Delaya ook nog een tip. Want ze zegt, mijn woord is vernieuwen. En ik had dat als achtergrond op mijn mobiel gezet in een sneeuwfoto van destijds. Maar ja, toen kwam het voorjaar en daar ging mijn geheugensteuntje. En gisteren kwam ik die oude foto weer tegen en dacht ik, oh ja. Maar onbewust ben ik er toch echt wel mee bezig geweest. Er zijn processen van vernieuwing bezig in mijn leven. Uiteraard met hulp van God. Zo voel ik dat echt. Heb je nog een soort zomers geheugensteuntje?
0: Iets nou, gewoon
1: in het strand.
0: Ja, maar dan gewoon een foto maken, niet van de winter, maar in de gewoon die zijn nu als frontje
1: nou,
0: heeft.
1: Ben je toch een orakel?
0: En daar vernieuwen hebben. Ja, jongens, je vraagt
1: aan.
0: En ik geef, jongens. Je vraagt en ik geef.
1: Aan de bak.
0: Ik
1: moet. Ja, je mag er nog eentje. Ja, ik wil hem ook al wel doen, hoor.
0: Nee. Francisca, mijn woord van het jaar is geduld. Geduld om gehoord te worden. Geduld om geholpen mogen worden om door artsen die mij eindelijk willen helpen. En het vinden van een leuke baan. Waar ik niet word gekleineerd, maar gezien wordt om wie ik ben. Geduld is heel moeilijk, maar ik vertrouw op Gods plan.
1: Zo zie je, maar je kunt op elk moment instappen met je woord. Een woord kiezen. En ook als je dit later hoort en je denkt, ja, nu heb ik nog maar een paar maanden. Gewoon doen. Eén dag is genoeg.
0: Precies, Anneleen zei ook, heb je een woord voor een minuut? Dat is al wat waard. Maar hoe langer, hoe meer je het kan verdiepen.
1: Voor het komende minuut heb ik het woord lunchroom. Ik ga vast even Daan zoeken.

0: Marcel en Lydia Tsimmer en Kiri E. Leijson. Daan, je bent er alweer. Gewoon,
1: ja, alweer. Ja.
0: Ongelooflijk. Het is,
1: het is nog geen weekend, hè?
0: Nee, maar gewoon. Het is, ik wil gewoon vooral zeggen. Ja? Ik wil je niet voor vanzelfsprekend zien.
1: Oh, dat is mooi.
0: Dat is maar, en dat is gewoon Daan weer. Dat
1: nee,
0: is maar normaal.
1: Oh, zo,
0: nee, nee,
1: oh,
0: nee.
1: Ja, nee.
0: Je bent er gewoon weer. Ja. En we hebben natuurlijk wat voor jou.
2: Oh, dilemma voor Daan.
3: Ja, we doen natuurlijk niet superveel met het WK. Maar toch even een dilemmaatje. Want gisteren met Messi, de topscorer aller tijden op het WK. En vanavond moet Ronaldo. Dat is toch die eeuwige tweestrijd. Dus Daan, het dilemma voor jou vandaag. Messi of Cristiano Ronaldo. Je moet kiezen.
1: Gaat het over?
3: Dit is een hele wezenlijke.
0: Maar hij zit ook niet bij ons in de pool. Hij doet helemaal niet mee.
3: Dit is super wezenlijk. Ga je voor de techniek? Ga je voor het vernuft van Messi?
1: Ik heb gehoord dat dat
3: harde werker.
1: Nou ja, wacht. Ik heb gehoord dat dat er gisteren wel iets heel unieks is gebeurd.
3: Ja.
1: Vanavond is dat maar afwachten.
3: Ja. Maar ben jij meer een Messi-fan van het vernuft en de techniek en de souplesse? Of ben je meer de harde werker,
0: de ijdele?
3: De ijdele Ronaldo.
1: Nee, nee, dan
3: de,
1: die, hoe heet die eerste?
3: Messi.
0: Ah, dat
3: kan niet.
0: Daan, come on. Jij leeft zeker nog in Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp thuisperk.
1: Kom hier dan, nee.
3: Nee, Dennis Bergkamp.
0: Ja, met z'n allen.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
12: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
11: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
13: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
14: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
13: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/GideonSamuel.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken, maar ook daar is de rek eruit volgens de directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. Het weer van Weer Online? Vanmiddag is het zonnig en droog, het is 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat file tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 10 kilometer met een uur extra reistijd. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen en Flevoland over de A7, A6 en de N50.
22: De deuren van onze lunchroom zijn weer geopend. Het is nu al druk hier. We zijn tot 2 uur geopend. En we beginnen straks met dit gebed.
23: Toon ons uw glorie. Toon ons uw aangezicht.
24: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
25: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
24: Hoe dan?
25: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
26: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
27: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
30: Goedemorgen allemaal.
31: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
34: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
35: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lays Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
6: Netherlands, are you with us?
7: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
8: Groot Nieuws.
9: De Lunchroom.
10: Met Daan Hartgers.
11: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En we hebben hier in onze lunchroom een scheurkalender hangen. Echt zo'n heus dingetje, die kun je afscheuren elke dag. Hè. Daar lees ik bij deze dag van vandaag op deze 17 juni 2026. De zon is ook alleen en die blijft toch schijnen. Dat is een mooie, hè? Dus de zon is ook alleen en die blijft toch schijnen. Nou, daar valt geen spel tussen te krijgen. Daar gaan we straks eens even samen over nadenken. Natuurlijk hoor je hier ook de weersvoorspellingen voor vandaag en voor morgen. We hebben voor vandaag nog meer in de aanbieding. Natuurlijk de muzikale lunchkaart, die krijg je voorgeschoteld. De dagtekst van vandaag. Er ligt hier een plaat klaar voor iemand die daar heel veel mee heeft. De plaat die haar hart raakt. Maar goed, eerst nu maar eens even lekker een aangename stoel zoeken. Even pas op de plaats, zo midden op deze dag. Welkom allemaal.

0: kent ze wel van die tv-programma's waar gezocht wordt naar nieuwe sterren, naar nieuwe talenten, naar idolen, met altijd een vakkundige jury. Nou ja, bijna altijd. Zo'n 15 jaar geleden hadden ze deze even gemist, die van zojuist, Lauren Daigle. Ze belandde zelfs niet bij de top 24, maar wat bleek, talent had ze wel en ze kwam er. Inmiddels een zeer grote wereldster. Lauren Daigle, Turn Your Eyes Upon Jesus. En je hoorde Lef met Stil maar, mijn ziel, wees stil.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit 2 Korintiërs 4, vers 18, waar staat: we richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare eeuwig. 2 Korintiërs 4, vers 18, de dagtekst van vandaag.

0: geen idee of je zo weet wat er in het Bijbelboek Ezechiël staat, hoofdstuk 37. Nou, ik zal je helpen. Kort gezegd gaat het over de profeet Ezechiël, die een dal vol dorre beenderen ziet. En God blaast daar nieuw leven in, waardoor er een machtig leger ontstaat. Een onvoorstelbaar verhaal natuurlijk. En ja, dat verhaal dat staat ook eigenlijk voor ons, hè, voor ons mensen, ons gezinnen, kerken, waar geen leven meer in lijkt te zitten, maar voor God is niets onmogelijk. Dat zongen deze mensen van Casting Crowns, Spirit Wins. Daarmee werd het 12:30 precies. Dat is mooi. Hoog tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Eerst nog veel bewolking. Valt in het noordoosten af en toe wat regen. Later breekt de zon steeds vaker door. 19 graden vandaag op de Wadden, 25 in het zuidoosten. Morgen dan verloopt de dag grotendeels zonnig en droog, maar in de avond kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Temperaturen die lopen flink op. Van 26 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
1: De lunchkaart.
0: Man. Wat een weertje. Even kijken, hebben de kaarten al... Ja, die heb ik inmiddels. Van onze chef-kok Nando, met grote dank. En aan zijn rechterhand Daan. Die mixt het allemaal heerlijk door elkaar. Elke dag een keuzemenu, het is heel simpel. A of B. Meer keuze is er niet, dus A of B. We laten het even horen, dus een klein voorproefje. Zeg je nou, doe mij maar A, toets je dat in. Meeste bestellingen die tellen, of B, het kan allemaal. Daar gaan we.
2: Menu A.
0: Met als nagerecht Ancient Words. Hoofdgerecht How Great Thou Art. En deze.

0: Daan Hartgers.
1: Wijsheid toegewenst. Ja, wat wordt het? A of B? Zet er even bij waarom, hè? A of B, vinden we leuk. Dus bestellen kan vanaf nu.
2: De Lunchroom.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: In de Bijbel wordt veel geschreven over de goedheid van God. Lees de psalmen er bijvoorbeeld maar op na. Er werd nu over gezongen, en wel door Chris Tomlin, How Good It Is. Daarvoor, voor nu genoeg, een hele serie namen. Damascus, Lars Gerven, Joke Buijs en Rokus Maasland.
1: De lunchkaart.
0: En nu we toch met namen bezig zijn. Onder andere Yvonne stemde op menu B. Dus dan is dat er alvast uit. Met name vanwege het hoofdgerecht. En jij was niet de enige, Yvonne. Dat deed ook Marco en Roelie en Hetty en Nettie en Nelleke, Dagmar, Margreet, Ida. En ook onze trouwe lunchroomgast Dirk. Dit is menu B met daarin de liederen City on Our Knees, The Heart of Worship en Ik breng je wel bij Jezus.
2: De lunchkaart.
3: Jouw verhaal doet me veel, want ik hoor al je leed en pijn. Ik weet niet hoe dat gevoel voor jou moet zijn. Kon ik iets voor je doen?

0: Jullie bedanken. Ja, er wordt geknikt hier, ja. Nou, bedankt voor het stemmen op menu B. Wat een heerlijk menu, zeg. Met City on Our Knees, The Heart of Worship. En als voorgerecht, Ik Breng Je Wel Bij Jezus.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
15: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
16: Praxis.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Hey, zag je dat ook?
20: Wat?
19: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
20: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
19: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
20: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
19: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
21: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Groot Nieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het zal een vooroordeel van mij zijn, maar ik had vroeger niet iets van, nou, ik wil later fluitist worden. Nee, ik was meer van de gitaarmuziek. Maar hoor eens hoe mooi, zo dadelijk hier in de lunchroom.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
25: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
26: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
26: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
28: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
29: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
30: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
31: Hola, ¿dónde está mi casa?
30: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
31: Paella, paella.
30: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
31: Buenas noches.
30: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
32: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
33: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
34: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
36: Netherlands, are you with us?
35: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Zwartgers.
2: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cela. Goedemiddag. Ja, ik zei het in het vorige uur al even. We hebben hier in onze lunchroom een scheurkalender hangen. Zo'n heuse scheurkalender aan een touwtje. Hangt aan een spijkertje. Scheuren we elke dag zo'n briefje af. Op deze 17 juni 2026 lees ik... De zon is ook alleen en toch blijft die schijnen. Dit is een mooie, hè? Dus de zon is ook alleen en toch blijft die schijnen. Nou, misschien zeg je wel, dit is eigenlijk geen kunst aan. Hè? Alleen zijn, niet bij de pakken neerzitten. En daar kan misschien de zon wel bij helpen. Of mensen om je heen, of een leuke hobby, of je werk. Kinderen, kleinkinderen, nou ja, wie of wat dan ook. Misschien mooi om daar het vanmiddag eens even samen over te hebben. Wellicht heb je mooie ervaringen en tips. Alleen zijn, hè? Daar hebben we dus vanmiddag over. Hoe doe je dat? Hoe blijf je op de been? Hoe blijf je positief? En hoe hou je het allemaal een beetje gezellig? Nou, laat het ons weten. Dat kan heel eenvoudig via onze Grootnieuws Radio app. Dus alleen zijn. Hoe doe je dat? Hoe blijf je op de been? Heb je tips? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app. Maar...

0: Vooral hier in onze lunchroom hangt zo'n ouderwetse scheurkalender. Maar er hangt ook zo'n leuk tegeltje met daarop de volgende tekst. Niemand ziet wat ik doe, totdat ik het niet meer doe. He, dus niemand ziet wat ik doe totdat ik het niet meer doe. Nou ja, noem ze maar op. He. Kinderen die iets voor hun ouders doen. Mensen die in de zorg werken. Een dominee die even bij iemand op bezoek gaat die alleen is. Het zijn de dingen die je doet die niemand ziet. He. Die zeggen wie je bent. Je hoorde Martijn Bualda.
1: De plaat die je raakt.
0: Muziek haalt herinneringen naar boven. Feestelijke, kostbare, moeilijke, gezellige. Ja, dat is allemaal de kracht van muziek. Voor Anna is het gevoel bij dit lied, You Raise Me Up, wat dubbel. Ze moet terugdenken aan haar man, die is overleden. En dit lied betekende veel voor hem. En ze denkt daarbij terug aan de dankdienst voor zijn leven. Tijdens het binnendragen door de kinderen werd dit lied toen gedraaid. You Raise Me Up, Selah.

0: Ja. Said I'm gonna praise you. Said I'm gonna praise you. Dat waren wel heel veel dames achter elkaar. Natalie Grant, Mary Mary, Shackless, Praise You. Daarvoor ook nog eens en Michelle Lee en Maaike van Putten. Veilig in mijn armen. En daar weer voor Cela, You Raise Me Up. Draaide ik speciaal voor Anna. Even kijken, het weer voor dit moment en morgen door Buienradar. Vanmiddag eerst nog wat bewolking. En er valt in het noordoosten ook af en toe wat regen. Later breekt de zon steeds vaker door. 19 graden op de Wadden vandaag, 25 in het zuidoosten. Dan morgen. Die verloopt grotendeels zonnig en droog. Maar in de avond kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Temperatuur die loopt flink op morgen. Van 26 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
1: Daan Hartgers.
0: We hebben het vandaag over alleen zijn. Hoe doe je dat? Hoe red je dat? Heb je tips voor anderen? Laat het ons weten en dat kan via onze Groot Nieuws Radio app.
2: De Lunchroom

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store.

0: paar weken geleden was hier nog de opwekking Top 100 te horen. Met daarin natuurlijk de bekende liederen. In alle eerbied de grote meezingers, zou ik maar zeggen. Met als top 3 Joy. Op nummer 2 10.000 redenen. En op nummer 1 Jezus overwinnaar. En het leek ons nu wel eens mooi om een opwekkingslied te draaien dat niet in die lijst voorbij kwam. En toch ook heel mooi is. En deze van zojuist. U bent mijn Heer. Aansluitend hoorde je Colton Dixon met Miracles.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Ik zei het al, in onze lunchroom hangt een scheurkalender en op deze 17e juni staat: de zon is ook alleen en die blijft toch schijnen. Ik vond het een mooie. Dus de zon is ook alleen en toch blijft die schijnen. Ik was even benieuwd naar hoe jij alleen bent. Of dat lukt, over bergen en door dalen. Heb je misschien tips voor anderen? Nou, Astrid zegt, alleen zijn of nog meer je alleen voelen. Ja, ik ken het. Mijn recept is, schrijf af en toe een brief. Gewoon met pen en papier. Schrijf die aan een vriend of vriendin. Dat helpt altijd. En ja, dan moet je hem ook gaan posten natuurlijk. Dus echt even naar de brievenbus. In weer en wind, maakt niet uit. Gewoon doen. Dus dan kom je tot iets actiefs. Dat proef ik. Anonieme reactie van iemand die zegt: ja, ik ben ook veel alleen. Ik ben graag creatief bezig. En met Groot Nieuws Radio aan. Dat helpt mij enorm om me niet alleen te voelen. Wendy, goedemiddag.
2: Hi, met Wendy.
0: Ben jij alleen?
2: Ik ben zeer alleen, maar ik ben niet alleen. Nee.
0: Hey, waarin ben je niet alleen, Wendy?
2: Nou, ik heb 20 jaar geleden een ontzettend groot ongeluk gehad. En daarbij heb ik heel veel verloren. En dacht ik echt dat ik alles kwijt was. En heb ik ook gewoon, ja, dacht ik echt dat ik alles kwijt was. Maar nu heb ik alles weer gevonden.
0: Ja. maar je was misschien ook wel alles kwijt.
2: Ja, ik was inderdaad. Ik lag op de IC, ik lag gestrekt, ik kon niks meer. Ik kon niet meer lopen, ik kon niet meer praten. Mijn bekken waren gebroken en mijn hoofd, mijn linkerkant is gelift. En ja, daar, dat was gewoon heel veel. Heel veel revalidatie en heel veel. Maar en ik heb ontzettend veel moeten doorstaan eigenlijk. Door nu te zijn waar ik nu ben.
0: Ja. Je hebt geknokt. Je hebt geknokt, Wendy.
2: Ik heb ontzettend geknokt.
0: Ja.
2: Maar er zijn nu zulke mooie, ontzettend mooie dingen aan het gebeuren.
0: Vertel er eentje, Wendy. Wat gebeurt er?
2: Even kijken. Ja, ik moet het eventjes heel. Ik heb anderhalf jaar geleden een ontzettend grote epileptische aanval gehad. Daarbij heb ik gewoon heel veel dingen weer moeten. Ja, eventjes heel snel moeten leren. En dat is ook snel weer gebeurd. Maar ja, je moet wel weer een hele weg. En omdat mijn linker hersenhelft wel gewoon is beschadigd, is mijn korte termijn geheugen ook beschadigd.
0: Ja, ja.
2: En dus ja, en nu moest ik ontzettend vaak opnieuw moest ik leren dat ik zo geliefd ben.
0: Hmm. Ja, ja, ja.
2: En dat ik, ja.
0: Dat heb je opnieuw moeten ontdekken, Wendy.
2: Ja, ja, ik heb het ontzettend ontdekt. Ja. En elke keer weer. En nu blijft het hangen.
0: Wat mooi. Nu blijft het hangen, ja.
2: Ja, want je moet het herhalen, want dan blijft iets hangen.
0: Ja, ja, begrijp het, ja. Maar je bent dus grotendeels, begrijp ik dat goed, weer hersteld. Maar,
2: ja.
0: Maar je bent vooral, je eigen waarde heb je hervonden. En je weet des te meer dat je nog meer geliefd bent, Wendy.
2: Ja, ja, oh, ja. Ontzettend.
0: Wat mooi.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd daarmee, Wendy.
2: Ja.
0: Ja. Kun je dat vasthouden? Want dat is iets anders, hè?
2: Nou ja, inderdaad. Dat is natuurlijk met pieken en dalen. Ja. Maar ik hoop dat wel echt erbij blijft.
0: Ja. Je schreef in een appje ook nog even heel kort. Natuurlijk heb ik ook nog wel problemen, maar wie niet?
2: Ja, zo is het ook. Nou. Ja. Ja, dat is ook zo.
0: Ja. Ja. Wat een bijzonder verhaal, Wendy. Alleen en toch ook niet alleen, hè? Dat hoor ik. Niet eenzaam, dat is iets anders. Hè?
2: Ja. Ja, inderdaad.
0: Mooi.
2: Ja, ik ben ontzettend eenzaam geweest, maar dat is niet meer.
0: Nee, je zit aan de goede kant van de lijn, Wendy.
2: Ja, zeker weten.
0: Zeg, bedankt voor je indrukwekkende verhaal. En, te makkelijk gezegd, maar hou moed, Wendy.
2: Ja, nou, dankjewel.
0: Doeg.
1: Het Christelijke Radiostation.

0: God doet iets nieuws.
1: Hans, goede... Oh, wat is dit? Hey. Wacht even. Die wil ik nog niet. dit wil ik, mijn pianoman. Ja, daar is die. Hoor je hem?
2: Ja, ik hoor hem wel, maar jij ook mij niet.
1: Dat je zegt, Pieter, stop dan met spelen.
2: Jij moet er mij ook nog op zeggen.
1: Ja, rustig.
2: Amateur. Nee,
1: eerst die...
2: Amateur dit.
1: Eerst de pianist. Hoor je hem?
2: Ja, ik hoor die, hoor ik wel. Ik vond dat jingles ook wel leuk. Hey.
1: Ja. Zeg, Hans.
2: Ja, ik
1: wat
2: ga gewoon,
1: jij dan straks?
2: Ik heb een gast. Oh, ja. En zijn naam is Ashwin Matthijs. Hij heeft 4 singles uit. 3 eigenlijk, maar eentje binnenkort. Ja. En die mogen we vast laten horen. Voor de rest zijn we benieuwd wie hij is en waarom hij liedjes maakt.
1: Oh ja.
2: Dus een beetje dat wat we in Backstage doen. Alleen dan vandaag met Ashwin.
1: Dat horen we straks.
2: Nou, zeker. Maar misschien met een pianootje erbij.
1: Na 2. Ik zat nog even te denken. Ellie Rickert, ken je nog? Wat was het jaren... 80?
2: Nou,
1: wacht even. Zoals Klei in de hand van de pottenbakker.
2: Zeker, dat was de jaren 80.
1: Ja, toch?
2: Ja, dus?
1: Deze ook, hè? Ja, soortgelijk.
2: Soortgelijk. Ja, Darlene heeft wel duidelijk gekopieerd. Maar ze haalde het ook weer uit het Nieuwe Testament.
1: Zo is het ook nog weer. Mooie middag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door autobedrijf HZ Ochten.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
16: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
17: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
18: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en dat zorgt voor 10 minuten vertraging.
22: Vandaag is Asje en Matthijs te gast in Backstage, een uitgebreide kennismaking. Ook aandacht voor muziek van Jolien Damsma en een mooie klassieker van Nicole C. Mullen. Eerst naar Keith en Kristen Getty.
23: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, Quality Meat and More.
25: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
24: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
28: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
29: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
30: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
31: Oranje. Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
32: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
33: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
32: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
34: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
35: De beste plek voor jou, NVM.
36: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
37: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
38: Netherlands, are you with us?
1: Luister deze hele week en win kaarten voor For King and Country. Backstage.
2: Met Hans van Vuren.
1: Het christelijke radiostation.

0: As for me and my house, Keith and Kristen Getty, samen met Cochran and Co.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Ja, voor wie het een beetje bijhoudt. Maar wat val je in de neus, in de boter deze week als je liefhebber bent van muziek van Nicole C. Mullen. Gisteren hadden we die prachtige Redeemer als klassieker in de uitzending. Vandaag gaan we voor On My Knees.

0: All My Knees. En als je denkt, ja, dat was toch eigenlijk een lied van Jackie Velasquez. Dat klopt, maar Nicole C. Mullen, die schreef het. En die dacht een aantal jaar later, ik ga ook mijn eigen versie maken. Beide zijn bijzonder leuk.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, dit blijft een pareltje. Ik vind het een van de mooiste dingen die in Nederland zijn uitgekomen de afgelopen periode. Dus komt het lied er wat vaker voorbij. Zo werken dingen nou één keer. Ik heb het over de nieuwste single van Jolien. Waarin zij zingt over gemis.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. Voor 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl

0: Counting every blessing. Ja, soms moet je dankbaar zijn voor dat wat is. Ik hoorde in mijn omgeving dat vandaag een hele zomerse warme dag zou zijn. Ik stapte vanochtend uit de auto en er vielen druppels op mijn hoofd. Ik dacht, tot zover het idee dat een hele warme dag gaat worden. Maar tel je zegeningen, aldus Rant Collective. En regen is ook goed voor je.
1: Backstage Classic.
0: En dan even terug in de tijd. Een Backstage Classic 2008. Niet zo heel ver terug, maar ver genoeg om deze plaat er even bij te pakken. Een band uit Noorwegen. Die wat mij betreft wel wat vaker in de Backstage Classic serie mee mag draaien. De band heet Lester. We hebben er sindsdien ook niks meer van gehoord. Dus op zich dat we ze vergeten zijn, is niet zo heel erg. Maar wat een ontzettend fijne melodie zit erin. You Make Me Wonder.
1: Backstage Classic.

0: Gyro hoorden we van Elevation Worship en daarvoor een heel erg vrolijk You Make Me Wonder, een backstage classic uit 2008 van de Noorse band Lester. Inmiddels hier in de studio aangeschoven Ashwin Matthijs. Ashwin, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je hier bent. We hebben elkaar telefonisch natuurlijk wel eens in de uitzending gesproken. Dit is nu voor de eerste keer live en ik begrijp dat je ook echt vrij hebt genomen hiervoor.
1: Ja, klopt ja. Ik heb nog een paar afspraken staan, maar die kon ik gelukkig verplaatsen.
0: Ja, nou, dat waarderen we enorm. Want het is altijd leuk om met een nieuwe muzikant kennis te maken. Om daar gelijk even te beginnen. Toch even bij die muziek. Ik zie dat je veel van je nummers schrijf je in samenwerking met Gerrit of Adam. Net hoe de vlag hangt. Hoe werkt zo'n samenwerking? Wat is jouw muzikale inbreng daarin?
1: Mijn muzikale inbreng, het begint eigenlijk met de inbreng van waar gaan we het over hebben, waar gaat dit over? Dus je vertelt heel erg je eigen verhaal, probeert het zo authentiek mogelijk te houden en dicht bij jezelf. Mm. Van daaruit gaan we eigenlijk schrijven. Dus hij schrijft, ik schrijf, we voegen samen, we kijken van hey, wat klikt, wat klikt niet. En van uit die samenwerking begint eigenlijk het muzikale proces, waarin we ook afzonderlijk en ook samen weer verder gaan. Dus dan kijk van hey, wat voel jij voor vibe hierbij? Wat voel jij voor klank hierbij? Mm-hmm. Wat voor schemaatje zou je eronder doen? Wat voor melodietje?
0: Ja.
1: En samen kijken we dan wat het beste past.
0: Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Want ergens is jouw muzikaal verhaal begonnen.
1: Ja, ik kreeg hem geadviseerd. Was een vriendin van mij, Maureen, die maakte ook wat liedjes. En die zei van, oh, als je daar iets mee wil, dan zou je bij hem eens moeten aankloppen. Mm-hmm. Dus zo gezegd, zo gedaan.
0: Ja.
1: Toen ben ik daarheen gegaan en toen moest ik wat laten horen van wat ik had gemaakt. En ik had toen twee liedjes. Ik denk van, nou, dan neem ik die even op met mijn telefoon, even heel simpel. Of ik doe ze even bij hem. En van daaruit zei van, nou, ja, ik wil wel met jou samenwerken, maar wel in het Nederlands.
0: Mm.
1: Want de Engelse uitspraak die was niet al te best. Dus toen hebben we dat besloten. Van ja, nee, dat is prima. Nederlands lijkt me mooi.
0: Ja.
1: En toen zijn we begonnen.
0: Want hoe ging dat daarvoor? Jij maakte dus zelf liedjes, maar dan in het Engels.
1: Ja, ik heb ook zelfs nog wel wat op Spotify staan. Dat is niet al te best. Echt zo'n lekkere slaapkameropname. Mm. Maar dat was in het Engels. En daar had hij ook wel wat van gehoord. En ook mijn liedjes die ik toen meenam naar hem, die waren Engels.
0: Ja.
1: En zei, ja, die uitspraak, ja, het is toch beter, denk ik. En komt ook mooier, authentieker over als het Nederlands wordt.
0: Maar dat is natuurlijk best wel een confronterende boodschap. Van, joh, wat je maakt is eigenlijk niet goed genoeg. En ik zie er ook geen heil in. Dus we gaan switchen. Het vraagt wel ook wat flexibiliteit van jouw kant om te zeggen, oké, dank voor die feedback, maar dan gaan we nu een andere route in. Hoe heb jij dat verwerkt?
1: Ja, dat was wel even, nou ja, niet heel erg slikken. Ik dacht wel van ja, daar zit ook gewoon een punt in. Ik kon hem eigenlijk toen wel goed horen. Als ik dat een paar jaar eerder had gehoord, dan had ik daar meer moeite mee gehad. Ik denk dat ik in de loop van de jaren wel een stukje flexibeler ben geworden in de omgang met feedback en met het stuk van joh, hey, dit is het niet. Ja, en dat kon ik prima verdragen op dat moment.
0: Ja, hey, neem ons even mee terug in de jeugd. Want ergens ben jij met muziek begonnen. Waarschijnlijk in allereerst als muziekluisteraar.
1: Ja.
0: Waar is dat begonnen voor jou, in je gedachten, in je herinnering?
1: Oh ja, met de Walkman achter in de auto. Dat is jaren 90, hè?
0: Ja. En wat zat er in de Walkman?
1: In de Walkman zat de Smurfen Hits, weet ik ook nog. Die zat erin. En Ellie en Rickert zaten erin. En dat soort cd'tjes. En toen op een gegeven moment kreeg je de top 20'tjes of zo.
0: Mm-hmm.
1: Die kon je dan ook op een bandje of later in je Discman op een cd'tje doen.
0: Oh ja.
1: En dan had je gewoon dezelfde 20 liedjes en die zette je op repeat onderweg in de auto.
0: Ja, en dan zat jij met je telefoon achterin.
1: Ja.
0: Ging je dan hardop meezingen?
1: Nee, dat
0: was dan niet de bedoeling. De bedoeling is jij stil bent achterin met de koptelefoon op.
1: Ja, precies. Dat was de bedoeling.
0: En wat trok jouw interesse? Want ik bedoel, je zegt nu eigenlijk hele brede dingen.
1: Ja.
0: Wat vond je leuk?
1: Wat ik echt leuk vond, zo. Het leukste vond ik om zelf te spelen. Eigenlijk niet eens één muziek dat ik denk van hey, dit trekt me enorm. Dit vind ik nou fantastisch om te horen. Maar het zelf maken en creëren en het klank krijgen uit zo'n instrument en gaan zingen, dat vond ik het leukste.
0: Waar begon dat?
1: Ik denk de interesse ergens rond, einde basisschool.
0: Mm-hmm.
1: De eerste Spaans gitaartje. En dan kreeg je twee van die lessen op school. Kon je meedoen aan het project. En van daaruit hebben we gitaarles gezocht. In Nunspeet een jaartje les gehad of twee. Nou, toen werd het elektrisch, want dat is natuurlijk veel stoerder. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat is een Spaans gitaartje. Dus nou, dan gingen we daarop verder. ook een jaartje les gehad. En van daaruit eigenlijk altijd muziek blijven maken in de kerk. Dus echt in jeugddiensten, daar begon het dan mee. Hè? Mm-hmm. De Protestantse kerk was gewoon, of hervormd gemeente, gewoon orgel. Alleen de jeugddiensten en de bijzondere diensten kwam er een beentje. Nou, en dan mocht ik meedoen.
0: Ja.
1: De jeugdclubs, dus op de zaterdagavonden. Eljeda, Eljekiem, dat zijn dan Nunspeetse grotere clubs waren dat toen ook.
0: Mm.
1: En ja, dat was fantastisch.
0: Maar jij komt echt van oorsprong ook uit Nunspeet?
1: Nee, nou ja, mijn jeugd herinner ik me wel echt vooral in Nunspeet. Ik ben geboren in Capelle aan de IJssel.
0: Oké. Okay.
1: Dus onder de rook van Rotterdam, daar kom ik dan oorspronkelijk vandaan. Mijn familie woont er ook nog voor een groot deel. Dus Bergambacht, Berkenwoude, Stolwijk, in die regionen.
0: Ja.
1: En Nunspeet eigenlijk vanaf mijn zesde. Vanwege het werk van mijn vader.
0: Ja, dus die ging verhuizen. En dus jouw groot gedeelte van je jeugd heb je daar. En je bent daar blijven hangen, want je woont er nog steeds.
1: Ik woon er nog steeds, ja.
0: Nooit weg geweest ook?
1: Twee jaartjes naar Zwolle, op kamers.
0: Ja,
1: dat is zo'n enorm end, hè? Nunspeet.
0: Ja, dat is een behoorlijke eind fietsen. Ja, zei je nou dat je in dezelfde wijk woont als waar je bent opgegroeid?
1: Ja.
0: Was dat een bewuste keuze of kwam er gewoon wat vrij?
1: Nou, dat was natuurlijk huizenmarkt is gekte. Mm. En in 2020, moet ik het goed zeggen. Ja, 2020. Toen hadden we in één keer stroomversnelling. Want mijn vrouw raakte zwanger. Daar ben je natuurlijk zelf bij, maar goed, het gebeurde. En we woonden toen nog in een bakhuisje met schimmel op de muur en één slaapkamer. En er was gewoon geen mogelijkheid. Dus we moesten echt een huis.
0: Mm.
1: En toen hebben we gekeken. En eigenlijk binnen 2-3 maanden. Kwam deze, zelfde dag kijken, bod gedaan, gewoon klaar. En toen kregen we het ook voor de vraagprijs. Dus het was een heel unieke samenloop van omstandigheden. En ja, dat was toevallig in dezelfde wijk.
0: Ja, dus je woont nu nog steeds vlak bij je ouders?
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet?
1: Nee, dat niet. Nee, mijn vader die is verhuisd.
0: Oh,
1: die
0: okay.
1: Woont in, ook niet ver weg, maar 10 minuten afstand hier. Mijn moeder is er dan niet meer, maar die woonde later in Beekbergen. Dus die was wel wat verder weg.
0: Dat is ook iets, maar goed, nog steeds een beetje dezelfde regio.
1: Ja.
0: Hey, toch even, jij noemt even de hervormde gemeente. Nunspeet wordt door veel mensen natuurlijk ook gezien als belangrijk onderdeel van de Bible Belt. Heb je niet overwogen om in plaats van een elektrische gitaar gewoon orgel te gaan spelen?
1: Nee. Eigenlijk nooit in me opgekomen dat te gaan doen. Volgens mij heeft mijn moeder wel ooit orgelles gehad. Of dwarsfluit, of die moest fluiten. En dan orgel, weet je wel, dat soort dingen. De standaard dingen. Mijn opa speelde accordeon.
0: Dat lijkt me echt ingewikkeld spelen.
1: Ja, als je dat ziet, dan denk ik, oh ja, je moet aan zoveel dingen denken.
0: Ja, ik zou zelf van mezelf wel denken dat ik al geen piano kan spelen. Laat staan dat je blind ook die andere toets ook nog moet in. Maar goed, dat terzijde. Ja. Heb je dat wel eens geprobeerd, accordeon spelen?
1: Nee. Mondharmonica. Ik heb viool geprobeerd, ik heb basgitaar, ukulele, gitaar. Maar accordeon of nee.
0: En wat is jouw echt hoofdinstrument nu?
1: Ja, akoestische gitaar. Dat is het voornaamste.
0: Akoestisch. Terwijl als tiener besloot je dat elektrisch toch stoerder was.
1: Ja, toen was dat stoerder. En later dan denk je meer van, oh ja, maar ik vind het eigenlijk wel mooi. Ook als gewoon een beetje rustig gedragen. Dat is ook prima. Het hoeft allemaal niet zo. En plus in de kerk kregen we ook wel de. Stel dat we een combo hadden. Nou, dat is dan een hele chique naam, hè? Combo. Mm. Voor een groepje mensen uit de gemeente die muziek maken. En elektrisch werd daar nog niet zo gewaardeerd.
0: Nee.
1: Dus dan ga je noodgedwongen ook wel meer akoestisch doen. En dan word je daar beter in en meer. En dan leer je het ook wel veel meer waarderen. Dus op een gegeven moment speel ik echt alleen nog maar akoestisch.
0: Ja.
1: En eigenlijk recent pas, sinds 2 jaar, dat we naar een andere gemeente zijn, speel ik weer veel elektrisch.
0: Ja. Hey, laten we een lied van jou gaan beluisteren. Het is de eerste single die dit seizoen uitbracht. Dat was, laten we zeggen, een maand of 10 geleden. Altijd gebleven. Was dat een bewuste afweging om dit lied als eerste naar buiten te brengen?
1: Ja. Ja.
0: Waarom?
1: Ja, omdat het hiermee is begonnen. Niet het lied is niet als eerste, want dat is een andere. Dit was wel de reden dat ik uiteindelijk dit kon gaan doen. En dat er ruimte kwam om muziek te gaan maken. Dus als eerbetoon aan mijn moeder dan. In dit geval heb ik besloten om deze als eerste uit te brengen. Dat is inderdaad een aparte keuze en moet je dat wel doen. Dat is wel heel gedragen.
0: Ja, want voor mensen die dat verhaal niet helemaal helder hebben, wat is de relatie tussen jouw moeder en dit lied?
1: Ja, mijn moeder die is best wel vroeg overleden aan de gevolgen van darmkanker. En zij heeft aan het einde heel duidelijk gezegd van, hé, maar ga nou echt eens iets doen in je leven wat je leuk vindt. Want je bent zoveel bezig met de anderen en zoveel bezig met wat moet. Maar volg nou eens wat je echt zelf wil gaan doen. Toen, wacht even. dan wil ik dit. Dit staat op mijn bucketlist. Ik wil muziek maken. Ik wil liedjes maken. Ik wil dat uitbrengen. Ik wil dat daar mensen mee inspireren, hopelijk. En ja, op die manier is het balletje gaan rollen.
0: En we gaan luisteren naar Altijd Gebleven.

0: hoorde Lauren Daigle en The Wonder Project. En daarvoor Ashwin Matthijs. Hij is vandaag te gast worden, niet altijd gebleven. En we gaan nog meer muziek van hem horen ook. Maar het is ook tijd voor een dagtekst.
1: De dagtekst.
0: En die halen we vandaag uit 2 Korinthe 4 vers 18. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Nou, dat is een hele verzameling woorden. Ik doe hem nog een keer. 2 Korinthe 4 vers 18. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare zijn eeuwig. En na het nieuws van 3 uur praten wij verder. Dit is Hillsong Chapel.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lays Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 3 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft 2 studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelse en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waar vannacht brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. En dan nu het weer van Weer Online. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden. In het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden. In de loop van de dag ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
23: In Backstage vandaag te gast Ashwin Matthijs. En komende weekend verschijnt een nieuwe single. Die mogen we straks al beluisteren. Maar nog even geduld. Eerst een gesprek, muziek van Gemma en Insolvation.
24: Is er iemand onder onze vloer bezig?
25: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
24: Echt?
25: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
26: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
27: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
28: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Netherlands, are you with us?
6: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
7: Groot nieuws.
6: Backstage.
7: Met Hans van Vuren.
6: Het christelijke radiostation.
7: Groot.

0: Vul dit huis met uw gloriewoorden in Salvation.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: En vandaag met een gast. Zijn naam is Ashwin Matthijs. We hebben in het vorige uur al gesproken. Maar toen opeens kwam het nieuws daartussendoor. Dus we gaan nu gewoon lekker verder. We hadden het over hoe jij als kind de gitaar oppakte. Daar inruilde voor een elektrische gitaar. Uiteindelijk weer de gewone gitaar maakte. En je vertelde, voordat je moeder overleed, heeft zij je eigenlijk jou uitgedaagd. Ga nou aan de slag met dat wat een van je diepste dromen is. Namelijk het zelf liedjes maken. Wist zij trouwens dat jouw grootste droom was?
4: Ja, ik denk dat als zij had meegekeken, dat ze dit wel had verwacht. Dat ze deze waanzin zag komen, omdat, ja.
0: Want heb je nog lang moeten nadenken wat ze daarmee wilde zeggen?
4: Nee, eigenlijk had ik hem direct wel. Het was echt zo'n momentje, weet je wel? Zo'n momentje in het ziekenhuis, typisch soapserie momentje bijna. Van we staan daar en laatste woord, idee. Denk om jezelf en ga echt iets doen wat je graag wil. En ga echt iets doen waar je gelukkig van wordt, waar je, waar je hart sneller van gaat kloppen.
0: Ja. Had zij jou wel eens met je eigen muziek gehoord?
4: Jawel. Ja, ze heeft wel mijn eigen liedjes wel gehoord.
0: Ja, maar die waren toen nog in het Engels.
4: Ja, dat waren die oude. Ja,
0: die oude, net niet lekker gezongen Engels.
4: Het vorige hoofdstuk op slecht Engels, ja.
0: Ja, waar gingen die liedjes over? Ik bedoel, waar gaat je muziek over?
4: Ja, die liedjes, die oude?
0: Ja.
4: Ja, die gingen over. Eentje ging over gewoon een kampvuurtje met vrienden. En dat gevoel van samen zijn. En dan elkaar weer de rug moeten. Weer naar je eigen plek gaan. En dat stukje van. Oh, wat kan je dan missen? Hmm. Wat zijn die avonden fijn? En ander liedje was voor Benefietconcert geschreven. En het ging over het brengen van hoop. Weer een ander liedje had ik in lijn voor cliënten ook. Van het weer durven voelen. Het weer durven zijn. Het ging eigenlijk alle kanten op. Oh ja, een liedje voor mijn vrouw zat er toen ook tussen. Hoe ging die ook alweer? Man, het is echt lang geleden, weet je.
0: Ja.
4: Ja, ik weet niet eens meer, maar dat in elk geval waren de thema's die voorbij kwamen.
0: Als je zegt een liedje voor mijn vrouw, een liedje voor mijn cliënten, dan denk ik, dat is ook wel een beetje wat je bij de Nederlandse liedjes hebt gedaan.
4: Ja,
0: dus die diversiteit van onderwerpen en dingen die dus in jouw leven een rol spelen, zoals het gezin en je werk, die komen dus tussen aanhalingstekens automatisch in je teksten terug.
4: Ja, ik denk dat ook het meest authentiek is als het echt vanuit je eigen wereld en beleving komt. Hè? Dat je niet iets denkt van oké, ik pak een thema ergens en ik ga daar wat over doen. Maar echt, wat speelt er nu? Wat resoneert nu met mij? En wat komt erop?
0: Mm-hmm.
4: Ja, dat blijft het meest dicht bij jezelf en het meest authentiek in de tekst. Ja.
0: Maar zo'n single als je vorige maand uitbracht, ik kan je niks beloven.
4: Ja.
0: Dat ging natuurlijk echt over jouw werkpraktijk. Dat je als therapeut niet tegen iemand zegt, zo zit het, want ik kan je niks beloven.
4: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat er ook situaties zijn dat je denkt, sommige dingen zijn werk, mm-hmm. Die wil ik ook daar laten. En muziek is ook misschien weer een ander aspect van mijn leven. Maar jij laat gewoon alles door elkaar heen lopen.
4: Ja, liever eigenlijk. Ja.
0: Ja?
4: Ik ben niet zo heel erg van dozenbrein, hoe wil je het zeggen. Dan ene vakje dicht, ander vakje open. Bij mij is het wel meer van, het is, dit ben ik.
0: Ja.
4: Het is wat het is en dit speelt er in mijn leven. En dit mag gehoord en dit mag gezien en dit is wat het is. En ik ben op alle plekken liefst dezelfde. Zoveel mogelijk.
0: Mm.
4: Dat ik niet van, dit is de werk als je in en dit is de thuis als je in en dit is de muziek als je in. En dit is... Nee, ik geef mij meer rust om gewoon één mens te zijn in die zin.
0: Heeft muziek dan ook een rol in jouw sessies?
4: Nee, ik doe stiekem wel in sessies wel eens een zinnetje uit een liedje. Dat ik merk van, ik betrap mezelf erop dat ik zeg van, ik kan niks beloven. Maar dat is zoiets of wat het liedje wat nog komen gaat, er zit ook wat in. En het is wat het is en... Ja, van alles komt dan wel terug, maar ik gebruik het niet direct.
0: Het is niet zo dat je een liedje als Ik kan je niks beloven, dat je dat meegeeft aan het eind van een intakegesprek.
4: Even luisteren thuis.
0: Ja, dat even luisteren thuis.
4: Ik kan goed voor de streams, ja. Nee, gekke geit, joh. Nee, dat niet. Nee.
0: Nee. Wie heb je in gedachten op het moment dat je muziek maakt? Want nu zeg je, ik wil wel, dat wat ik uitdeel, dat een eerlijk en compleet verhaal is.
4: Ja.
0: Maar heb je daarbij specifiek mensen in gedachten die misschien ook dan moeten snappen dat jij meerdere mensen in één bent?
4: Ja, als ik het zing?
0: Nou, als je het maakt.
4: Als ik het maak? Beide, trouwens. Ja. Ja. Jawel, als ik het maak, dan zitten er ook echt wel mensen in mijn gedachten. Of dan gaat de afgelopen week aan mij voorbij. En dan word ik bij bepaalde momenten weer stilgezet. En dan zie ik weer even vorm van, oh ja, wat zou het fijn zijn als jij? En dan begint het wel te komen. Hm. Zonder, ja, dat is een beetje wisselende muzes, om het zo maar te zeggen. Kijk, één liedje heel duidelijk thuis, dat gaat over mijn vrouw. Dat is gewoon, ja, dat gaat over haar. Punt. Hm. En ik heb haar in gedachten en haar warmte en liefde.
0: Ja.
4: Maar bij liedjes zoals Ik kan niks beloven of Uit mijn hoofd, dan heb ik echt wel wat wisselende mensen om in mijn hoofd. Als ik het schrijf de een en als ik het zing dan de een en dan weer een ander. Maar wel steeds mensen die me aan het hart gaan.
0: Mm.
4: Waar ik echt wel iets voor voel van, joh, ik zou het zo fijn vinden voor jou als je wat meer het leven kan gaan leven. Laat ik het zo zeggen.
0: Dan hoop je natuurlijk, nou, bewust of onbewust, dat die mensen die boodschap ook oppakken. Mm-hmm. Ondertussen ben je als een muzikant, je moet een liedje loslaten op het moment dat het gemaakt is. Ja. Met het gevolg de mensen in, noem maar even wat, Surhuis de Veen en Alkmaar, die liederen ook pakken. Niet bij jou in therapie zijn, nog nooit van jou gehoord hebben, maar wel dat liedje hebben.
4: Ja.
0: Is dat iets wat je in je afwegingen in het maken ook meeweegt? Van oké, okay, dit liedje gaat verder reizen dan de mensen die ik bewust ook ken?
4: Ja. Nou, ik neem het eigenlijk niet bewust in overweging mee, maar ik hoop wel dat zo'n liedje gaat reizen natuurlijk. Dat is het mooist, maar ik

0: neem het niet mee. Ik denk, dit is de boodschap. Dit is wat ik graag wil meegeven. En wie het hoort, hoort het.
1: Ja.
0: En dat is genoeg.
1: Hoe is die balans nu? Want je zegt, je bent...

0: dat ik er 2 keer of 3 keer naar keek. En ik denk, oh, ik heb jou al zo lang niet aangeraakt. Ik heb jou zo lang niet opgepakt en wat met je hebben gespeeld. Ik denk, wat jammer.
1: Mm.
0: En dat die voel ik wel de laatste tijd. Ik denk, oh, ik wil zo graag meer hierin doen.
1: Ja.
0: Ik heb genoeg dingen weer op de planning staan. Dus eind juni, begin juli, dan heb ik bruiloft, ochtenddienst, een worshipavond. Er staat weer van alles. Maar het schiet er wel bij in.
1: Ja, bruiloft en ochtenddienst, dat is meestal niet de aangewezen plek om met je eigen muziek aan de slag te gaan.
0: Nee.
1: Is dat geeft dat je net zoveel voldoening?
0: Ja. Ik denk vooral het meenemen van vind ik belangrijk in aanbidding. Kijk, het is niet dat muzikale aanbidding is alle aanbidding. Dat is niet waar het om gaat in mijn beleving.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is wel een manier om even woorden te geven aan wat er is. Dus die hele sterke opwekking teksten. Bijvoorbeeld soms dat je denkt van oh wauw, ik geef alles. Dat je even echt goed beseft van ja, geef je alles.
1: Ja.
0: En dat vind ik het mooie aan aanbidding. Dat je dat wel even kan laten beleven en weer even kan laten voelen. Op zo'n moment.
1: Hoe groot is de kans dat jij zelf een opwekkingachtig lied zou maken?
0: Nou, ik zat er laatst over na te denken. Van, ik mis er eigenlijk nog 2. Eentje voor mijn dochters. Daar heb ik zelf al een keer wat mee gespeeld. Maar voor de kinderen, daar zou ik heel graag nog wat voor maken.
1: Hmm.
0: En eentje inderdaad meer, ik las laatst zo'n psalm en dan ging het over een nieuw lied. Zing een nieuw lied. Ik denk van ja, ergens had ik eerst iets van ja, wat is er mis met die oude rouwen? Maar zing een nieuw lied en maak maar eens een nieuw lied. Ik denk, oh, wacht even, dit blijft wel plakken nu. En als het blijft plakken, misschien mag ik daar dan wat mee.
1: Ja.
0: Dus,
1: Daar ben je nog een beetje aan het nadenken wat je daarmee wil. Maar
0: voorstadium.
1: Heb je in dat voorstadium zit er al wel een gedachte van iets wat je in zo'n nieuw aanbiddingslied zou willen benoemen? Of?
0: Ja, ik denk vooral het blind vertrouwen. Wat ik steeds weer heb gemerkt in mijn leven is het maken van zorgen. En hoe soms het zo lastig is en jezelf even weer terug moet pakken. Van joh, vertrouw er nou op dat het wel komt. Misschien niet op jouw manier, maar het komt wel weer. En ga nou in dat vertrouwen staan en blijf niet zo hangen in je hoofd. Blijf niet zo in die stress zitten. Maar ga in dat vertrouwen staan op dat er meer is dan jij alleen. En dat jij het niet allemaal zelf hoeft te doen. En dat vind ik een belangrijk thema.
1: Ja, is dat iets waarvan je zegt dat vind ik belangrijk dat andere mensen dat beseffen? Of is dat vooral voor jezelf iets waarvan je denkt dat daar kan ik wel een liedje over gebruiken?
0: Beide. Ik denk dat als ik het zelf belangrijk vind dat daar iets over gezegd wordt. Of als dat bij mij heel erg klikt van hey, dit voel ik en dit vind ik belangrijk. Hier worstel ik zelf volgens mij dat ik niet de enige ben.
1: Mm.
0: En dat is ook een fijne gedachte trouwens. Dat je in waar je ook mee worstelt niet de enige bent. En dan zullen er mensen zijn die zich daarin herkennen. Maar het is niet zo van ik ga iets herkenbaars en algemeens maken zodat mensen zich erin herkennen. Nee, het is vanuit mij en ik verwacht dat er echt wel mensen zijn die zich daarin vinden.
1: Ik wil even teruggrijpen naar iets wat je tussen de liedjes door tegen me vertelde. Jij zei, ik gebruik de Bijbel ook best wel als... Je zei het beter, maar als een soort... Ja, bijna als een soort therapieboek. Omdat het ook heel veel over emoties en over daadwerkelijke situaties uit het leven zegt.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld over vertrouwen. Lees jij dan iets als de bergreden waarin Jezus zegt, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Denk je dan, oh ja, dat zou ik als therapeut ook kunnen hebben gezegd?
0: Zeker, maar dat gebruik ik ook. Ja, Matthäus 6, 26 is dat ongeveer volgens mij. En dat daar van maak je geen zorgen over de dag van morgen. En dat stuk juist de uitnodiging erachter is zintuigen inzetten. Dus kijk eens naar de vogels in de lucht. Kijk eens naar de bloemen in het veld. Ga eens uit je eigen hoofd. Ga eens uit je eigen gedachten. Kijk eens om je heen, man. Kijk eens hoe mooi de natuur is. Kijk eens hoe mooi ik alles heb gemaakt voor jou. Die uitnodiging vind ik net zo belangrijk als de zeggen van doe dit niet, maar doe dit wel. Dus dat stukje van wat zit er dan? Ja, ga niet in je eigen gedachten in die zorgen blijven hangen. Maar ga uit je hoofd. Kijk eens om je heen. Zie eens hoe mooi alles is.
1: Mm.
0: Ik vind dat heel grappig, dat daar heel veel in zit in de tegenwoordige psychologie ook.
1: En als je zelf bijvoorbeeld even worstelt met een gebrek aan vertrouwen, ik noem maar even wat.
0: Ja.
1: Heb je dan bepaalde bijbelgedeelten die jij, waarvan je denkt, therapeutisch gezien, zou ik die nu goed kunnen gebruiken?
0: Eentje die mij heel vaak bezighoudt, Jozua 1 vers 9. En dat is het stukje van, hey, wees sterk en moedig, laat u niet door angst verlammen. Want de Heere God is met u waar u ook gaat. En daar put ik wel een stuk vertrouwen uit.
1: Ja, ook al zegt hij dat niet tegen jou, maar tegen Jozua?
0: Ja, zeker. Ja. Ook al zegt hij dat niet letterlijk tegen mij, het is dan wel even alsof hij het tegen mij zegt. En dat ik denk, ik heb van ja, laat je niet verlammen.

0: Dus blijf niet hangen, maar ga. Dat.
1: Wij gaan straks luisteren naar het nieuwe lied van Ashwin. Nu geef ik het woord aan zangeres Gemma uit Limburg met het lied Color Again.
2: Nieuw uit Nederland.

0: altijd even afwachten of iemand nog gaat aftikken, maar toch niet. Goodness of God, Battle Music was dit samen met Jen Johnson. Ja, tijd nu om kennis te maken met de nieuwe muziek van Ashwin. Wij vinden ons nog helemaal bevoorrecht natuurlijk dat dit lied nu al te horen mag zijn. Want het komt komend weekend eigenlijk pas uit. De 20e is dat vrijdag?
1: Zaterdag.
0: Zaterdag komt hij uit. Is dat een bewust gekozen datum?
1: Ja, dan ben ik jarig.
0: Kijk.
1: Ja, ik trakteer op een nieuw lied.
0: Ja, joh, wordt een groot feest?
1: Ik hoop het. Nee, voor mijzelf, we gaan lekker WK voetbal kijken natuurlijk s'avonds met vrienden. Dat is leuk.
0: Ben je echt een voetbalkijkert?
1: Eigenlijk niet. Nee, maar ik vind WK is leuk. Nederland vind ik leuk. Gisteren Frankrijk-Senegal kijk dan een stukje. Vind ik grappig. Mm. Maar verder, joh, eredivisie moet je bij mij niet meer aankomen. Namen ook niet. Ik wist niet eens wie Summerville was, joh.
0: Nee.
1: Heel eerlijk.
0: Ja, je denkt, die zit in de verkeerde helft al.
1: Ja, ik denk...
0: Dat is een Engelsman.
1: Ja, zoiets. Ja, ik denk, wacht even. Oh, dat is die. Ja, ja. Nee, ik heb geen idee.
0: Maar ben je zelf een sportief mens?
1: Momenteel doe ik niet zo heel veel met sport. Ik heb 10 jaar lang gevolleybald op wat hoger niveau. En daarna wat in de fitness gedaan in de studententijd. Maar daarna met, kinderen werken, alles erop en eraan. Is het een beetje verwaterd.
0: Ja.
1: Dat deed ik nog wel eens hardlopen. En dat wil ik wel graag weer oppakken.
0: Ja. Volleybal, is dat, jij bent een vrij lang mens. Ben je daarom volleyballer geworden?
1: Nee, eigenlijk een beetje een stukje paplepel ingegoten. Mijn vader deed volleybal. En dan doe je dat ook. Nee, ik heb wel wat geëxperimenteerd als kleintje. Ga eens even op gym, ga eens even dit doen. Een paar verschillende dingen. Maar het bleef wel bij volleybal en dat vond ik zelf ook wel het leukst.
0: Ja.
1: Uiteindelijk op regiaal niveau een jaartje gedaan. Dat was een heel leuk tijd.
0: Ja. Ja. Maar goed, op verjaardag gewoon lekker voetbal kijken.
1: Ja.
0: En dan wordt het reuze gezellig.
1: Hoop het.
0: Even voordat we het lied gaan horen. Want laten we ook even naar de komende periode kijken. Er zijn vanaf zaterdag zijn er 4 liederen van jou in omloop met allerlei verschillende onderwerpen. Jij zegt, daar hoor ik er eigenlijk nog een paar bij. Eentje, in ieder geval eentje van mijn dochters. En een aanbiddingslied zou ook een mooi compleet verhaal zijn. Want,
1: ja.
0: Want hoe stel je dat voor je? Zeg je dan, als ik straks 6 liederen heb, dan heb ik alles geschreven wat in mijn leven een rol heeft. En dan is het klaar? Of is dat het begin van meer?
1: Ik hoop dat tweede. Het is ook een beetje wat mijn hart me ingeeft van waar ik op dat moment behoefte aan heb. Zoals nu is het even veel bezig met het opbouwen van een praktijk. En dat loopt leuk. En dan wil ik ook gewoon kijken van wat gebeurt er verder? Hoe loopt het komende jaar? En kan ik weer ruimte gaan creëren om dit te doen? Want het heeft gewoon wel tijd en ruimte nodig.
0: Ja.
1: Het hele creatief proces kost gewoon best wel veel tijd. En ik wil het niet gaan forceren. Dus ik wil dan ook wel hebben van, het is weer tijd om wat nieuws te maken. En er ligt er nog eentje klaar die niet uit is. En dat is een beetje zo'n... het is het verhaal eigenlijk voor mij van een stukje verloren zoon, om het zo te noemen. Dat is een heel kwetsbaar lied. En die vind ik ook zelfs nog een beetje spannend zelfs om uit te brengen. Van, het doet ook wel een boekje open over mij. En soms denk ik van, maar dat mag ook.
0: Mm-hmm.
1: Het is heel puur en authentiek, juist wat ik heel graag wil. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ik vind hem wel spannend. Ja.
0: Ja. En waar zit die spanning dan in? Omdat het kwetsbaar is?
1: Ja, het gaat best wel over van hoe ik in een bepaald hoofdstuk van mijn leven ben geweest. En daar ben ik niet trots op. Maar het zit ook heel veel hoopvol in van ik vind de weg wel weer terug naar huis. En dat is een prachtig tekst die erin zit. En ook een prachtig hoopvol bericht. Maar er zit ook die diepte in en dat dal. En daar heb ik het liefst niet over. Maar toch... Ja, ik had het toen op mijn hart om erover te schrijven. En ik heb ook nog steeds, hij ligt klaar. Hij komt er ook aan. Maar dat is wel degene waar ik meest een beetje hik van. Oké, dit vind ik spannend.
0: Ja. En is dat dan omdat bijvoorbeeld mensen als ik gaan vragen van, joh, vertel daar eens over? Want je kunt natuurlijk altijd zeggen, joh, dit is het verhaal.
1: Ja.
0: Dit is het lied. Ja. Doe er je voordeel bij. Wil je de bron, ga naar Lucas 15 en dan... Toppie, Henry Nouwen heeft er ook nog ergens een boek over geschreven. Succes, laat mij verder met rust. Of zeg je dan mogen mensen ook vragen hoe het bij mij zat.
1: Dan mogen mensen ook vragen, zeker. Ja.
0: Nou zou Henry Nouwen waarschijnlijk bij dat verhaal zeggen, ja, maar goed, in sommige momenten ben je misschien ook wel de andere zoon. Of ben je de vader in dit verhaal.
1: Ja.
0: Heb je dat ook zo belicht? Of was dit echt de insteek, ik heb mij echt de verloren zoon gevoeld.
1: Ja, ik heb me wel echt de verloren zoon gevoeld. Ik voel me op dit moment wel meer vader, gelukkig. Maar ik heb me echt wel heel veel verloren zoon gevoeld. In eenzaam en afgesloten. En ik doe het zelf wel. En zoek het allemaal maar uit. En daarin in verschillende patronen terechtkomen waar ik liever niet in had willen zitten.
0: Mm.
1: En um, Ja, het is een heel mooi stuk over van, hey, ik vind de weg wel weer naar boven. Ik ga terug naar huis, letterlijk. En dat is natuurlijk prachtig en hoopvol. En het komt wel weer goed, maar het is wel ook dat stukje van, ik heb het gewoon verpest. En dat zit er ook in.
0: Mm.
1: Dat moment dat die verloren zoon beseft van, dit is het niet. En dat heb ik ook heel sterk gevoeld. En toen moest ik terug naar huis, letterlijk.
0: Ja.
1: Mijn kamers in Zwolle, ik kon mezelf niet redden, ik kon het niet. En ik moest terug naar huis. En dat was wel heel pijnlijk. Maar achteraf is dat de beste keuze die ik ooit had kunnen maken.
0: Oké, dat lied is er nog niet, dus we hoeven het er ook nog niet over te hebben.
1: Het is wel leuk, maar
0: wel nee, leuk.
1: Die komt nog.
0: Maar dank hiervoor. Laten we dan toch even kijken naar dat lied dat komende zaterdag uitkomt.
1: Ja.
0: Op je verjaardag. Het is ongetwijfeld niet gerelateerd aan de voetbalwedstrijd die dan gespeeld wordt. Wat is het verhaal van dit lied? Is dit wat je net ook al een beetje zei? Van, maak je geen zorgen, laat het los.
1: Ja, eigenlijk wel. Het sluit heel erg aan op wat we net over hadden. Het uit mijn hoofd gaat heel erg over van, hey, ik kan soms zelf ook zo bang en bevangen zijn door mijn eigen zorgen en mijn eigen gedachten. En ik wil alles uitgedacht hebben en alles uitgewerkt. En dan kom ik in beweging. Terwijl ik eigenlijk steeds meer merk van, nee, eerst in beweging en het komt wel. Het kan zo verlammend werken, die gedachten, het continu blijven nadenken en het eerst helemaal uitgedacht en uitgewerkt hebben en dan beginnen. Ja, dan komt het er vaak niet van. En dit lied beschrijft eigenlijk heel mooi van, nou joh, kom in beweging, stap in die stroom, ga ervoor en laat je niet door die angst verlammen.
0: Is dit een lied voor anderen of een lied voor Ashwin zelf?
1: Ja, dat is weer een leuke vraag. Het is het zeker ook voor anderen, het is een uitnodiging. Het is echt een uitnodiging om het leven te gaan leven. Met spanning, met angst, met alles wat het leven te bieden heeft. Dat het er mag zijn. En dat het niet weg hoeft. En dat je samen met die spanning, samen met die angst die er soms wel eens is, gewoon wel gaat. En gewoon dat gaat doen. Want anders zat ik hier ook nooit.
0: Mm.
1: Waar ik nu zit. Dan had ik nooit op deze stoel gezeten hier in Veenendaal. Had ik nooit dat meegemaakt. Als ik me door angst liet verlammen.
0: Ja. Even een zijspoor. Is het spannend om hier te zitten?
1: Nou, nu niet meer. Nee, je zat op de heenweg, hè? In de auto kneep ik hem wel even, hoor. Dat,
0: ja? Want waar zit dat in? Ik bedoel, we hoeven er een hele therapeutische sessie van te maken. Maar wat zou er spannend aan zijn, zo'n gesprek?
1: Ja, een stukje gezonde spanning. Kijk, nu voelt het meer alsof ik gewoon met jou aan het praten ben. En dat vind ik heel prettig. Maar het is ook wel inderdaad van, soms bedenk je, oh ja, er luisteren ook andere mensen mee.
0: Ja, heel nu een beetje mee te luisteren natuurlijk.
1: Ja, dat hoop je dan.
0: dat hoop je. Even voor de mensen thuis. Zit je in een nunspeet, stuur even een appje. Dan hebben we even een idee dat je daadwerkelijk meedoet. Dat is goed voor de terugweg, namelijk. Wij gaan luisteren naar dat lied dat zaterdag uitkomt. Het heet Uit Mijn Hoofd. Het is de nieuwe single van Ashwin Matthijs.

0: Jesus All Along, een van de nieuwe singles van Franny Cash, voormalig zangeres van We The Kingdom. En daarvoor nieuwe muziek van Ashwin Matthijs. We voelen ons natuurlijk helemaal bevoorrecht dat we dat 4 dagen van tevoren alvast mogen horen. En we hadden een vraag, ook over de sluimerende angst van Ashwin, om het even zo te dramatiseren, dat er misschien wel mensen uit zijn directe omgeving zaten mee te luisteren. Superleuk dat jullie reageren. Mike laat even weten, mooi gesprek Ashwin, mooie liederen ook. Marald zegt, ik woon in Nunspeet. Goedemiddag. Nou, dat is een helemaal duidelijk signaal. Rianne luistert vanuit Oldenbroek. Dat is niet zo ver bij Nunspeet vandaan. Amanda doet jou de groeten, Ashwin.
1: Groetjes terug.
0: En Ruben die zegt, wat leuk om naar je bijzondere verhaal en naar je nummers te luisteren. Wat een zegen om dit te kunnen doen. God is met jou. Groeten vanuit het hoge noorden in plaats van uit Nunspeet. Dus ja, er zijn mensen die hebben geluisterd. Nou, dat is ook een lekker gevoel voor de terugweg.
1: Dat is toch leuk.
0: Toch dan weer. Hey, nou, zaterdag, je zegt het al, dan komt het lied uit. Heb je daar dan voor die zaterdag nog activiteiten bij gepland? Als in druk op social media proberen mensen daarop te richten en zeggen, hey, ja, ik ben wel druk met mijn eigen praktijk, maar doe ook mijn liedje even in je Spotify-lijst.
2: Nou, dat wel. Het is wel een haat-liefde-verhouding met social media, moet ik zeggen, hoor. Ik ben er geen groot fan van, maar het is wel nodig om het een beetje te gaan laten reizen, wat je zo mooi zegt, hè? Van mijn liedje moet op reis gaan. En niet alleen bij mijn pa die zegt, oh, mooi gedaan. Of mijn vrouw, dat is leuk. Mm-hmm. Maar het doel is ook dat het op reis gaat.
0: Ja.
2: En die socials zijn daar eigenlijk noodzakelijk kwaad voor. Dus ik probeer dat op mijn manier zo goed mogelijk te doen. En een beetje op TikTok te posten en op Insta en op Facebook.
0: TikTok ook?
2: Zelfs op TikTok.
0: Maar ja. Dus ook met dansjes en alles erbij?
2: Alsjeblieft niet. Nee, zie je mij al?
0: Ja, weet ik niet. Misschien, jij bent nog een jeugdig mens. Dus misschien ben je wel heel goed in de heupen ook.
2: Ja, wel soepel in de heupen. Maar ik denk niet dat TikTok daar blij van wordt. Ik kan het wel proberen.
0: Je zal zien, dat loopt als een malle. Ja. Nee, maar goed, social media is dus niet... Was dat nooit ook je ding?
2: Nee, ik ben het liever kwijt dan rijk.
0: Waar zit dat in? Vraagt het veel aandacht? Vind je het stom?
2: Er zit best wel veel tijd in. Als ik dan mijn schermtijd weer zie op mijn telefoon, dan denk ik van, ik heb weer 3 uur aan dat ding gezeten vandaag. En dan word ik niet blij van.
0: En dat was allemaal social media?
2: Meestal wel, ja. Ja. Ruim 2 uur altijd al social media. Denk ik, ik wil die tijd anders besteden.
0: En waar dan ben je gewoon lekker aan het scrollen geweest. Waar stop jij? Wat zijn dingen die jouw aandacht trekken waar je blij van wordt? Of waarvan je wat je tijd rooft?
2: Overdag is het vooral de kids. Dat vind ik natuurlijk, dat is sowieso belangrijk. Mm-hmm. Dan wil je ook niet te veel met dat ding in je hand zitten. Dus dan is het het noodzakelijke appje of iets waar je nog misschien naar moet kijken.
0: Ja.
2: Mailtje beantwoorden.
0: Maar als de kids op bed zijn en jij zit met je telefoon in de hand, wat zijn dan de dingen waarvan je denkt, ga ik toch even 3 uur naar zitten kijken?
2: Op mijn telefoon?
0: Ja.
2: Ja, dan is het eigenlijk gewoon een beetje dat scrollen. Hè? Dat
0: al die korte filmpjes.
2: Ja, al die korte filmpjes. En dan is het, Insta, gezien. Ga ik even naar YouTube, die shorts kijken. Ik wil je gezien. Ja, en dan ben ik het wel op een gegeven moment zat.
0: Ja, en stel dan, in die shorts zit opeens een filmpje van Ashwin die iets over zijn nieuwe liedje vertelt. Zou jij daar zelf dan blijven hangen?
2: Denk ik niet. Ik ben echt geen content creator. Dat is echt, ik vind het leuk om erover na te denken. Van, wat kan je voor in beeld hierbij bedenken? En wat kan je voor iets maken? Maar nee, het is niet mijn...
0: Nee. Volg jij andere collega-muzikanten?
2: Jawel.
0: Ja. Jawel. Heb je daar tips? Heb je mensen waarvan je denkt, die heb ik recent ontmoet of gezien of gehoord. Ik vind ze leuk. Ga eens kijken.
2: Die mensen
0: gewoon over mensen die wel kennen. We gewoon muzikanten waarvan je zegt, die heb ik laatst recent ontdekt. Of die komen steeds in mijn tijdlijnen voorbij. Daar zit ik 3 uur naar te kijken. En dat is best wel de moeite waard.
2: Nee, het meest in mijn tijdlijn voorbij kwam de laatste tijd was Martijn Buwalda met zijn nieuwe release. Die kwam heel veel voorbij. En toen dacht ik, je kan het ook gewoon best wel hetzelfde filmpje hergebruiken. Dat dacht ik van, dat is ook een goede.
0: Dat is ook een idee.
2: Niet continu nieuwe dingen te maken daarvoor. Echt nieuwe... Nee, ik denk niet dat ik heel veel dingen ken die onbekend zijn voor mij.
0: En werkt dat voor jou? Jij hebt gesignaleerd dat Martijn jouw aandacht probeert te trekken. Denk je dan nu, inderdaad, ik ga daar eens een keer kijken? Of ik ga de liedjes beluisteren?
2: Ik was wel nieuwsgierig naar zijn liedje, ja. Ik was wel toen ik wil dat bijna zeker, ik wil dat wel horen.
0: Dat was de videoclip van het leven?
2: Ja, dat was op de bakfiets en zo. En,
0: ja, precies. Ja. Met die hele videoclip en alles.
2: Ja, daar. Dat ja. Ja.
0: En nou ja, goed, in het najaar gaat hij natuurlijk een theatertour doen. Is dat iets waar je normaal gesproken tijd voor zou maken? Of is dat met kleine kinderen misschien wat ingewikkeld?
2: Best wat ingewikkeld. Ja, ik zou het wel willen. We hebben ook wel samen, Meerte, mevrouw dan en ik, het verlangen uitgesproken van willen meer erop uit en meer dat soort dingen plannen. Maar ja, de jongste die is nu iets meer dan een half jaar. Dus het begint nu weer te komen dat je dat toe gaat vertrouwen en oppassen. En dat je dat wat meer weer kan loslaten.
0: Heb je een ideale uitgangsavond? Iets waarvan je zegt, als we dan toch met oppas dingen geregeld krijgen, dan is dit onze favoriete avondbesteding?
2: Ja, wat wel het leukste is, is de arcade eigenlijk. Daar gaan we heel graag naartoe.
0: Arcade?
2: Dat is zo'n game hall, zo'n ouderwetse 70s game hall. Dat vinden we heel erg leuk om te doen. En meestal is het dan uit eten, arcade, nog even een terras pakken en dan naar een hotelletje of zo. Kijk, dat is fantastisch. Mm. Dat is heerlijk. Maar een theater kan er ook heel goed voor in de plek.
0: Ja.
2: Zeg van psychologie en theater willen we nog graag naartoe. Er zijn nog wel wat dingen op de bucketlist die we wel graag willen zien.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Als je nog plannen hebt. Ja. En een van de volgende plannen is een nieuw lied. En dat gaat zaterdag verschijnen. Onze tijd zit er bijna op. Ja. Wij gaan het woord zo dadelijk overdragen aan Daan Oldhoff. Hij presenteert het programma De Dag van Vandaag vandaag. Ik wil je bedanken voor je komst.
2: Jij ook bedankt.
0: Ik vond het gezellig. En succes met ook de volgende singles die nog komen. Want er is er nog eentje die wat spannend is. Dat hebben we net gehoord, maar dat gaan we rustig afwachten. Wij gaan nog één Backstage Classic horen en dan naar het nieuws van 4 uur. En die Backstage Classic is van een ontzettend leuke band van zanger Bob Carlo. Ik heb het over Allies. Dit is Send Me. Tot morgen. Backstage Classic.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
6: een dagje naar het strand gaat
5: of gewoon thuis blijft,
6: hoop reist met je mee.
5: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
6: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
5: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
6: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
5: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
8: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker twee truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg. En daarbij vielen doden en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. En dan nu het weer van Weer Online. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen. En dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten.
20: Een hele goede middag. De Christelijke Middagshow staat op het punt van beginnen. En ik wil het zo meteen even met je hebben over iets wat ik gelezen heb vandaag. Toch al een bijzonder verhaal. Ben je wel eens ooit iets kwijtgeraakt en dat je het dan pas heel veel later terugvond? Nou, dat zou zomaar kunnen. Maar 42 jaar later? Nou, dat is toch wel heel bijzonder hoor. Je hoort er zo meteen meer over.
21: Oh, heerlijk hier, hè?
22: Ja, eindelijk even niks.
23: Het is echt nice.
24: Hola, le pongo dos cervezas.
25: Hola, señor. Sí, twee bier.
23: Voor mij?
21: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
24: Por favor.
25: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
26: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
27: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
26: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
28: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
29: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
28: Zonnebrandcreme?
29: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
28: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
30: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
31: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
32: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
33: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
32: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
33: Wat doe ik aan?
32: Shop nu bij Zalando.
34: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
35: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
36: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
37: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
38: Mmm, de geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
0: voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Netherlands, are you with us?
4: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. De dag van vandaag.
5: Met Daan Olthoff.
4: Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smith, Jorde, Do It Again. Een lied dat hij trouwens niet zelf schreef. Het is origineel van Elevation Worship.
1: De dag van vandaag met Daan Otthoff.
0: Maar wel ontzettend mooi door hem uitgevoerd. Lekker om daarmee zo de middagshow te openen. Ik moest toch wel lachen toen ik vanmiddag eventjes wat nieuwssites zat af te zoeken. En op zoek was naar een soort van berichtje om eventjes de show mee te openen. Vooral omdat toen ik dit nieuwsbericht zag, ik mezelf daar wel een klein beetje in herkende. Dingen kwijtraken. Het gebeurt mij namelijk nog best wel vaak. Ik ben wel eens bijvoorbeeld mijn portemonnee en mijn sleutels kwijtgeraakt. Nou, meestal vond ik die gelukkig dezelfde dag of een paar dagen later wel weer terug. Maar dit is wel even een ander verhaal hoor. Want stel je raakt iets kwijt en je vindt het 42 jaar later pas weer terug. Nou, dat overkwam de Italiaanse Antonio Smiglio. Hij had op zijn 16e verjaardag een scooter gekregen. Daar was hij natuurlijk heel erg blij mee. Het was wel een flinke cadeau hoor. Dat was best wel wat geld waard. Hij moest dat in termijnen terugbetalen. Maar toen hij dat eindelijk had gedaan, werd de brommer gestolen. Ja, hij was daar echt een stuk van, kan ik me voorstellen. Ja, ik bedoel, hij heeft er ook wel een traantje omgelaten. Nou, dat doe je niet zomaar. Tot vandaag, want hij is terecht. 4 decennia later. Ja, en gelukkig nog helemaal in goede staat en zo. Maar ja, dat is wel bijzonder, toch? Dat je zo... ik denk toch ergens zo dat je dan na 42 jaar ook eigenlijk al een beetje vergeten bent dat je hem überhaupt ooit had. Maar toen zat ik even te denken. Stel, jij zou nu iets terugvinden wat je al 42 jaar kwijt bent. Wat zou je dan nog steeds missen? Of is dat eigenlijk onmogelijk dat je iets na 42 jaar nog steeds mist? Nou, zelf heb ik bijvoorbeeld een knuffel gekregen bij mijn geboorte. Ja, daar weet ik niet zo heel veel meer van. Maar die knuffel is altijd bij mij gebleven. Maar op een of andere manier ben ik die kwijtgeraakt. En moet toch zeggen, nou, dat ik die toch nog wel weer een keer terug zou willen vinden. Maar hoe zit dat bij jou? Welk voorwerp zou jij na 42 jaar nog steeds willen terugkijken, krijgen en dan aan denken? Nou, laat dat even weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen.

0: Heritage. Count Your Blessings, daarvoor Hope Darst, Mighty Name of Jesus. Ik had het net even met jou over Antonio Smiglio. Die kreeg op zijn 16e verjaardag een scooter, maar die werd gestolen. Net toen hij hem had terugbetaald. Ja, en inmiddels heeft hij hem wel weer terug, maar dat is 42 jaar later. Dan vroeg ik me een beetje af, kun je hem dan überhaupt nog missen, zo'n scooter? Nou, ik stelde die vraag ook aan jou. Wat zou jij nog steeds missen als je het nu 42 jaar later terug zou vinden? Nou, Jan-Willem die zegt, Hadaan, het is nog geen 40 jaar geleden, maar mijn eerste auto zou ik wel weer terug willen. Al is die niet kwijtgeraakt, maar gewoon verkocht, / ingereld. En Charlotte die zegt, nou, toen ik 42 jaar geleden zou rekenen, was ik -8, oké. Maar 20 jaar geleden ben ik mijn Pussy-album kwijtgeraakt. Uitgeleend aan iemand, maar ruzie gekregen en nooit meer teruggekregen. Ah. Oh. Dat vind ik gemeen. Ik hoop wel dat jullie het nog goed hebben kunnen maken. Nou ja, wel leuk om zo'n Pussy-album toch weer een keer te hebben, toch? Ja, nou ja, misschien spreken jullie elkaar ook wel niet meer. Het is nooit meer goed gekomen, maar ik hoop dat je hem nog ergens weer kunt vinden.
1: 1 uit 1008.
0: We gaan muziek draaien van Lef. En dat is best wel een drukke periode voor de band. Want ze zijn namelijk druk bezig met nieuwe muziek en geven in dit najaar 3 exclusieve concerten. Die concerten die heten Samen door het leven. Nou moet ik zeggen, zo druk. Ik zag ze afgelopen weekend op Instagram nog gewoon voetbal kijken met z'n allen. Dus volgens mij valt het nog wel mee. Nou ja, afgelopen jaar toen hadden ze een goed jaar wat betreft de top 1008. Want ze stonden er 26 keer in. Onder andere op nummer 291. Ja, misschien heb jij het ooit wel eens gehad. Dat alles wat anders loopt dan je misschien zou willen. Je dromen niet helemaal uitkomen zoals je had bedacht. En niet weet waar je het moet zoeken. Nou, laat God dan niet los, want hij laat jou niet los. Dat is de boodschap. Dit is God is met ons.

0: Vorig jaar op 291 in de top 1008. Je hoorde Lef. En God is met ons. Het is inmiddels 16:55. Het laatste nieuws met Robert-Jan Krook. Robert-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Palestijnse actiegroep zit achter de vernielingen aan een gebouw van de Universiteit van Utrecht vannacht. Ze hebben de vernielingen gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven: we gaan door totdat Palestina bevrijd is. Op een provinciale weg bij Almelo was vrijdag een dodelijk ongeluk en vanmiddag was het weer raak op die weg. Dit keer vielen alleen gewonden, twee truckers die frontaal op elkaar klapten. En opnieuw geeft Nederland geld aan Oekraïne om wapens te kopen. Dit keer €500 miljard. De helft daarvan gaat op aan drones. De andere helft is voor onder meer raketten en luchtverdediging.
0: Robert-Jan, dankjewel. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag blijft het droog met hier en daar wat zon. De temperaturen die verschillen tussen de 19 en 25 graden. Morgen dan is het zonnig met 's avonds kans op onweersbuien. De maximumtemperatuur die ligt rond de 26 graden in het noorden. In het zuiden wordt het warmer. Het kan dan oplopen tot 31 graden. Hoe het op de weg is, dat weet de ANWB.
2: Het is behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat nu aan de zuidkant van Rotterdam. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15 bij de afrit Brielen. Die afrit is in beide richtingen dicht en ook de oprit op de N57 naar de A15 richting Europoort is dicht. Dat levert lange files op de A15 zelf natuurlijk. Bij Rozenburg eigenlijk tot Spijkenisse, ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op, Rotterdam-Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, is de vertraging ook meer dan een uur. En ook op de N57 Middelburg Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 drie kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Culemborg is de vertraging een half uur. En opvallend veel vertraging vanmiddag ook op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Daar nu 40 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
3: Daan Olthoff.
0: Sommige artiesten die vallen eigenlijk niet in één woord samen te vatten. Martijn Buwalda wat mij betreft wel een woordenkunstenaar, zou ik hem noemen. Je hoort hem nu hier bij Groot Nieuws Radio met bijna zeker
4: de dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Beckham en Living Hope. Daarvoor Martijn Buwalda, bijna zeker.
1: Mijn woord van lente weer. Olifanten safari.
2: Zuurdeesem.
3: Woord van vandaag.
0: Welk woord mogen wij voor jou opschrijven als het gaat om de dag van vandaag? Een woord dat ik even wil opschrijven, ja, ik word hier toch wel heel erg blij van hoor, is Big Church Festival. Want misschien ben jij nog aan het bijkomen van opwekking of aan het toeleven naar New Wine. Nou, zo langzamerhand maken we ons toch ook wel een beetje op voor een extra festival dat er volgend jaar bij gaat komen op het Pinkpopterrein in Landgraaf. Dat wordt namelijk volgend jaar omgetoverd tot een christelijk festivalterrein. Zet hem alvast in je agenda. Van 20 tot 22 augustus 2027 komt het voor het eerst naar Nederland, het Big Church Festival. Het festival is in 2009 begonnen in het Verenigd Koninkrijk en is opgericht door Tim Yup, bekend van de christelijke band Delirious. Ja, de organisatie belooft nu al dat de grootste christelijke artiesten wereldwijd naar Nederland komen. Nou, dit is toch wel echt fantastisch. Mag ik dat zeggen? Ja, ik kijk er wel heel erg naar uit hoor. Ik heb hem alvast in mijn agenda gezet bij deze. Ander woord dat ik nog eventjes wil opschrijven nu ik toch die pen in de hand heb, is het woord dierenarts. Want het kabinet wil namelijk iets gaan doen tegen dierenartsen die te hoge prijzen berekenen voor de behandelingen van hun huisdieren. Er wordt namelijk een nieuwe wetgeving gemaakt. Ja, voor veel Nederlanders is hun huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin. Dat zegt staatssecretaris Erkens. Hij vindt dat dierenartsen beter en duidelijker moeten zijn over welke zorg een ziek dier nodig heeft en hoeveel een behandeling dan gaat kosten. En nou is het aan jou. Ik zou zeggen, pak je mooiste pen of potlood erbij. Je mag het ook gewoon appen of typen. Maakt ook allemaal niet uit. Als je maar laat weten welk woord we voor jou mogen opschrijven bij de dag van vandaag. Doe dat door te laten weten via de Grootnieuws Radio app. Dit is Joke Buijs en Kroontem.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Laatst waren ze nog in Nederland voor het Strandheemfestival. We Are Messengers, je hoorde 1000 times.
1: Ja, mijn woord is ruitensproeien vloeistof.
2: Vergering, incontinentiemateriaal.
3: Woord van vandaag.
0: Die bladzijde van de dag van vandaag die wordt flink gevuld. Onder andere door Jan Peter, die zegt... Mijn woord van vandaag is spanning. Aanstaande maandag dan krijg ik een zware darmoperatie... in verband met darmdraaiingen. Vandaag gehoord dat de operatie 200 minuten gaat duren... En nu vind ik het wel spannend worden, nu het zo dichtbij komt. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, Jan-Peter. Ontzettend veel sterkte toegewenst. Mike die zegt, benauwd is mijn woord van vandaag. Ik vind het de hele dag al aardig benauwd buiten. Nou, ik moet zeggen, ik vind het nog meevallen. Maar ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Het is een beetje van dat klammige, warme weer. Nederlandse zomerweer, hè? Ja. En Karen die zegt, mijn woord van vandaag is zuster. Ik heb vandaag bloed geprikt en ben langs mijn zus geweest. Ah, ik zie het al, daar komen natuurlijk dan twee zusters samen. En Marga die zegt, mijn woord van vandaag is vakantie. Vanmiddag laatste werkhuis gedaan. Komende dagen naar de camping. Volgende week helpen op een TT-camping. De TT-camping in Assen zelfs. Met sanitair schoonmaakwerkzaamheden. Nou, kijk, goed bezig. Jij liever dan ik. En Eva die stuurt nog een super schattige foto van een zwaan in een nest... met haar nieuwe kuikens. Oh, dat zijn toch de wonderen der natuur... die zo eventjes worden gestuurd via de Groot Nieuws Radio-app. Als jij ook nog een woord hebt van vandaag, laat dat dan vooral weten. Mag natuurlijk altijd gestuurd worden naar die Groot Nieuws Radio-app. Marcel en Lydia, het zien we nu. Dit is Jezus.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van 2 verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. 1 zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard... heeft defensieminister Jezilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen, en van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
22: Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. En dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielen. Op de A15 zijn in beide richtingen de afritten naar Brielen naar de N57 dicht. Dat levert op de A15 zelf lange files op. Vanaf Rozenburg tot Spijkenissen ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rozenburg en Oostvoorne een uur vertraging. Maar ook op de N57 daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting Knoopend Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij Knoopend Lunetten ook een lange file op vanaf Knoopend Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast.
23: Hoe fantastisch moet dat zijn, dat je gewoon samen met je broertje muziek kunt maken? Ja, Luke en Joel Smallbone, die doen dat ongeveer al hun hele leven. Ik ken ze misschien wel beter onder de naam For King & Country. Deze hele week hebben we extra aandacht voor die naam, want je kunt namelijk kans maken op kaartjes. Twee kaartjes voor een concert op 27 augustus. En ja, ik zie dat er alweer heel wat mensen zijn die zich hebben aangemeld. Ik zou zeggen, hou die telefoon maar in de gaten.
24: Hé, het licht doet het niet.
25: Ik heb geen bereik.
26: Hebben we nog wel water?
27: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
29: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
30: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
31: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
32: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
31: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
33: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
34: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
33: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
34: Rand? Nee.
33: Fair enough.
34: Social Deal, deals die je niet mag missen.
35: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
36: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
34: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
37: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
38: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
37: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
39: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU. Samen werkt beter. RMU.nl.
40: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roosters. roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
1: Netherlands, are you with us?
2: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. De dag van vandaag.
3: Met Daan Olthoff.
2: Het christelijke radiostation.

0: Talking a Country. You're the Relate.
1: De dag van vandaag.
0: De echte fans die wisten natuurlijk meteen al toen ze dit liedje hoorden. En de echte fans weten natuurlijk ook al dat ze 27 augustus naar Nederland komen. Ahoy Rotterdam. En die echte fans, die zitten nu waarschijnlijk ook te luisteren. Want de hele week geven wij al kaartjes weg hier op Groot Nieuws Radio. 2 kaartjes voor jou en een vriend of vriendin of je moeder of je tante of je oom of je zus of je dochter. Nou, wat dan ook. Je kunt namelijk samen naar dat concert toe. Op onze kosten. Moet je wel even wat voor doen. Je aanmelden via grootnieuwsradio.nl. En als je dat gedaan hebt, kan het zomaar zijn dat we jou terugbellen. Gisteren belden we Marina terug. Nou, en die was erg blij met die kaartjes.
2: Ja!
0: Je bent niet zomaar 1 van de 5. Je bent gewoon de nummer 1 van de 5. Jij mag er gewoon heen. 27 augustus.
2: Augustus, ja! Ik kan er gelukkig niet meer op. Ik
0: sta
2: te trillen.
0: Oh, je stond helemaal te trillen zelfs. Nou, we vroegen natuurlijk ook even, met wie ga je daar dan heen? Wie mag er mee? En toen zei ze, nou, mijn vriendin Diana, die mag wel mee. En ja, vandaag zou ze Diana dus zien. Diana die ligt in het ziekenhuis, had vandaag een operatie. Kwam net onder narcose vandaan. En vlak na dat moment kwam Marina dus eventjes haar verrassen met dit nieuws.
3: Mijn lieve zus, ik heb een cadeautje voor jou. Ik heb gisteren meegedaan. Met Groot Nieuws Radio. En we hebben 2 kaartjes voor King & Country. 27 augustus.
2: Oh,
0: okay.
2: Yeah,
0: ah. Ah, ja, dat is toch mooi dit. Nou, het kan ook zomaar zijn dat jij straks ook zo blij wordt verrast met die kaartjes. Want binnen nu en een paar minuten, dan gaan er weer 2 uit.

0: Zo. Mag ik een kleine wens doen? Ik hoop echt nog een keer dat Israël Houghton naar Nederland komt. In mijn beleving is dat gewoon echt nog bijna nooit gebeurd. Kan ik missen hebben hoor, maar ik heb het in elk geval nog niet meegemaakt in mijn leven. Zou het toch wel vet zijn als hij eens een keer in Nederland staat. Ik noem bijvoorbeeld in een hooi Rotterdam of zo. Daarover gesproken, zij staan daar binnenkort.
1: Luister deze hele week en in kaarten voor King & Country.
0: En dat is ook wel vet hoor, moet ik zeggen. Ja, ik heb een klein stukje ooit van hun live gezien op een EO Jongerendag. Alleen maakte ik toen de domme fout om eten te gaan halen tijdens hun concert. Nou, terwijl ik het wel heel vet vond. Maar ja, je moest een keertje eten halen natuurlijk. Om de rij voor te zijn. Je weet hoe dat gaat daar bij het Gelderdoom in Arnhem. Maar goed, ik maak dan ook geen kans op die kaarten. Want dat is echt voor echte fans natuurlijk. En hopelijk gaan we weer zo'n echte fan blij maken met kaarten. Ik ga eens even kijken wie we aan de telefoon krijgen. Ik ben heel benieuwd.
2: Westveld. Hallo.
0: Hallo. Wacht eens even. Hebben we nu twee mensen aan de telefoon?
2: Ja.
0: Lydia en Gideon hoor ik.
2: Ja, zeker.
0: Kijk, en ik heb begrepen dat jullie lekker op het strand zijn vandaag.
2: Ja, zeker.
0: Is dat niet een beetje te koud nog?
2: Ja. Het is heerlijk weer hier.
0: Kijk, kijk.
2: Beetje wind.
0: Nou, dat is eigenlijk wel top dan, hè? Ja. Maar waar zitten jullie op het strand?
2: Schravenzanden.
0: Schravenzanden. En zijn jullie op vakantie of zijn jullie gewoon even lekker een dagje zo ertussenuit? Of?
2: Nee, eigenlijk even uit school met de vriendin zijn we er naartoe gegaan.
0: Oh, kijk eens aan. Maar jullie woonden dus ook gewoon echt dicht bij zee?
2: Nee, eigenlijk niet eens.
0: Oh. Maar het was dichtbij genoeg om al even te denken, we gaan er eventjes heen naar school.
2: Ja.
0: Kijk, en wat vind je dan zo leuk aan het strand?
2: Van alles. Nou, wat was je aan het doen? Skimboarden.
0: Oh, kijk. En jij bent dus al echt een waterrat, hoor ik al wel weer.
2: Ja.
0: Kijk, maar vind je dat dan niet heel irritant dat als je dan zeg maar helemaal schoon bent uit het water, dat je dan door zo'n enorme zandbak heen moet voordat je dan weer kunt afdrogen en zo?
2: Ja, dat is wel irritant.
0: Dat is wel irritant, hè? Nou, vanavond maar even onder de douche en dan ben je weer echt schoon, zeg maar.
2: Ja.
0: Kijk. Maar goed, dit is natuurlijk niet waarvoor ik jullie bel. Dat begrijp je natuurlijk zelf ook wel. Want Gideon, volgens mij ben jij degene die ik moet hebben. Want dit is volgens mij een beetje jouw schuld, hè, dat ik jou nu aan de telefoon heb.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Want vertel eens, hoe zit het precies?
2: Nou ja, ik zit dus in groep 8. En ik mag een uitje doen. En toen zag ik ineens dat je een gratis tickets kon winnen. En ik vind King & Country wel leuk.
0: Kijk eens aan. Dus jij bent klaar met groep 8 en mag dus een uitje verzinnen. En dacht, ik weet wel iets.
2: Ja. En dan heb ik gelijk een uitje voor mij en mijn moeder.
0: Kijk. Hoe geweldig zou dat zijn, Lydia, als jij gewoon samen met Gideon naar dat concert mag?
3: Ja, superleuk en super lief van hem. Heel leuk bedacht.
0: Ja, ik ga jullie niet langer in spanning houden. Jullie gaan gewoon samen naar dat concert toe.
2: Ja! Yeah! Superleuk! Yes!
0: Wauw! Kijk eens aan, zeg. Nou, Lydia, wat wil je allemaal zeggen tegen Gideon voor dit geweldige cadeau?
3: Nou, dat is inderdaad een super cadeau. Heel lief bedacht en daar gaan we zeker van genieten.
0: Ah, kijk, wat goed, wat goed. Nou, en wat ga jij doen, Lydia, om Gideon hiervoor te bedanken vanavond? Mag hij iets lekkers te eten uitkiezen of zo?
3: Ja, dat denk ik wel. We zullen kijken op het strand.

0: groot feest met de Opwekking Band. Opwekking 635. Wij zijn bij elkaar om u te eren. En daarvoor nou één groot feest volgens mij op het strand. Want Lydia die kreeg van Gideon, haar zoon, ontzettend mooi 2 kaarten voor King & Country. Heb jij je ook aangemeld? Nou, dan zou ik zeggen, hou de radio vooral bij de hand. Morgenochtend bijvoorbeeld, dan is er weer kans om kaarten te winnen. En morgen natuurlijk in de middag ook gewoon weer. Dus het kan zomaar zijn dat jij er ook gewoon bij bent. Inmiddels 17:55. Het ANP-nieuws met Robert-Jan Krook. Robert-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vluchtelingen die niet in Ter Apel terecht kunnen slapen deze week in Westerbork en volgende week in Zwolle. Er is daar plek voor 100 tot 150 asielzoekers en ook daar kunnen ze een week overnachten. De 3-daagse top van de 7 rijkste landen is afgelopen. Ze willen Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En ze willen ook iets doen tegen de hoge energieprijzen. Inwoners van Twente hebben een brief gekregen van waterbedrijf Vitens. Daarin staat dat er minder water uit de kraan kan komen omdat de voorraad schaars is. Het kan gaan spelen in de zomer.
0: Robert-Jan, dankjewel. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buiradar. Vanmiddag blijft het droog met hier en daar wat zon. De temperaturen verschillen tussen de 19 en 25 graden. Morgen dan is het zonnig met 's avonds kans op een onweersbui. De maximumtemperatuur ligt rond de 26 graden in het noorden. In het zuiden wordt het nog wat warmer. Daar kan het oplopen tot 31 graden. Bij de AWB zit Helene Geest. Het is best een drukke avondspits, hè?
2: Het is voor een woensdagmiddag een behoorlijk drukke avondspits met veel bijzonderheden. Vooral veel vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Die is in beide richtingen dicht. Op de A15 daardoor in beide richtingen lange files. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 ook 50 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer een half uur vertraging, ook door slecht wegdek. En door de problemen bij Brielle op de A15 is het ook vastgelopen op omliggende wegen, zoals de N218 Oost-Voorne-Spijkenisse. Bij Spijkenisse ook 20 minuten vertraging.
0: Helene, dankjewel. Zometeen de rode draadplaat. Welk liedje mag er aansluiten op Water van Heartbeat Worship? Eerst eventjes wat stof afblazen van onze Bijbels.
3: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Radio Station.

0: Josiah Queen, you're the Dusty Bibles.
1: De rode draadplaat.
0: Eventjes een kleine resume overvlakke. We zijn op zoek naar een rode draadplaat. Mocht je nou denken, een rode draadplaat, wat is dat ook alweer? Neem eventjes de rode draadplaat van maandag. Dat was Golven van Dwight Dissels. Nou, toen gingen we gisteren op zoek naar een liedje dat daarbij aansloot. Dat is zeg maar een rode draadplaat. Een liedje dat aansluit bij het liedje van de dag daarvoor. Zo kwamen we gisteren uit op Heartbeat Worship.

En dan voel je misschien de vragen wel weer een beetje aankomen voor vandaag. Welk liedje mogen we hierop aan laten sluiten? Kan een liedje zijn dat ook gaat over het water. Maar ja, misschien vind je dat wel iets te nat aan je voeten. En denk je, nou, ik zoek toch liever de droogte op. Dat mag natuurlijk ook. Of Heartbeat heet tegenwoordig Eden Worship. Misschien kunnen we wel iets met dat Hof van Eden. Of met Eden als plaats. Misschien komt daar wel een artiest vandaan. Kortom, zo merk je al wel, er zijn aardig wat linkjes te bedenken. De meest creatieve, die kies ik zo meteen uit. En daar mag je dan vervolgens weer uit kiezen. En degene met de meeste stemmen, dat wordt dan de rode draadplaat van vandaag. Kom maar door met jouw suggesties via de Grootnieuwsradio-app. Hoor je zo meteen Irma Dee naar Brian Durant.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: had ook zomaar een optie kunnen zijn geweest voor...
1: De Rode Draadplaat.
0: Want meestal als het stormt, dan komt er een hele hoop water naar beneden. Ja, en water, dat was nou net de Rode Draadplaat gisteren van Heartbeat Worship. En daar zijn we nou op zoek naar een opvolger van water. Nou, en die komen binnen. Bijvoorbeeld van Marijke, die zegt onder het non van water... moet daar natuurlijk ook iets tegenover staan. Vuur. Moet denken aan een hemels vuur van Mosaic Worship.

hebben. En één van die drie die kunnen we zometeen helemaal draaien. Wordt het optie 1 van Mosaic Worship, optie 2 van Elevation Rhythm of optie 3 van Jamie McDonald? Laat het weten via de Grootnieuwsradio-app.

0: aangezien er toch al een podium staat voor 27 augustus in Ahoy Rotterdam voor King & Country. Kan dat podium ook al wel gebruikt worden op 26 augustus? En dat gaat ook gebeuren, want dan staat zij onder meer op het podium. CC Winans, you're the believer it.
1: De rode draadplaat.
0: Zo. Dat is een ingewikkelde hoor, dit. Ja, ik bedoel, Daan Hartges heeft het wel altijd over de keuze menu A, menu B. Dat een moeilijke keuze is, maar kies maar eens uit 3 liedjes. Ga er maar eens aan staan. En ook nog 3 die allemaal supergoed zijn en op hun eigen manier aansluiten bij Water van Heartbeat Worship. Ja, dat was precies. Daar waren we naar op zoek. Mosaic Worship stond wel in dat lijstje trouwens, waar je op kon stemmen. Marijke die kwam daarmee met Hemels Vuur. Joel kwam met Washed van Elevation Rhythm. En Lisette die zei, nou, Left in the River van Jamie McDonald vind ik ook een mooie optie. Uiteindelijk is er een hoop gestemd. En daar komt toch wel heel duidelijk een winnaar uit. Onder meer Gerrit, Anita, Corine, Jantine, Jorian, Erik. Ja, deze wouden jullie horen. Washed, Elevation Rhythm.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: 1 ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat, hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen zijn de afritten Brielle dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Er staan nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt.
4: Ik wil je even kennis laten maken met de man Lenny LeBlanc. Je hebt misschien nog nooit van hem gehoord. Misschien ook wel hoor. Of je hebt misschien hem wel eens gezien, maar nooit geweten dat het om deze man ging. Het is namelijk een man die al heel lang in de christelijke muziek zit. Al achter menig artiest heeft gestaan. Denk bijvoorbeeld aan Amy Grant, maar ook Don Moen, waar die akoestische gitaar bij speelt. Maar hij heeft ook een hele hoop mooie liederen geschreven. Onder andere het lied There Is No None Like You. En die kun je dan weer kennen in de uitvoering van De Opwekking Band of in de uitvoering van Charlotte Jordaan. En die ga je zo meteen horen. Niemand is als u komt eraan.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Oranje fans op.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
8: Oranje. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je. Met plannen en plaatsen, zonder gedoe. Keukendesign.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
12: Netherlands, are you with us?
13: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. De dag van vandaag.
14: Met Daan Olthoff.
13: Het christelijke radiostation.

0: Wat mooi. Charlotte Jordaan, je hoorde Niemand is als u. De dag van vandaag. Ik moet zeggen, ik ben nog een beetje aan het nagenieten van een ontzettend lekker bord eten wat ik net van Marion gekregen heb. Die hier bij de dag van vandaag mij ondersteunt vandaag. En nou is het wel zo, ik zit dus even naar dat bord te kijken. Hij is een beetje vies inmiddels. Ik weet eigenlijk niet. Marion.
1: Ja.
0: Heb jij al gekeken of de afwasmachine eigenlijk al aanstaat? Of,
1: hij is schoon, maar...
0: Is hij schoon?
1: Oh. Ja, hij is al schoon, maar... Weet je wat? Ik ga hem anders wel even zelf afwassen.
0: Nee, maar dat gaan we toch, dan gaan we dat gewoon even samen doen, toch?
1: Oh ja, dat is goed, ja.
0: Ja, ja. Maar het is niks zo erg als een volle wasmachine die eerst helemaal moet leegruimen om er weer iets in te kunnen zetten.
1: Nee, dat...
0: Dan kunnen we net zo goed gewoon even met de hand doen.
1: Ik denk dat we daar geen tijd voor hebben, nee, van
0: dat. Laat ik daar nou net even wat voor hebben.
2: De afwasmix.
1: Wow, crazy.
0: Ja, 3 liedjes om gewoon eventjes het afwassen ietsjes makkelijker te maken. Of misschien moet je nog wel even stofzuigen, kan natuurlijk ook. Of moet je nog koken, wat dan ook. Alles wat je maar moet doen, wordt hier makkelijker mee. Dat is een kleine garantie die ik gewoon alvast even wil geven. Zometeen hoor je onder andere de muziek van Paul Biloche, Rise Up and Praise Him. Ken je misschien nog wel ook in de versie van De Opwekking Band. Die ga je trouwens zometeen ook horen met Zegenkroon. Ja, en ik hoef dit alleen maar in te zetten. En dan weet je al hoe laat het is, toch? Wordt gewoon dansend die afwas doen. Met Elevation Worship. Dit is Praise.

0: Nieuws Radio.
1: Een hoop vol geluid.
0: Een hoop vol geluid. De afwasmix.

0: Zo. Mag hopen dat je een beetje bent opgeschoten met de afwas. Dat die inmiddels toch wel af was. Of dat je misschien nog moet drogen. Nou ja, dat is zo geruimd toch. Dat is meestal niet het ergste van het afwassen. In ieder geval wel een hele lekkere afwasmix met muziek van Paul Biloche. Je hoorde Rise Up en Praise Him. Daarvoor de opwekking band, Zegenkroon en Elevation Worship. Je hoorde Praise. Inmiddels 6:55. Het ABN-nieuws met Robert-Jan Knook. Robert-Jan, goedenavond.
1: Goedenavond. In een uitgebrand huis in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die vermist werd. Het lichaam wordt nu geborgen. De oorzaak van de brand is niet bekend. In Rusland is een bus met jeugdvoetballers geraakt door een drone. 6 kinderen raakten gewond. Een vrouw is om het leven gekomen. En de Russen wijzen naar Oekraïne, maar dat ontkent. Balen voor treinreizigers tussen Utrecht en Arnhem. Ze moeten rekening houden met een langere reistijd, want de bovenleiding is kapot. En ProRail weet nog niet wanneer die is gerepareerd.
0: Robert-Jan, dankjewel. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond klaart het in het zuiden op. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 graden. Morgen is het zonnig, met 's avonds nog kans op een onweersbui. De maximumtemperatuur ligt rond de 26 graden in het noorden. In het zuiden wordt het warmer, 33 graden. Helene Geest, hoe is er nu met de files?
2: De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 door een ongeluk bij de afrit Brielen. In beide richtingen is de afrit bij Brielen dicht. Dat levert ook in beide richtingen lange files op. Van Europoort naar Rotterdam is de vertraging nog 35 minuten... tussen Rozenburg en Spijkenisse. De andere kant op, tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne... ook nog een uur vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuiken en Boksmeer... 25 minuten oponthoud door asfaltschade. En door het ongeluk op de A15 is het ook vastgelopen op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15. Daar ook 35 minuten extra reistijd.
3: Daan Olthof.
0: Helene Geest, dankjewel. We maken zometeen contact met de Doorgeefbijbel. Ook hoor je nog muziek van We the Kingdom, Holy Water komt eraan. En eerst Mosaic Worship. Dit is één heer.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: van hun nieuwste album Jezus Messias. Jorde Mosiek Worship en Kees Kruijenoord, één heer.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Voor even gingen we met de Doorgeefbijbel internationaal. We begonnen deze week in België. En gisteren was natuurlijk de vraag of we ook nog steeds in België zouden zijn. Was niet voor lange duur. We waren in Eindhoven gisteren bij Ineke. Maar ja, Eindhoven, Brabant, ligt niet erg ver van het zuiden vandaan natuurlijk. Is in het zuiden zelfs. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we misschien toch weer naar België zijn gegaan. Of heel ergens anders zijn. Waar we terecht zijn gekomen, daar kunnen we natuurlijk maar op één manier achterkomen. Door gewoon te gaan bellen. Dus dat gaan we doen. We gaan bellen met de Doorgeefbijbel. Ik ben heel benieuwd wie er opneemt.
2: Goedenavond, ben Betty.
0: Betty, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt de Doorgeefbijbel gekregen van Ineke.
2: Dus de buurvrouw.
0: De buurvrouw. Nou, dat is ook toevallig dat jullie dan alle twee ook christelijk zijn. Wist je dat al van haar? Of?
2: Ja, ik wist het wel, want zij werkt ook met Negen des Heils. We hebben ook heel weinig contact verder. Ja, ik ben druk met mijn werk.
0: Dus eigenlijk heeft de Bijbel jullie dan zo toch een beetje bij elkaar gebracht dan eigenlijk?
2: Opnieuw goed contact gekregen door... Ik heb ook nog een fijn gesprek gehad met haar over van alles en nog wat.
0: Wat goed.
2: Door de Bijbel.
0: En waar hebben jullie het al zoal over gehad met z'n tweeën dan?
2: Over de verbouwing die er hier aan staat te komen. De hele wijk wordt aangepakt.
0: Dat meen je?
2: Ja, we krijgen een nieuw dak, nieuwe ramen, nieuwe deuren en douche en keuken.
0: En welke kleur is het geworden?
2: Hout. Ja, ik ben fan van de natuur.
0: En wat vind je dan zo mooi aan de natuur?
2: Ik fiets iedere dag naar mijn werk en dan kom ik ook door een park. Op het moment begint rode dendron daar ook in bloei te komen.
0: Oh.
2: En dan kan ik echt... Ik vind de rode dendron vind ik echt gewoon een prachtige boom.
0: Ja, jij hebt dus van Ineke, naast dat je natuurlijk een mooi babbeltje hebt gemaakt met z'n tweeën, heb je natuurlijk ook een belangrijke opdracht gekregen. Want je hebt de Bijbel in je handen gedrukt gekregen. Met daarbij natuurlijk ook de vraag, kun je een tekst selecteren? Een tekst die in de Bijbel staat. En welke tekst ben je uiteindelijk voor gegaan?
2: Filippenzen 2, vers 1 en 2.
0: En wat staat daar?
2: Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel hartelijkheid, medeleven, maakt mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven en één in geest. Als het allemaal dezelfde kant met de neus met dezelfde kant in hebt, komt alles goed.
0: En hoe probeer jij dan in je eigen leven dan empathisch te zijn, met andere mensen samen te leven, precies eigenlijk te doen wat daar dan ook staat in dat stuk?
2: Gewoon er zijn voor hen.
0: Hmm.
2: Waar je kunt gaan helpen. En bepaalde dingen die er niet begrepen worden. Zo heb ik een kennisje waar ik regelmatig over de Bijbel praat. Zij is niet gelovig. Nog niet. Maar zij kan toch... Bepaalde dingen, als ik dan zeg van ja, in de Bijbel staat bijvoorbeeld dat je goed moet zijn voor een ander. En ja, maar hoe kan ik als een ander mij gewoon en ook vergeven? Is het moeilijk? Als je een ander vergeeft, dan help je gewoon jezelf. Want je blijft niet hangen.
0: Mooi is dat. Ja, en ook mooi dat je dat dan ook weer zo, die gesprekken ook met haar kunt voeren daarover. En ook door middel van de Bijbel ook zo weer met je buurvrouw aan het praten bent. Wat mooi dat de Bijbel zo ook echt een vorm is om ook weer met elkaar het gesprek aan te gaan. En ook mooi dat we dat dan op die manier dus ook door jouw tekst mogen weten dat we dat ook meer met elkaar mogen doen. En hoe belangrijk dat is.
2: Ja, communiceren is echt belangrijk. Als ik iemand wil helpen, maar ik weet niet wat het probleem is. Dan kan ik hem niet helpen.
0: Zo is dat. En daarom goed om met elkaar in gesprek te blijven. Betty, ontzettend bedankt voor het delen van jouw tekst. Wellicht dat er morgen dan weer een mooi gesprek op de planning staat. Want je mag de Bijbel weer door gaan geven aan iemand. En dan gaan wij morgen met de Doorgeefbijbel weer bellen. En dan zien we waar die terecht is gekomen.
2: Ja.
0: Een hele fijne avond, hè?
2: Fijne avond en succes nog.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App

0: Thea, ooit bekend van Hillsong, maar inmiddels ook heel erg lekker aan het gaan met een solo-carrière. Je hoorde Gonna Be Good.
1: De Luisterwijzer.
0: Daarvoor nog We The Kingdom en Holy Water. Zometeen, na 7 uur, dan is er nog voldoende te doen. Een avondvullend programma hebben wij voor je klaarstaan. En dat in onze Grootnieuws Radio-app. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit oud nieuws voor je is. Of juist misschien wel voor het eerst dat je het nu hoort dat we een Grootnieuws Radio-app hebben. Nou, mocht je daar nog nooit in gekeken hebben, ga dat dan zeker even doen. Want er is een hele hoop te vinden. Bijvoorbeeld onze podcasten, maar ook artikelen. En 4 radiostations, wel geteld. Ja, en op al die 4 radiostations is iets te horen zometeen. Op 7FM bijvoorbeeld, de avondshow met Nando Kok en muziek van Therion. Stond ook op de E-jongerendag dit jaar. Te gekke stem. En zometeen op Grootnieuws Radio.

natuurlijk kun je ook blijven luisteren naar Groot Nieuws Radio zelf. En op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken, daar hoor je namelijk Wens met Tim Hendricks. En muziek van het Groot Nederlands Reformatie Mannenkoor. Zij zingen Psalm 146, vers 1 en 3.

Wil je dit lied helemaal horen? Dan moet je gewoon hier blijven luisteren bij Groot Nieuws Radio. Morgen, dan is de dag van vandaag er weer met Laurens van der Kraat. Hij is weer beter, we kregen zojuist een berichtje van hem. En ik ben er vanavond nog om 10 uur met Levenswoorden.

0: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
4: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
7: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: De geur van succes, warm van de grill. Start ook jouw winkel met Roosters. Jij de drive, wij de kip. Zo simpel is dat. Word ondernemer met Roosters en stap in jouw eigen onderneming. Roostersfranchise.nl. Kip jij even langs?
12: Kessie, Canon. Lekker lang opladen, Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Oh, wat een goal! Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regio-omroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. Het weer nog van Weer Online. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Er is vooral nog veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen bij de afrit Brielen. De weg is inmiddels weer vrij van Europoort naar Rotterdam, maar er staat nog wel een lange file op de A15 tussen Rozenburg en Spijkenisse. De vertraging is daar 35 minuten. De andere kant op richting de Maasvlakte. Zelfs nog een uur vertraging. Daar is de afrit naar Brielle nog steeds dicht, naar de N57. En verder nog een lange file op de A73. Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten door asfaltschade.
6: Zometeen Wens.
19: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, quality meat and more.
23: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
22: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
24: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
25: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
26: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
27: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
28: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
29: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
30: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
31: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
32: Netherlands, are you with us?
33: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. Elke avond vanaf 7 uur.
34: De mooiste kerk- en koormuziek.
33: Het christelijke radiostation.
35: Geweldig.

0: Wat een mooie uitvoering van Psalm 146, de verzen 1 en 3... door het Groot Nederlands Reformatie Mannenkoor en het Damesensemble met Samenzang.
1: Wens.
2: Met Tim Hendricks.
0: Leuk dat je luistert. Een hele goede avond. Dit zijn de wensen van woensdag, 17 juni 2026. We draaien jouw verzoekplaat tot zegen voor stad en land, tot zegen voor vriend en vijand. Vanavond weer genieten van het samen zijn en van al die mooie muziek. Zoveel moois in ons muziekarchief om uit te kiezen. Keuzes die passen bij vandaag, bij wat er leeft, bij wat er speelt. En muziekkeuzes die ook gewoon heel persoonlijk zijn. En zo wordt dit weer een uniek geluid vanavond. Het geluid dat wij vandaag met elkaar maken. Aan de verzoekplaten van vandaag mag ik nog een extra muzikaal cadeau toevoegen. Live muziek. Ja, vandaag geven we kaarten weg, concertkaarten, voor het concert van het Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo. Op zaterdag 27 juni in de Sint-Joriskerk te Amersfoort geven zij het slotconcert. Het concert markeert de afsluiting van hun 60-jarig jubileumseizoen. Ja, dus straks meer daarover. Maar kijk alvast even in de agenda. Zaterdagavond 27 juni zou je kunnen. Het is in de Sint-Joriskerk te Amersfoort. Het concert van Christelijk Gemengd Koor Cantate Deo. We gaan naar Rijns-Aterwoude met de eerste wens van de uitzending. Cor en Jannie Zwart, dit is voor jullie. Het lied Als geen nood gezeten draaien we voor jullie namens Marianne van den Bos. Johannes de Heer nummer 7 heeft ze voor jullie aangevraagd. Want, lieve Jannie en Cor, dit lied is voor jullie omdat ik niet in de buurt ben, maar toch aan jullie denk. Tot vrijdag. Liefs, Marianne. En dit is Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst.

0: dagtekst.
1: Ook op deze 17 juni een inspirerend Bijbelgedeelte. Vandaag 2 Korintiërs hoofdstuk 4 en we onderstrepen vers 18 als dagtekst. Daar staat het volgende. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Dus 2 Korintiërs hoofdstuk 4 vers 18. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waard te weten wie u bent. Zo zong jubilate Deo Woudenberg onder leiding van Marco den Toom bij de dagtekst. En dat is 2 Korintiërs hoofdstuk 4 vers 18. Je leest hem ook terug op onze site groningsradio.nl/dagtekst. Naar Nichtevecht met het volgende lied. Bruidspaar, Barend en Ria Vedder. Jullie mogen even hier in het middelpunt van de belangstelling staan. Wij gaan een lied voor jullie draaien. Zingen met jullie mee. Groot is uw trouw, o Heer. En dit is het verzoek van Joost en Teunie ter Beek. Dit muzikale cadeau omdat jullie gisteren, 16 juni... jullie 55-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Wat een groot voorrecht, zeggen Teunie en Joost, om 55 jaar getrouwd te mogen zijn, dit te mogen vieren samen met jullie prachtige gezin. Hopelijk hebben jullie een mooie dag gehad van vieren en gedenken. En wij wensen jullie langs deze weg de liefdevolle nabijheid van onze hemelse Vader toe voor de tijd die komt. Geniet in dankbaarheid, samen van de zang die bij jullie op muzikale wijze wordt thuisbezorgd. Hartelijke groeten van Joost en Teunie. En dit is Joke Buis.

Het lied Groot is uw trouw, o Heer, gezongen door Joco Buijs om jullie 55ste trouwdag te markeren. Barend en Ria Verder uit Nichtenvecht, van harte namens ons allemaal. En zou je het leuk vinden om vanavond concertkaarten te winnen? Het gaat om kaarten voor zaterdagavond, 27 juni... in de Sint-Joriskerk te Amersfoort. Het is een slotconcert van het koor Cantate Deo Amersfoort onder leiding van Mark Brandwijk, ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het koor. Het wordt het slotconcert. Het programma bestaat uit hoogtepunten uit het repertoire, aangevuld met klassieke meesterwerken en unieke arrangementen. Een veelzijdige avond met een breed en afwisselend muzikaal programma dat je kunt verwachten. Met Marco den Toom op het orgel, de vleugel bespeeld door Arjan Wouters, Marjolein de Wit doet mee met fluit en Diana Abspoel met hobo. En jij zit misschien wel in de zaal. Ja, dan is even de vraag, wie komt er ook naast je te zitten? Want als je wint, dan win je 2 kaarten. Je kunt nu reageren om kans te maken op de kaarten. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je reageren op deze uitzending. En laat dan even weten dat je geïnteresseerd bent. Wie neem je mee? Vind ik ook leuk om even te horen. En reageren, eerst meedoen. Hoor je morgen of je de gelukkige bent of je kaarten gewonnen hebt. Dus via grootnieuwsradio.nl/wens even een reactie. En dan doe je mee. Luisteren we ondertussen naar het koor Cantate Deo Amersfoort in actie met Psalm 46, de verzen 1 en 6.

Ben je benieuwd hoe ze live klinken? In de Sint-Joriskerk van Amersfoort krijg je 27 juni de kans om er live bij te zijn met kaarten die je misschien wel via Grootnieuws Radio wint. Het is ook nog eens het slotconcert van een 60-jarig jubileumseizoen. Wil je erbij zijn? Win kaarten met een reactie via grootnieuwsradio.nl/wens. Laat even weten dat je enthousiast bent. En wie zou je willen meenemen naar het concert? Want als je wint, win je 2 kaarten. Morgen de ontknoping, maar dit is het moment om te reageren. Op verzoek van D. van der Wart een verjaardagswens voor Hans Mandenmakers uit Woudrichem. Van harte gefeliciteerd met uw 78ste verjaardag. En dit lied, De Lichtstad, gezongen door Solideo Gloria Urk.

0: We houden vanavond even halt in Waddinxveen. Want dat is de standplaats van het koor van deze week, Adonai. In Waddinxveen houden ze van zingen. Dat was in de jaren 90 ook zo. Daar was van alles te kiezen in het dorp. Je had Volksjubilans. En deze had een kinder-, jeugd- en gemeenkoor. De mannen die konden bij de Gouden Stem terecht. En bovendien waren er gospelkoren actief. Toch dachten Peter Burger en Jan Kooijman dat er nog nieuwe mogelijkheden waren. Amerikaans repertoire bijvoorbeeld, dat nog nooit in Nederland is gezongen. Adonai richtte zich ook niet alleen op Waddinxveen, maar op de ruime regio. Met 77 koorleden en ruim 50 enthousiaste projectkoordeelnemers rond kerst en Pasen zijn de concerten van CRK Adonai goed bezochte avonden. En typerend ook voor de concerten van Adonai, de indrukwekkende beamerbeelden waar ze gebruik van maken voor nog meer beleving. Heel veel beleving ook deze week met Adonai op je radio als blijde klanken koor van de week. En vanavond zingen ze voor ons I Believe.
1: Het blijde klanken koor van de week.
2: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

met dit lied, een geloofsstatement, I Believe. Je hoorde regiokoor Adonai met solist Jaap Kramer onder leiding van Peter Burger. Goedenavond Flip en Riek van Tilhakkers uit Kampen. Ik mag speciaal voor jullie het volgende lied draaien en aankondigen. En ja, daarbij de wens van Erik, Helene, Jan en Jogé, Rico en Wil, Gerda en Wim, Alice en Harm. En deze, ja, daarbij de wens van Erik, Helene, Jan en Jogé, Rico en Wil, Gerda en Wim, Alice en Harm. En deze.

0: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Ga hiervoor naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Je hoorde het koor Jechtel Jahu zingen. Het lied Stil, verberg mij nu. Opwekking 695. En ik vraag me af, als jij nu mocht zeggen welk lied het volgende lied was, welk lied zou je dan noemen? Heb je een lied in gedachten of moet je daar nog even over nadenken? Dat kan ook natuurlijk. Maar laat het weten, als je mooie liedsuggesties hebt, muziek waar jij blij van wordt, daar maak je ook een ander blij mee. Of heb je juist een ander in gedachten en heb je een speciaal lied wat past bij de boodschap ook die je aan hem of haar wil doorgeven? Schakel ons in alle gevallen in via grootnieuwsradio.nl/wens. Zeg maar welk lied we mogen draaien en waarom. Maak er een mooie wens van. En dan is het binnenkort hier te horen op de zender. We zijn er morgenavond weer met een nieuwe uitzending tussen 7 en 8, zoals altijd. Je verzoekplaat dus via grootnieuwsradio.nl/wens. Denk nog eventjes aan de kaarten die je deze uitzending kunt winnen. Je kunt nog reageren op de kaarten voor het concert van Cantate Deo. 27 juni, zaterdagavond 27 juni in de Sint-Joriskerk van Amersfoort. Meld je voor deze kaartenactie via grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je trouwens ook uitzendingen terugluisteren. Deze straks na 8 uur. Ja, rest mij jou nog een hele mooie avond toe te wensen. Graag tot morgen. De uitnodiging staat. En het lied Gaan met God is het slotlied. Wordt voor je gezongen door het Gener Muidermannenkoor Stereo onder leiding van Harm Hoeven. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
1: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Verschillende hardloop-evenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden 2 hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er 3 plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu 4 verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staat alleen nog file op de A15 Rotterdam-Maasvlakte. Tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oost-Voorne is de vertraging 3 kwartier. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Vanmiddag is daar een vrachtwagen gekanteld.
16: Je wil elke dag vooruit.
9: daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
22: Hey, zag je dat ook?
23: Wat?
22: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
23: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
22: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
23: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er één.
22: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
24: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
26: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar €0,66. Altijd laag.
27: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Netherlands, are you with us?
30: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
31: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
32: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
0: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?". PVV-leider Wilders was er ook, hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was 100.000 euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen. 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen duizenden woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Vier op zaterdag 20 juni met Sommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
26: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
27: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: Netherlands, are you with us?
29: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
30: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

Groot Nieuws Radio.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
8: een dagje naar het strand gaat,
7: of gewoon thuis blijft,
8: Hoop reist met je mee.
7: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
8: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
7: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
8: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
7: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de €125 betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Honderden mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders, die een toespraak hield, en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden. Aan de kust wat koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en Durgerdam bij de Zeeburgtunnel is de vertraging iets minder dan 10 minuten door wegwerkzaamheden. Werkzaamheden veroorzaken ook file op de A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen. Daar is de vertraging nu 5 minuten.
14: Zometeen
10: levenswoorden.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Odido.
0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
17: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
22: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
21: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
24: Netherlands, are you with us?
23: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
24: Groot nieuws.
23: Levenswoorden.
25: Met Daan Olthof.
26: Een hele goede avond. Bijzonder dat we de radio aan mogen zetten in Nederland en dat we daar het evangelie kunnen horen. In heel veel landen op de wereld is dat niet zo. Of is de radio in het geheim de enige manier om het evangelie überhaupt te ontvangen? De vervolgde kerk. We horen er regelmatig verhalen over hier in Levenswoorden. Leeuwen-Jan van Dalen, dominee uit Zwolle, die ging een tijd geleden op reis naar Nigeria samen met Open Doors en hoorde daar de verhalen van de Nigeriaanse collega's. Zometeen vertelt hij een van die verhalen. Eerst lezen we de dagtekst uit 2 Korintiërs 4, vers 18. Daar staat: wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare voor eeuwig.

0: Mark Schultz, you're the doxology. Er zijn landen in de wereld waar je niet openlijk over het geloof mag praten. Waar je het geloof zelfs geheim moet houden. Landen waar je vervolgd wordt als je christen bent. Tijd geleden ging een reis van Open Doors met een aantal predikanten naar Nigeria. En omdat daar dus ook zo'n vervolgde kerk heerst, mocht niemand iets weten over die reis. Een van de predikanten die meeging was Leeuwen-Jan van Dalen. Je hoort hem vandaag in Levenswoorden.
1: Ik mag van geluk spreken dat ik 1,5 jaar geleden een verre reis mocht maken. We gingen met een paar Nederlandse voorgangers naar het Afrikaanse land Nigeria. Het was een reis van Open Doors die in het geheim werd voorbereid. En ook toen wij daar waren, waren we daar in het geheim. We waren er om voorgangers uit Nigeria uit de vervolgde kerk te ontmoeten. Zodat we hen konden troosten en steunen in de moeilijke situatie waarin ze zitten. Het was een lange reis van verschillende vluchten. En uiteindelijk moesten we nog een deel over de weg in een busje. Eenmaal aangekomen op de plek in Nigeria waar we elkaar konden ontmoeten, ging de deur open van het terrein. En wij stapten uit het busje en we hoorden gezang. We hoorden mannen zingen, luid, enthousiast, gepassioneerd. Het waren onze Nigeriaanse broeders die God aan het danken, loven en prijzen waren. Waarom? Omdat er 8 Nederlandse voorgangers kwamen om hen te ontmoeten. Ze zagen het als een groot cadeau van God dat mensen uit een heel ver land naar hen toe kwamen om hen in hun lijden en strijden te bemoedigen. Nog nooit voelde ik bij binnenkomst in een kerk zoveel warmte. Zo'n welkom, zo'n blijdschap en dankbaarheid. En ik kan niet uitleggen waarom, maar zo gauw als we die kerk binnenliepen, voelden wij de band in Jezus Christus. Dat wij één waren met hen en zij met ons. Dat we één zijn in hem die ons kent en ziet. Daar in Nigeria en hier in Nederland. Hoe verschillend ook, kwartaal en cultuur en levensverhalen en context, we zijn één. Die dagen gingen we steeds in lofprijzing, in dankzegging. Daarna gingen we in groepen uiteen. Ik herinner me de dag dat we spraken over het gebed en over gebedsverhoring. We stelden vragen over en weer en ik stelde een van hen een vraag. Zeg, als jullie nou vurig bidden om Gods bescherming, maar sommige van jullie worden toch verwond of ontvoerd of zelfs gedood. Hoe gaan jullie daar dan mee om in je geloof? Het antwoord was glashelder. Nou, zeiden ze, dan vertrouwen we erop dat dat een plek heeft in Gods plan. Dat gaat niet buiten hem om. Dan heeft hij daar een bedoeling mee. Dan bouwt hij zijn kerk en zijn koninkrijk daardoor. Dan is het bloed dat vloeit als zaad dat gezaaid wordt in de aarde en dat vrucht draagt. Overal waar mensen lijden, waar het bloed vloeit, waar mensen sterven, daar is God aan het werk. Als het lijden en strijden in de naam van Christus is. Poeh, dat antwoord kwam wel even binnen. Durf ik dat na te zeggen? Vroeg ik me af.

0: Hillsong United en Oceans. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Luwe Jan van Dalen. Dominee uit de CGK Zwolle. Tijd geleden ging hij op reis samen met Open Doors naar Nigeria. En daar hoorde hij het verhaal van een Nigeriaanse dominee.
1: Ja, de stelligheid van mijn Nigeriaanse broeders trof mij. Als christen, maar ook als predikant. Heb ik ook zo'n groot vertrouwen in het plan van God. Als er lijden is, durf ik dan ook te zeggen, God doet er iets mee. Geloof ik dat er niets buiten hem omgaat en dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Zoals Paulus zegt in Romeinen 8, vers 28. Eerlijk gezegd, als westeling heb ik daar best moeite mee. En het bijzondere is dat zij, die Jezus Christus volgen en die veel meer lijden en strijden dan wij, dat zij die dingen veel makkelijker aanvaarden. Ik moest ook denken aan woorden van Jezus. Onderwijs van de Heer aan zijn leerlingen en volgelingen. Je leest het in Matteüs 10. Ik lees vanaf vers 26. Wees dus niet bang voor hen, want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het donker zeg, spreek dat uit in het licht. En wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Dan kun je beter bang zijn voor hem die beide ziel en lichaam kan laten omkomen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Wees dus niet bang. Dat zegt Jezus een paar keer. Angst voor mensen kan ons verlammen. Of die mensen nou in je familie zijn, of op school, op je werk, bij de sportclub, of in het dorp, in je straat of in de buurt, waar dan ook maar, wees niet bang voor mensen, zegt Jezus. Want jouw leven is deel van Gods plan. En je ziel is veilig en geborgen in Gods hand. Gods oog rust op de mussen. In de tijd van de Bijbel werden mussen voor een habbekrats verkocht als goedkoop voedsel voor de arme mensen. Maar deze kleine vogeltjes, die zijn door God gezien en gekend. Hoeveel te meer geldt dat voor ons, mensen, voor jou en mij? Jezus zegt het heel beeldend. Zelfs alle haren op je hoofd zijn geteld. Met andere woorden, onze levens zijn geen geheim voor God. Onze levens hebben geen geheimen voor de Allerhoogste. Want ons hele bestaan is deel van Gods plan. Denk dan nog eens aan, als je vandaag of morgen een musje ziet vliegen. God ziet ook mij. En mijn leven is deel van zijn plan. Ik val niet uit zijn hand. Geweldig toch?

The Casting Crowns, Here's My Heart. Daarvoor de Opwekking Band, Jezus, uw naam. Morgen dan zijn we er weer met nieuwe levenswoorden. Wil je in de tussentijd een oude aflevering terugluisteren of misschien deze aflevering nog een keer beluisteren? Dan kan dat via onze podcast. Vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Sometime.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je 2 Korinthe, het 6e hoofdstuk uit de Basisbijbel. Door het geloof worden we nieuwe mensen. Vervolg. Maar als medewerkers van God smeken we jullie ook het volgende. Zorg ervoor dat God niet voor niets zo goed voor jullie is geweest. Jullie moeten er ook iets mee doen. Hij zegt in de boeken: op de juiste tijd zal ik jullie gebeden beantwoorden. Op de juiste tijd zal ik jullie redden. Let op, dit is de tijd dat God jullie gebeden beantwoordt. Let op, dit is de tijd dat God jullie redt. Paulus als dienaar van God. Wij proberen zo te leven dat niemand iets slechts over ons kan zeggen. Dan kan ook niemand iets slechts zeggen over de boodschap die we brengen. Altijd moeten de mensen aan ons kunnen zien dat we bij God horen. Als we alles verdragen wanneer we slecht behandeld worden, als we moeilijkheden of problemen hebben, als we worden geslagen of gevangen genomen, als mensen rellen om ons maken, als we hard moeten werken, als we nachtenlang niet slapen en als we dagenlang niet eten. Ook laten we zien dat we goede dienaren van God zijn door zuiver te leven, door God goed te leren kennen, door geduldig en vriendelijk te zijn, door vol te zijn van de Heilige Geest, door werkelijk van de mensen te houden, door de waarheid van God te vertellen, door de kracht van God die op ons is en door de waarheid van God als wapen te gebruiken bij de aanval en de verdediging. Ook door God te blijven dienen als we worden geprezen en als we worden uitgelachen, als er goed over ons wordt gesproken en als er kwaad over ons wordt gesproken. De mensen noemen ons bedriegers, maar we zijn te vertrouwen. De mensen behandelen ons alsof we onbelangrijk zijn, maar God kent ons. We staan op de rand van de dood, maar toch leven wij. We worden geslagen, maar sterven niet. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd blij. We hebben niets, maar toch maken we veel mensen rijk. We hebben niets, maar eigenlijk hebben we alles. Ik spreek open en eerlijk tegen jullie, Korintiërs, zonder iets te verbergen. Mijn hart staat wijd open voor jullie. Ik houd genoeg van jullie, maar jullie houden niet genoeg van mij. Doe hetzelfde als ik. Houd net zoveel van mij als ik van jullie. Ik houd van jullie alsof jullie mijn eigen kinderen zijn. Daarom zeg ik jullie deze dingen. De tempel van God. Sluit geen enkel verbond met ongelovigen. Want waarin lijken goed en kwaad op elkaar? Of waarin lijkt het licht op het donker? Waarin lijkt Christus op de duivel? Of waarin lijkt een gelovige op een ongelovige? Wat heeft de tempel van God met de afgoden te maken? Niets. Vergeet niet dat jullie de tempel van de levende God zijn. Dat heeft God gezegd in de boeken. Ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom moeten jullie anders zijn dan de ongelovigen, zegt de Heer. Doe niet langer met hen mee. Wees niet meer ongehoorzaam aan mij zoals zij. Dan zal ik jullie als mijn kinderen aannemen. Dan zal ik jullie vader zijn. En jullie zullen mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heer. De Almachtige God.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
5: Oranje. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
12: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcrème?
14: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 11 uur.
17: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt. De vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes.
19: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
22: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
26: Netherlands, are you with us?
27: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
28: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
29: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de apps.

0: hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Samen delen we Oranje.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in de Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Netherlands, are you with us?
18: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
19: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verzwolg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht. Soms heb ik urenlang op God gewacht.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Het Christelijke Radiostation.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.